0: Hallo.
1: Hey Suan, Vincent van Q-Music van de radio, goedemorgen.
0: Goeiedag.
1: Hey Suan, je bent al wakker van 1:30, man.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Want je werkt bij?
0: Bij de waterbus in Antwerpen.
1: De waterbus in Antwerpen, maar dat is toch zo'n soort van... Dat is een boot die mensen naar de overkant brengt, toch, op de Schelde?
0: Nee, dat is de veerpont. De waterbus, dat is een traject tussen Hemiksem en Lilo met haltes op het water die voor werkverkeer en toerisme.
1: Oké, maar goed, woon-werkverkeer om 1:30, toerisme om 1:30, dat is er toch nog niet?
0: Ja, ik moet om 1:30 opstaan en dan rij ik om 2:00 door naar Antwerpen.
1: Ja.
0: En dan pakken we de eerste klanten aan boord om 4:30.
1: Oh.
0: En dan, de grootste klant van ons is Katoenatie nu.
1: Ah ja, dat zijn allemaal mensen die naar Katoenatie moeten gaan. Die van overal in het Antwerpse komen en die naar Katoenatie moeten gaan. En dat is natuurlijk beter dan met de auto, want je staat niet in de file.
0: Nee, inderdaad, dat klopt. Op een half uurtje staat er van Antwerpen en Calo, dus voor de mensen is dat interessant natuurlijk. Hè.
1: Hoeveel mensen zijn dat dan elke dag?
0: Goh, elke dag, dat is een beetje moeilijk te zeggen, ook met weer. Maar voor het woon-werkverkeer, morgens, ja, dat gaat toch... Ja, pak dat een 200 man. Hey, op een voormiddag, met de vroege shift en de middagshift van Katoenatie, doen we toch wel een 200-300 man per schip ongeveer.
1: Wauw, ik wil ook met de boot gaan naar het werk elke dag. ik vind op een boot zitten vind ik fantastisch. Waarom doe je deze job? Vind je dat ook leuk, op een boot zitten?
0: Ja, dus eigenlijk, mijn hoofdjob is eigenlijk op de overzet in Antwerpen, het veer. Maar ik doe de waterbus als flexie, omdat het ook meer als hobby is eigenlijk.
1: Oh, wauw. Is zo, heel veel plezier dan vandaag op de boot. En fijne ochtend.
0: Ja, vriendelijk bedankt voor het bellen. Was aangenaam.
1: Yo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik ben zo blij dat ik dat opnieuw kan zeggen. Die drie zinnen. Goedemorgen België, goedemiddag Japan, goedenavond Amerika. Ja, ik heb dat echt gemist de voorbije maanden. Ja, ik kan dat natuurlijk wel roepen als ik wakker word, zo in mijn bed tegen Dorothee. Maar dat heeft nu niet bepaald nut, hè. Verder ben ik wel echt jaloers op Suwan van daarnet. Werken op een boot, zo'n boot die mensen naar hun werk brengt. De waterbus in Antwerpen. Dat zou ik ook nog willen doen. Varen met de waterbus. Als jullie mij ooit beu zouden zijn, dan ga ik dat doen. Dan word ik kapitein van de waterbus. Hey beste vrienden, wie is er wakker? En wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht. Of een audiobericht met de Q-app. Allee, we zijn...

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Heel veel mensen zijn wakker. Stijn uit Beringen zegt: goedemorgen, Vinnie. Blij dat je eindelijk terug bent. Ja, ik was er al sinds gisteren, maar ik snap dat er heel veel mensen gisteren nog niet wakker waren om 4 uur 's morgens. Andy uit Wevelgem zegt: goedemorgen, Vinnie. Zouden ze niet beter heel Antwerpen met waterwegen aanleggen? Fileprobleem meteen opgelost.
2: Ja.
1: Andrew uit Anzegem zegt: goedemorgen. Ik ben nu op weg naar huis en dan kruip ik in mijn bed na 14 uur te werken. Slaap wel, Andrew. Wim uit Bornum zegt: goedemorgen, vroege vrienden. Leuke werkdag en eerste schooldag. Dankjewel, Wim. Maar ja, schooldag voor mij niet meer. Ik heb werkelijk niks geleerd op school, dus daarom ben ik ermee gestopt. Berichtje van Karel ook.
3: Goedemorgen, Vincent en vrienden van de vroege morgen. Onderweg met krantjes en magazines naar mijn klanten.
1: Hey, goedemorgen, Karel.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding en Miracle. Gisteren zijn we gestart met de traagste hitlijst van de wereld. Gisteren nummer 128, vandaag nummer 127. Hoor je na Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nooduitgang van Meteor. Gisteren zijn we begonnen met aftellen naar de nummer 1. En als alles goed gaat, dan zijn we daar over 127 werkdagen.
1: De foute 128. Maar dan heel graag.
0: Met andere woorden, de finale dag van de foute 728, maar dan in 128 dagen. Wat Maarten en Dorothee doen in één dag, doe ik in 128 dagen. Ja. Gisteren zijn we begonnen bij nummer 128, zeg eens meisje van Paul Severs. Vandaag zijn we aanbeland bij nummer 127. Nog een Vlaamse classic van Xandy.
1: Nummer 127.

The Thing I Love, Max en Andy Grammer bij Q-Music. Vandaag is het 1 september, de eerste schooldag, maar ook de start van de maand van de sportclub. Dat betekent dat heel september lang de sportclubs in de kijker worden gezet. Hebben we het zo meteen over. Eerst even zingen.

Vandaag begint de maand van de sportclub. Ben jij lid van een sportclub? Ik wel. Ik ben lid van Studio Bokstal. Zo heet dat. Dat is een plek waar je kan leren boksen. Daar ben ik zelf niet zo goed in. Of kan kracht trainen. Dat is wat ik daar doe. Dan krijg ik training van mijn personal trainer. Elke woensdag voormiddag doe ik dat. En dan ga ik daar trainen. En dan is er Fien. En Fien vertelt me welke oefeningen ik moet doen. En dan, ik weet niet of ik echt lid ben. Maar ik heb ook een teambeurtenkaart van het zwembad in Brussel. Die vernieuw ik dan onder zoveel tijd, hè, want ik ben ondertussen al wel vaker dan 10 keer geweest. Ik probeer elke maandag en vrijdag te gaan zwemmen. En gisteren is het niet gelukt. Ik stond er wel aan het zwembad, maar ze zeiden... Het zwembad is gesloten, meneer. Het is afgesloten voor filmopnames. Ik dacht, wow, er wordt een film opgenomen in mijn zwembad. Leuk, hè? Maar ik kon dus niet gaan zwemmen. Vandaag dus start de maand van de sportclub. Van welke sportclub ben jij lid? Of je kinderen. Kan ook. Daar ben je soms ook heel veel mee bezig, hè? Zeker nu het nieuwe schooljaar begint. Van welke sportclub ben jij lid? Laat het nu weten in de Q-app.

0: 1 over half 5, een heel erg goedemorgen. Ik vraag me af van welke sportclub jij lid bent. Chansu uit Lokeren zegt Trigger X in Lokeren, dat is een fitnessclub. Frankie uit Wervik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie, van welke sportclub ben jij lid?
1: Ik ben lid van de padelclub Olympos in Wervik.
0: Olympos in Wervik. Waarom heet dat Olympos?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is historisch.
0: Historisch? Olympos, ja. Maar historisch. Padel bestaat nog maar een paar jaar.
1: Maar dat was vroeger de Olympos tennisclub.
0: Ah, ja, okay. kan je er nog altijd tennissen of is het echt gewoon padel?
1: Ja, jawel. Ja, de overgrote sport als boven is padel. Maar vroeger was Olympos tennisclub Wervik.
0: En wat trekt je zo aan in padellen?
1: Ik heb vroeger nog getennist. En ik heb dat een tijdje niet gedaan door rugblessures. En ik heb dat 2 jaar geleden op een teambuilding gedaan met Club Brugge, omdat ik daar teambegeleider was.
0: Ja.
1: En ik heb me daar enorm geamuseerd en ik heb vanaf nu aan padel en sinds 2 jaar padel ik.
0: Maar kunnen we dan zeggen dat tennissen wel intensiever is dan padellen?
1: Je maakt padellen intensief zoals je dat zelf wil.
0: Ah ja, okay.
1: Je moet gelijken vinden die een beetje je gelijk. Het zijn verschillende niveaus hè, van padel 50 tot 1000. Dus,
0: wow.
1: Dat zijn niveaus. En ik ben 100, 200 denk ik. Sowieso. Ik speel wel geen toernooi.
0: Nee, zou ik ook niet doen. Dankjewel, Frankie. Salut.
1: Alsjeblieft.
0: You.

0: Een heel erg goedemorgen. We hebben het over sportclubs, want vandaag begint de maand van de sportclub. Angie uit Heusden-Zolder, goedemorgen.
1: Dag Vincent.
0: Oh, wat een prachtige naam. Angie, zoals bij de Rolling Stones, hè? Angie.
1: Ja.
0: Angie. Oh, ja. Ja, ben je vernoemd naar dat nummer?
1: Ja, inderdaad.
0: Oh. Van welke sportclub ben jij lid, Angie?
1: Dus van Boxing Woest in Gent-Brugge.
0: Ah, jij bent een bokser?
1: Ik ben een bokser, ja, inderdaad.
0: En dat zie je dan wel aan je armen?
1: Het is niet zo extreem, hoor. Ik ga er niet zo fel in, maar allez, op zich, ja, ik heb wel wat spieren.
0: En waarom ben je gaan boksen, ooit?
1: Door een vriendin, die dat ook deed. En daarom...
0: Ik heb het één keer gedaan. Het is doodvermoeiend, hè, boksen?
1: Oh. Ja, het is wel full body work.
0: Ja, het was niks voor mij. Oh man, toch. Dankjewel, Angie. Fijne ochtend.
1: Ja, dat is een fijne ochtend.
0: Dag. En ook nog naar Eloïse uit Ieperdaag. Eloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van welke sportclub ben jij lid?
2: Ik zelf ben lid van de Basic Fit.
0: Oh ja, dus fitnessen zo vaak je wil, wanneer je maar wil.
2: Ja,
0: exact. En hoe vaak doe je dat dan?
2: Er is een tijdje geweest, 2 keer per week. Nu in de vakantie amper, met de kindjes die 2 waren. En ook door een knieblessure, ik ben opereerd geweest in februari, dus een beetje weer last. Dus het is te zien dat als mijn knie toelaat, terug 2 keer in de week en anders 1 keer.
0: Oh ja. En je kinderen, ja. Want je hebt 2 kinderen, die zijn ook gestart in een sportclub.
2: Ja, recent nu gestart met proeflessen karate.
0: Wauw! Ja. Oké, en hoe valt het mee?
2: Ja, ze doen het super graag. Dat is eigenlijk vooral voor mij zo een beetje dat ze mezelf kunnen verdedigen. Later moest er ooit iets voorvallen. En ook een beetje, voor een fysieke natuurlijk.
0: Heel goed, dankjewel, Eloïse.
2: Fijne ochtend.
0: Fijne ochtend, dag.
2: Salutjes, tada.

vandaag de start van een nieuwe maand en er veranderen een paar dingen. Als je een elektrische step hebt, dan moet je blijven luisteren. En ook als je met de auto rijdt, heb ik nieuws. Hoor je naar Bruno Mars bij Q.

heel erg goedemorgen. Het is 1 september, dinsdag 1 september, eerste schooldag natuurlijk. Echt onnozel dat dat op een dinsdag is, toch? Ik vind dat echt onnozel. Ik ben fan van het systeem van Wallonië. Hè? Dus ze zijn een aantal jaren geleden veranderd van systeem. 1 september bestaat daar niet meer. Het is te zeggen, de datum bestaat nog wel, natuurlijk 1 september. Maar op 1 september, dat is niet meer de eerste schooldag. Het schooljaar begint daar op een vrijdag. Sorry, het schooljaar eindigt daar op een vrijdag en begint op een maandag. Dat is duidelijk. Bij Joren en Naomi deze namiddag kan je jezelf een plekje geven op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen. Vanaf vandaag begint de afbouw van deelsteps in Brussel, dus binnenkort geen deelsteps meer in de hoofdstad. En als je met een elektrische step rijdt die sneller gaat dan 20 km per uur, dan moet je vanaf vandaag verplicht een helm dragen. En vanaf vandaag is het de autokeuringsbewijs in Vlaanderen 2 jaar geldig. Dat wil zeggen, je moet maar 1 keer om de 2 jaar naar de keuring. Leuk, hè? Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: somebody else.
1: Ik vind het niet zo erg dat die deelsteps in Brussel verdwijnen. Er wordt heel snel mee gereden, heel gevaarlijk. Ik heb het vroeger wel eens gedaan, maar na een vijftal keren ben ik ermee gestopt. Nooit meer.

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen.
2: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Suhail Demir. Voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Wetenschap en Techniek zijn die vanaf nu verplicht op het einde van de kleuterklas voor het eerste en het derde leerjaar. Maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square. Met al die lichtgevende reclameborden in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigt burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Zij stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Grote overwinning voor de Amerikaanse president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat die balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open tennis. Hij won in 3 sets van de Chileense kwalificatiespeler Tomas Barrios Vera. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij uit tegen ofwel de Argentijn Marco Trungeliti, de nummer 83 van de wereld, of de Chinees Yucheng Shang, nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op die wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
0: Music. Vincent van Geel. Daisy uit Hamme is al naar de luchthaven gereden en terug. Ik bel haar zo meteen. Nu.

Goedemorgen, het is misschien wat roestig, je bent de tekst misschien vergeten, maar het is niet moeilijk. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Dat is de tekst van het liedje, dus we zingen allemaal samen. We nemen een diepe adem. Daar gaan we!

0: En ook Daisy uit Hamme. Dag Daisy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hé, ik bel je toch niet opnieuw wakker, hè Daisy? Toch? Hoop ik.
1: Nee, ik ben juist thuis.
0: Ah, oké. Okay. Want, kan je me even vertellen wat er gebeurd is vandaag al?
1: Ik ben heel vroeg opgestaan. Om 2:30 en heb ik mijn zoon naar de luchthaven gedaan, want die woont in Los Angeles.
0: Ja? Dus,
1: en die vertrok terug naar huis vandaag.
0: Wauw. Hoe lang is hij gebleven in België?
1: 5 weken.
0: Hé, dat is lang, hè? Toch?
1: Ja, dat is heel lang. Dus

0: zeer moeilijk om terug te zien vertrekken.
1: Maar ik snap het ook wel, in Los Angeles is het in de zomer nog veel warmer dan bij ons. Dus een beetje afkoelen. Een soort van overwinteren dan in de zomer.
0: Inderdaad. Nee, maar met kerst komt hij terug. Met kerst en nieuwjaar, dus binnen 4 maanden.
1: Hoe lang woont hij al in Los Angeles?
0: Nu 3 jaar.
1: Wauw, wat doet hij daar?
0: Ja, hij is een beetje de liefde achterna gegaan. Hij is daar getrouwd en ja, hij is eigenlijk make-up en grimartist.
1: Oh, mooi. En waar doet hij dat dan?
0: Voor het moment doet het niet, maar hij heeft het heel lang hier in België gedaan, want hij is, als Like Me was, de vorige Like Me, heeft hij die altijd, altijd gedaan.
1: Zo leuk.
0: Ja, dat was heel leuk.
1: Was het afscheid moeilijk daarnet op de luchthaven?
0: Het is toch altijd een beetje een moeilijk het afscheid, maar ik weet 4 maanden verderop voorbij. Dus,
1: en het is niet eens 4 maanden, denk ik. September, oktober, november en dan iets minder dan 4 maanden.
0: 29 december komt hij terug.
1: Ah, dus. Fantastisch, net voor nieuwjaar.
0: Ja. En dan blijft hij hier 3 weken. En dan normaal gezien eind april ga ik naar daar voor 3 weken.
1: Hey, leuk. Hey Daisy, ik wens je een heel fijne ochtend. Salut.
0: Dankjewel.

Een animal, Nathalie zegt in de Q-app. Goedemorgen Vincent. Wij zijn ook op weg naar de luchthaven, maar komen over 2 weken pas terug. Mexico, here we come. Oh, Mexico. Mexico, Mexico. Ik was gisteren aan het denken, we hebben nu een refrein. Hè? Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Zo gaat het liedje. Maar ik wil graag samen met jou een strofe verzinnen. Want ik had gisteren een eerste zin bedacht. En de eerste zin gaat als volgt. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Dat is de eerste zin. Maar ik vind het niet zo makkelijk. Savakkes, wat rijmt er op savakkes? Dus ik zit een beetje vast. Nu al. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Als je me kan helpen, heel erg graag. Welk woord rijmt er op savakkes?

0: Ik wil graag een strofe verzinnen voor het liedje dat we elke dag zingen, zo rond 5:10. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Dus ik heb al een eerste zin verzonnen. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Maar wat rijmt er op savakkes? Koen uit Stade zegt, het is hier na een wilde nacht nog wat plakkes. Ja. Nathalie zegt, vandaag geen zever in pakskes. Maar rijmt ook niet echt, hè. Bakkes, savakkes. Christ uit Gerardsbergen zegt, we gaan weer door tot de morgen met weetjes en grapjes. Rijmt ook niet echt op savakkes. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus de eerste zin is, dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Wat rijmt er dan op?
1: Nee, ik klop de stabes op uw bakkes.
0: Savakkes, bakkes. Ja, heel goed idee. Misschien is het een tikkeltje agressief. Ik klop zelfs op uw bakkes. Maar misschien valt er een andere zin mee te verzinnen met het woord bakkes. Oké.
1: Daar komen jullie dadelijk op.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is wel een goed idee. Dus dag vroege vrienden, gaat alles savakkes. Bakkes. Oké, goed. Dankjewel, Monique.
1: Ja, dank u.
0: Dag.
1: Dag.
0: Ja, bedankt voor alle berichten. Niet makkelijk, hè? Maar ik ga dus voor bakkes, savakkes, bakkes. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Ja, morgen doen we verder. Nu, Majestic en Boney M. Dit is Rasputin bij Q-Music.

Steven zegt, er hangt nog wat choco aan uw bakkes. Ben uit Aarschot zegt, er hangt nog tandpasta op uw bakkes. Chris uit Boom zegt, ik rolde uit mijn bed recht op mijn bakkes. En Erik uit Hamme zegt, en die met een ochtendhumeur houden hun bakkes. Goeie suggesties. Ik denk er nog even verder over na. Het is vandaag de geboortedag van Edgar Rice Burroughs. Die naam die zei me niks en jou waarschijnlijk ook niet. Edgar Rice Burroughs is de geestelijke vader van Tarzan. Geboren op 1 september 1875. Dat is vandaag exact 151 jaar geleden, lang geleden. En die Edgar die heeft zelfs ergens begin vorige eeuw een brief geschreven naar Walt Disney himself. Met de vraag, kunnen jullie geen tekenfilm maken van Tarzan? En zowel Walt Disney als die Edgar Rice Burroughs die hebben het nooit meegemaakt, maar die Tarzan-film die is er gekomen in 1999. Om maar te zeggen, het is Disney-dinsdag vandaag. En dan mag jij een Disney-liedje kiezen. Dus wat mag het zijn? Stuur het nu door in de Q-app en dan draai ik het rond 20 voor 6.

ben lid van een sportclub. Aan de Bokstallaan in Brussel. En dat is een boksclub en die heet dan toepasselijk Bokstal. Stal om te boksen aan de Bokstallaan. Woordspelingen. Jij bent misschien ook lid van een sportclub. Is belangrijk, want ik vertel je daar zo meteen.

0: Wel, heb je geen gaatjes?
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. De datum is 1 september. Voor heel veel kinderen en jongeren is het vandaag de eerste schooldag. En natuurlijk ook voor heel veel leerkrachten en schoolpersoneel. Mijn broer bijvoorbeeld, die is leerkracht in Mechelen, heeft vandaag zijn eerste schooldag. Op VTM is er vanavond de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Kotmadam Sarafian. En dat zie je dus vanaf nu altijd op dinsdag en donderdag. Vandaag start ook de maand van de sportclub. Gisteren heb je nog in het nieuws gehoord, er verdwijnen heel veel voetbalclubs in Vlaanderen, bijna een kwart minder clubs dan 20 jaar geleden. En sportclubs zijn belangrijk en september is dus de maand van de sportclub. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met Zendaya, die is momenteel in alle films te zien, allemaal. De grote blockbusters van de zomer, Spider-Man en The Odyssey. Zendaya wordt vandaag 30 jaar, nieuwe voordeur, proficiat. En wat voor weer wordt het vandaag? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
2: Sounds better with you. Vincent van Geel.

0: Jantje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zou je graag willen horen in Disney Dinsdag, Jantje?
1: Hakuna Matata.
0: Aha, waarom?
1: Van de Leeuwenkoning. Omdat mijn eerste schooldag is, en dat is zo'n liedje dat u tot rust brengt.
0: Ja, de rust brengt en ook vrolijk maakt, hè, toch? Hakuna Matata. En ook, geen zorgen, kinderen, het komt allemaal goed. Het hele schooljaar, het komt allemaal in orde. Dat is eigenlijk de boodschap die we willen uitbrengen.
1: Ja.
0: Oké, komt eraan speciaal voor jou. En voor alle kinderen die naar school moeten gaan vandaag. Dag Jantje, fijne ochtend.
1: Dankjewel.
0: Yo.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toch wat schaam ik me.
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Toch wat was
1: hij, maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Matata, dat betekent geen zorgen. Uit de Leeuwenkoning, Hakuna Matata, alles komt in orde. Dat nieuwe schooljaar ga je knallen. Nu back je muziek, Aaron Blomaert.

schooldag vandaag en ik vermoed dat er veel ouders vandaag verlof hebben. Dus misschien zijn er minder vroege vrienden vandaag. Dus ik ben benieuwd wie er wel al wakker zijn. Stuur even wie je bent en waarom je wakker bent in de Q-app. En dan lees ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Dorien uit Grobbendonk zegt: ik ben wakker om de jongste dochter om 6 uur wakker te maken, zodat ze zich op tijd kan klaarmaken voor haar eerste dag secundair onderwijs. Marijke uit de Pinte zegt: goedemorgen Vincent, blij dat je terug bent. Ik ben al wakker om te gaan werken als verpleegkundige in het UZ. Berichtje van Dieter.
2: Goedemorgen.
1: Tanja uit Herenthout zegt: ik ben wakker om met de vaste vroege te gaan werken. Lise uit Kalmthout zegt: goedemorgen, klaar om te vertrekken richting Vlissingen om banaantjes te lossen. Berichtje van Stijn.
3: Goedemorgen Vincent en vrienden van de vroege ochtend. Onderweg om mijn busje op te starten, van de lijn natuurlijk, om de eerste schoolkinderen naar school te brengen. Dus ik wens jullie heel veel succes op de eerste schooldag en misschien zien jullie mij als buschauffeur. Groetjes!
1: Fabio uit de Houthalen-Helchter zegt: ik ben op weg naar het werk, 2 dagen werken en dan verlengd weekend, want ik ben jarig. Ook nog een berichtje van Kenneth.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Ah, ik heb niet zo heel goed geslapen, maar allee.
1: Wij allemaal niet. Hey, dankjewel voor alle berichten. Nu bij Q Music, Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

Wij krijgen bezoek vandaag van Lieven Scheiren om 7:45 met het Nerdland Weekoverzicht. En ook nog bezoek van je favoriete grappenmaker. De man die de zomer komt samenvatten in 100 seconden. Kamal Karmach. Je hoort hem vanaf 8:00 hier bij Q.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Het is de eerste schooldag in Vlaanderen. Dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar vol nieuwigheden, zoals de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zoual Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. In de Hoge Venen heeft de hevige wind vannacht opnieuw grote heropflakkeringen van een brand veroorzaakt. Er zijn daar extra hulpdiensten ingezet. Die hebben het vuur onder controle kunnen houden. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik laten weten. Die brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit. Die vernielde daar al meer dan 3000 hectare natuur. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. En 14 anderen zijn gewond geraakt. Dat laten de Oekraïnse autoriteiten weten. Die hadden eerder ook al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. En sport Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. En in de volgende ronde komt hij uit tegen een Argentijnse of een Chinese speler. Het wordt een droge start van de eerste schooldag. Blijft ook meestal droog vandaag bij zo'n 20 graden. En morgen eerst droog en zonnig. Na de middag kans op wat regen bij 19 graden.
3: En 1 file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse buitenring tussen La Hulpe en Groenendaal. Daar moet je 6 minuten extra rekenen.
4: Music. Maarten en Dorothy.
1: De eerste schooldag begint toepasselijk met Anne-Marie.

0: goedemorgen. Fijn dat je weer luistert op deze 1 september. Toch een speciale dag al. Zo'n dag waar je toch ook wel lichte rillingen van krijgt. Op een of andere manier. Nee, het is ook een leuk nieuw begin, maar
1: wat
0: ik herinner mij toch vooral
1: rillingen?
0: Dat ik vroeger altijd moest wenen thuis. Gewoon van de stress van de nieuwe klas en zo, dat ik dat echt heel intens vond, dat ik er zo echt geen zin in had.
2: Het is dinsdag 1 september.
0: Ah, sorry. Ik zeg het zoals het is. Maar mijn kinderen bijvoorbeeld zijn heel blij. Die hebben echt heel veel zin om naar school te gaan.
1: Ah ja, maar zoveel te beter toch? Ik ben vooral blij dat de burmaanden eindelijk begonnen zijn. Ja. September, oktober, november, december. Het zijn toch de mooiste, de leukste maanden van het jaar. Niet te veel zon, niet te warm, beetje herfstig. Ja. Ik ben heel blij dat, dat het eindelijk tijd is voor de burmaanden.
0: Zo'n nieuw schooljaar gaat vaak ook samen met nieuwe hobby's. De maand van de sportclub begint vandaag. Sport Vlaanderen moedigt iedereen aan om lid te worden van een sportclub. In veel sportclubs kan je deze maand eens gaan proberen. Eens checken of je iets leuk vindt. Ik zag op de dag van de Bornemnaar zondag zag ik de hockeymensen reclame maken en de kinderen konden zoiets proberen.
1: Ah, oké, leuk.
0: Vond ik slim, want ja, als je daar niet mee in aanraking komt met hockey, dat begin je vanzelf niet mee.
1: Maar die van jou zijn nu vooral zo academiedingen, hè? Zo muziek en tekenen. Maar
0: kunst.
1: Ah, oké, kunst.
0: Kunst.
1: Gaan ze ook iets nieuw doen of iets proberen? Of?
0: Ik weet niet, ja, er gaat wat meer piano gespeeld worden, maar er wordt ook
1: kunst.
0: Nog verkend of een musical misschien een optie is.
1: Meer dus, kunst. Snap het, ja.
0: Ja, inderdaad. De transfermarkt van het voetbal sluit in veel landen vandaag. Toch altijd spannend. In Frankrijk, Italië, Engeland en Spanje is het vandaag Transfer Deadline Day. In Duitsland was die transfermarkt al gesloten. En in ons land kan er nog tot donderdagavond laat uitgewisseld worden. De meest verrassende deal komt voorlopig uit Leeuwarden.

0: Limburg, het is een beetje de waanzin voorbij. Racing Genk verkoopt Luca Brugmans voor 35 miljoen euro aan Liverpool. Die mens is 18, hè, mannen. 18 jaar, of garme 15 matchen gespeeld. 35 miljoen. Hij zal voor 5 of 6 jaar tekenen. De vraag is of hij zijn seizoen bij Genk nog uitspeelt. Maar ja, dat is... Allee, jong. Dat is ook, natuurlijk ook de reputatie van de Genkse keeperschool, hè. We hebben daar Thibaut uit gehad. Wie nog? Koen Kasteels. Mike Benders. Dan vergeet ik er nog een aantal.
1: Maar wat bedoel je dan? Dat het te vroeg is voor hem? Of?
0: Ja, dat is de reputatie van de Genkse keeperschool, denk ik, die de prijs opdrijft. Zo van alweer een goudhaantje. Maar ik vind dat wel heftig. 35 miljoen voor een gastje van 18.
1: Voor een gastje van
0: 18. Nee, maar het is natuurlijk een enorm talent, hè. Een waanzinnig talent.
1: En als Liverpool dat op tafel wil leggen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, voor Genk is het goed, hè.
1: Ja, voilà. Ja. Na een rustdag gisteren kruipen de renners in de Vuelta vandaag opnieuw op de fiets. Zonder, ja, natuurlijk topfavoriet Tadej Pogacar dus. Die moest opgeven na een zware val, maar die is ondertussen wel geopereerd al aan zijn sleutelbeen. Was even niet zeker of dat kon doorgaan met die hersenschudding en zo, maar dus de operatie is goed verlopen. Thibaut Nijs die wil zich nu de komende ritten zo echt gaan bewijzen in de Vuelta, want die hoopt dan zo op een WK-selectie.
0: Ja, in Pukkelpop, weet je nog, niet zo lang geleden, zorgde zij voor een legendarisch moment. Iedereen mega luid aan het meezingen. 22 jaar oud, dat is ouder dan veel bezoekers van Pukkelpop. Laat ons de dag starten met...

0: muzikale familie met ook Daniel Bedingfield te broer. Natasha Unwritten, 14 over 6. Het is dinsdagochtend 1 september, een speciale eerste schooldag voor de dochter van Alex Agnew, want ze gaat vandaag niet naar school.
1: Ja.
0: We hebben het zo over.
1: We beantwoorden vanochtend de nu al meest gestelde vraag over elke Belder wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat doen we iets over 7. En daarna spelen we natuurlijk 4 op een rij terug van een hele zomer weg geweest.
0: Ja.
1: Je kan aan de werkdag beginnen met 1000 euro, nog voor je dus 1 minuut gewerkt hebt.
0: Ja, we doen er een nieuwe matras bovenop, zodat je op je 2 oren kan slapen. Ah. Laat alvast iets weten als je wil meedoen. We spelen over een uurtje.
2: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
14: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
13: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: appartement Dorothy.
1: Elke maandag reiken wij de Alex Agnew Awards uit samen met Alex Agnew. Gisteren ging die voor de meest pruikloze film naar de Odyssey. Want de regisseur Christopher Nolan wilde absoluut niet dat de acteurs pruiken zouden dragen. Matt Damon zei, ja maar ja, ik heb zo geen mooie volle baard. En Nolan zei, ja dat is dan maar zo, dat is dan hoe je baard eruit ziet.
2: Ja, maar voilà. Nog wel zotte instructies vind ik voor zo'n film.
1: Ja?
2: Geen pruiken, absoluut geen pruiken.
1: Ik schrok er ook van.
2: Vandaag een speciale 1 september voor Alex Agnew, want zijn dochter Amy gaat voor de eerste keer niet naar school.
0: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Die is 18 geworden afgelopen zomer. En ja, ze gaat nu verder studeren. Die gaat op kot in Hasselt.
1: Allee,
3: ja, man.
2: Amai, dan is dat toch... Wat doet dat met je vaderhart? Ja, afscheid toch een beetje, hè?
3: Een klein beetje wel. En ik had zo'n horribele statistiek gelezen een tijdje geleden in de krant dat ik dus klaarblijkelijk procentueel mijn dochter al het meest gezien heb in mijn leven dat ik haar ooit gezien heb. Want vanaf nu gaat dat zo worden dat ik die alleen in het weekend zie. Dan krijgt die een leven. En je weet zelf hoe vaak dat je naar je eigen ouders gaat, hè? Maar wat gebeurt dan zit ik zo 3 weken aan de telefoon. Jij belt niet meer. Dat is mijn toekomst. Die gaat studeren in Hasselt aan PXL Music, rock en pop. En die gaat keyboards doen, dus piano en alles dat daarmee te maken heeft. Dat is een zeer getalenteerd kind. Ik weet dat iedereen dat over zijn eigen kind zegt, maar alleen bij mij is het waar.
0: Hey,

Meteor en Hanna May, zometeen de trompet. Altijd fijn, een ochtend met een trompet. Deze keer kiezen we voor die van Willy William. Eerst een ode aan het leven. Je wil alles leven. Elke seconde. De highs en de lows. De pieken en de dalen. Het leven is hoe dan ook prachtig. En we moeten erdoor.

0: wat bijzondere in september vandaag, mogen we dat zeggen, Delphine?
1: Ja, want er verandert wel wat. Hè. Dit schooljaar, de kleuters en de lagere scholen bijvoorbeeld, moeten de komende jaren meer dan 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dus wat ze moeten kennen en kunnen, verandert dit schooljaar. En focust meer op kennis van taal, wiskunde en techniek vooral. In het middelbaar dan zijn er geen pedagogische studiedagen meer. En wie in de lagere school de minimumdoelen voor Nederlands niet heeft gehad, die krijgt automatisch extra uren Nederlands bij in het middelbaar. En in september betekent dit jaar ook andere nieuwigheden. Zo moet je vanaf nu een helm dragen als je met een elektrische step rijdt die 20 km per uur of sneller rijdt. Welk type helm, dat maakt niet uit. Een bromfietshelm, een fietshelm. Het moet gewoon de verkeersveiligheid verhogen, omdat er veel ongevallen zijn met elektrische steps, vaak met zware gevolgen. Het geldt niet voor alle elektronische steps, omdat de overheid vreest dat ze dan mensen zouden afschrikken om voor korte verplaatsingen de auto in te ruilen.
0: Ja, maar dat zeggen ze nu al zo lang. Zo, ah ja, we gaan mensen niet verplichten om helm aan te doen, want dan gaan ze de auto nemen. Ja, dan denk ik, man, nee. Mensen gaan gewoon helm aan doen.
1: Ja, dat zou goed zijn, maar ik weet ook niet wat de realiteit zou zijn, natuurlijk.
0: Precies, maar allez, wie is er nu zo stoem om te zeggen, ah, oh, maar dan ga ik niet meer fietsen als ik een helm moet aandoen? Allee, dat is toch achterlijk.
1: Maar ja, dan zouden mensen het nu toch al gewoon doen. Als ze het geen probleem vinden om een helm aan te doen.
0: We zitten nu al in de fase dat als je bijvoorbeeld op een dijk fietst aan het water en je ziet daar iemand zonder helm goed fietsen op zo'n koersfiets, dan denkt iedereen, wat een zot. Dat is toch nu al zo.
2: Dus allez, ben of ken je iemand die achterlijk is, dan mag je het laten weten.
0: Ben of ken je iemand in een of andere regering?
1: Die geen helm op hun kapsel willen zetten.
0: Ja, maar als het verplicht... Ja, Delphine, ja. Maar echt...
2: Ja, Delphine, ik kan mij er buiten. Los het op.
0: Er zijn al zoveel doden gevallen. Allee, bedoel...
1: Ja, moet je mij niet van overtuigen.
2: Maar ja, Maarten, dat je dan die kaart trekt, ja. Natuurlijk.
0: Maar ja, zet toch gewoon een helm op.
1: Ja, voilà. Vanaf vandaag verplicht op een elektrische step sneller dan 20 km per uur. Ik heb nog twee. Meestal blijft het droog vandaag en het wordt tot 20 graden.
2: En twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 6 minuten erbij tellen.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
4: Dorothee's Doordenker.
2: Je weet pas wat je niet mist als het terug is.

0: Save a Somber, My Body Isn't Ready. Allee, 7 over half 7, tweede dag uitzending. En het is al controverse. Veel mensen hebben mij verkeerd begrepen. Veel mensen hebben
1: of je
0: begrepen.
1: Hebt het slecht uitgelegd.
0: Nee, maar veel mensen denken dat ik heb gezegd als je geen helm draagt, ben je achterlijk. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik het onnozel vind dat mocht de regering de helm verplichten, dat jij dan zou zeggen, dan fiets ik niet meer. Dat vind ik onnozel.
1: Dat nee, dat vind je achterlijk, heb je gezegd.
0: Achterlijk, zou ik echt achterlijk... Als je dan, ik zou achterlijk vinden, als je dan zegt, nee, dan pak ik de auto. Want als ik een helm moet dragen, dat zou ik onnozel vinden. Dat is alles wat ik heb gezegd. Maar voor de rest wordt het zeer gezellig. Vanochtend, net zoals het gisteren was bijvoorbeeld. Toen was Alex Agnew hier.
1: Ja, de grote vakantie die is officieel voorbij. Dus komt Kamal Karmach de zomer samenvatten in amper 100 seconden. Benieuwd of dat genoeg is. Kamal die is hier vanaf 8 uur. En ook de voorbije 24 uur is er weer veel gebeurd in de wereld, in jouw leven. Of misschien ben je gewoon iets heel kleins te weten gekomen.
0: Wist je bijvoorbeeld dat het kortste conflict in de geschiedenis maar 38 minuten duurde? Dat was de Engels-Zanzibarse oorlog. Op 27 augustus 1896, ik weet het nog goed, de strijd begon toen de sultan overleed en zijn opvolger zich zonder Britse toestemming ineens installeerde. Ja. Zei, voilà, dan ben ik nu de sultan. Waarop de Britse marine gewoon begon te vuren op het paleis. En na een half uur is die mens gevlucht en de overgave is getekend. Dus die oorlog heeft eigenlijk de volle 38 minuten geduurd.
1: Ja, mocht dat voor elke oorlog gelden, dan zouden we misschien oorlog... Ja, ja.
0: Het zou makkelijker zijn. Ja. Ja. Goed, iets onnozelers of belangrijkers mag ook. Je ziet maar, jouw berichtje is welkom in de Q-app.
2: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret. It's Nilehorn here. Q stuurt je naar Nilehorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nilehorn in Londen. Q sounds better with you.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
9: Zaak.
8: Zaak?
9: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
8: Oh, wauw, van Zaak.
10: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be. IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Van medische kosten tot HEO vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Afrojack and Never Forget You. De Q-topschijf komt eraan. Het is de nieuwste van Alex Warren.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Vanaf vandaag moet je met je auto in Vlaanderen minder vaak naar de keuring. Je moet de eerste keer gaan als de auto 4 jaar oud is. Ja. Maar vanaf nu moet je vanaf dan maar om de 2 jaar teruggaan.
0: Okay.
2: Dus tot nu was dat gewoon nog om het jaar. Die regels zijn enkel voor Vlaanderen. Dus in Brussel en Wallonië, daar blijft een keuringsbewijs nog altijd maar 1 jaar geldig.
0: Hoe zit dat bij jou dan? Is dat bij jou ingeschreven in Brussel of
2: Vlaanderen? Oh, goeie vraag.
0: Vlaanderen.
2: Ja, het is
0: Vlaanderen, want het is een auto van het werk, dus in Vlaanderen dan waarschijnlijk.
2: Voilà, dus als je de vraag stelt en ze zelf kan beantwoorden...
0: Ja, maar ik weet dat niet. Maar je ziet toch ook dat mensen die in Nederland wonen, maar wel Belg zijn, dat die vaak met een Nederlandse wagen moeten rondrijden. Dus ik vraag me toch af hoe dat zit bij jou.
2: Zo thuis ben ik niet in de Nederlandse mensen die in België...
0: Spannend.
2: Ja.
0: Weet het mij te zeggen.
2: En Delphine die zei het vandaag in het nieuws al. Vandaag is een helm verplicht op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Nu, in Brussel is het vanaf vandaag gedaan met de deelsteps.
0: Ik kan me dan niet indenken dat je zo in een groot stad rondloopt en dat er geen deelsteps zijn.
2: Het gaat rustiger zijn, denk ik. Minder rommel op straat. Altijd van die bergen deelsteps die daar liggen.
0: Is het zo erg?
2: Maar ja, goed. Ik ben zelf nu niet zo een... Ik heb nog nooit in mijn leven gebruikt, dus ik ben er ook niet zo'n fan van. Ik doe liever dingen te voet of met openbaar vervoer.
0: Ik heb het alleen maar gebruikt aan het beachhouse. Om van de parking naar het beachhouse te gaan.
2: Ja. Waarom wandelen?
0: Waarom wandelen?
2: Natuurlijk. maar dus kijk... Ik ben op zich wel blij dat dat gedaan is met de deels. Er waren ook op de duur heel veel concurrenten. Dus er kwamen altijd maar meer steps bij. Ja. We gingen echt eindigen met meer steps dan inwoners. Dus op zich, ja, ik vind het wel een goede zaak.
0: Allee dan. Ik heb ontdekt waar de naam IKEA vandaan komt. Het is een acroniem. Dat is een chic woord voor een afkorting, want de I staat voor Ingvar. Dat is de voornaam van de oprichter van IKEA. De K voor Kamprad. Dat is de achternaam van Ingvar. Ingvar Kamprad. En dan heb je de E, die staat voor Entariet. Dat is de boerderij waar die mens is opgegroeid. En de A staat voor Agunariet. Dat is het dorpje waar de boerderij in staat.
2: Ja.
0: IKEA.
2: Ja, of dacht hij gewoon, oké, ik heb al de I en de K. IKEA klinkt wel goed. Heb ik hier nog ergens iets met een E en een A dat ik eraan
0: dat
2: kan toevoegen?
0: Dat zou kunnen.
2: Ja.
0: Pas er niet bij. Maar dankzij IKEA, dat weet ik wel, kan jij ook een nieuw thuis zonder verhuis winnen als je op dinsdag 15 september live bij ons in de show komt tussen 7 en 9. Dan mag je voor 20.000 euro gaan shoppen bij IKEA. Dat is een good feeling. Florida kent er alles van. Je hoort hem zo na.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Zometeen Freya Sky met The Silent Treatment.
1: Of over hoe het voelt om geghost te worden.
0: Iemand die heel dicht bij haar stond, verdween gewoon. Zonder uitleg. En het minste wat hij had kunnen doen is een reden geven. Want geghost worden is echt niet leuk. Maar wel inspirerend. Ah ja, wat mooie muziek van. Je hoort ze zo na Ellen uit Ronsen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Spannende dag voor jou vandaag. Wat staat er gepland, Ellen?
2: Ik ben op weg voor mijn allereerste busrit als busbegeleidster.
3: Oh, amai. Dus een nieuwe job.
2: Ja, een volledig nieuwe job.
3: Oké, en wat deed je ervoor?
2: Ik was buschauffeur.
3: Ah ja.
2: Op dezelfde parking was ik eigenlijk als buschauffeur. Maar door omstandigheden heb ik dat moeten stoppen. En ik had dan het aanbod gekregen om als busbegeleidster te beginnen. En voilà, vandaag is mijn allereerste werkdag.
1: Maar wat zijn de omstandigheden dan? Dat je niet kan rijden meer zelf, fysiek? Of was het gewoon iets contractueel?
2: Het was vooral contractueel. Ah ja. Om door de nieuwe wetgeving en zo zaten we met het probleem dat ik maar tijdelijke contracten had. En ik moest dus iedere keer stempelen eigenlijk. En ik raakte dat kwijt.
3: Ja, oké. Okay. En dus dit is dan een vaste job?
2: Ja.
3: Allee, tof. En wat zijn jouw verantwoordelijkheden als busbegeleidster?
2: Zorgen dat de kindjes braaf zijn, dat ze stil zijn. Ze goed op laten stappen, goed afzetten aan school. En ja, een beetje observeren tijdens de rit dat de buschauffeur niet te veel gestoord wordt. Dat hij gewoon goed kan rijden.
3: Ja. Dus vanavond, na de eerste school, ga je dat dan opnieuw doen?
2: Ja, ik ga dat opnieuw doen.
3: Wat doe je dan in tussentijd? Heb je plannen vandaag?
2: Tussendoor doe ik onder de middag nog toezicht op een school.
1: Okay.
2: Dus onder de middag moet ik nog naar een aparte school gaan.
1: En is dat dan een tweede job of hoort dat ook bij de functie?
2: Dat is eigenlijk vrijwilligerswerk. Oh. Ik doe dat vrijwillig.
1: Amai, respect voor jou. Ja, en ook gewoon voor vanochtend zal niet gemakkelijk zijn. Zo'n eerste schooldag, die begint dan eigenlijk bij jou op de bus.
3: Ja.
1: Hè, voor veel kinderen, dus zorg maar goed voor hen. Hè.
2: Ik ga dat doen. Ik ga mijn uiterste best doen.
3: Maar ik hoor dat ook, Ellen.
2: Op school,
3: ja, dat ze bij jou in goede handen zijn. Veel succes, hè.
1: Salut, hè.
2: Dankjewel. Merci.

0: uurtje is Kamal Karmach hier met de zomer in 100 seconden.
1: Weerman Frank begint ook weer aan de 1 september. Hopelijk verloopt alles vlotjes thuis.
0: Lieve Scherre natuurlijk ook in de show met het Noordland Weekoverzicht. En met hopelijk, eindelijk, de oplossing voor die vervelende muggen.
1: En I was 2 years old toen ik ontdekte dat de Q-hit van J-Lo dit jaar ook heel mooi in het Spaans klinkt. Very sensual. Ik zal het even laten horen na het nieuws van 7.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. 1,2 miljoen kinderen gaan weer naar school vandaag. En het wordt een schooljaar met veel nieuwigheden. De kleuters en de lagere scholen moeten de komende jaren meer dan 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dus wat ze moeten kennen en kunnen verandert. Maar sowieso is het een spannende dag. Ook voor leerkrachten die al jaren in het vak staan. Dat zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
4: Ik doe het nu al zo lang en toch het begint weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
3: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar het geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
3: En voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Turnhout en Tielen in de Kempen in beide richtingen door een ongeval op de sporen. Dat laat spoornetbeheerder Infra wel weten. Er zijn daar wel vervangbussen. In de VS is Dwayne Davis schuldig aan de moord van rapper Tupac Shakur. Dat heeft de Assize jury in L.A. beslist. Tupac werd 30 jaar geleden neergeschoten op straat. 6 dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Jarenlang bleef de moord onopgelost, tot de verdachte, een ex-bendelid, er zelf over begon in zijn memoires. Hij is nu veroordeeld omdat hij de moord bedacht en het wapen leverde en riskeert levenslang. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 andere mensen zijn gewond geraakt, onder hen ook een kind. De autoriteiten hadden ook al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen daar. Sport: Tadej Pogacar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Pogacar viel zaterdag zwaar in de ronde van Spanje en moest ook opgeven. Hij had een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en veel schrammen. Pogacar blijft nu nog een paar dagen in het ziekenhuis zodat ze zijn toestand daar goed kunnen opvolgen. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer zal kunnen koersen. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse ofwel tegen een Chinese speler. We krijgen een droge start vandaag van de eerste schooldag en blijft eigenlijk meestal droog vandaag bij zo'n 20 graden. Enkel kans op een heel lokale bui. En morgen eerst nog droog en zonnig. Na de middag kans op wat regen en 19 graden.
0: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 12 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen moet je 11 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Bommelgem ook 11 minuten extra.
1: Die Save Me Tonight, Sálvame Hoy, is dat in het Spaans? Dat is wel, dat is, ja, het is anders. Je moet eens luisteren.
6: No sé si dura pa siempre, pero es ahora o nunca tu amor puede salvarme hoy.
1: Jennifer Lopez.
3: Het is zo raar te kronkelen als je
1: ja,
3: dit hoort.
1: Ja, kronkel. Ben ik de enige die daarvan kronkelt?
6: Oei.
1: David Guetta kan ook sensueel zijn, hè? Dit is een kant van hem die je niet vaak hoort en ziet.
3: Gewoon niet naar mij kijken als hij aan het kronkelen
1: is. Ik zie David Guetta nu kronkelen aan de producerstafel. Ja, je wordt er misschien niet wakker genoeg van.
7: Music. Maarten en Dorothee.
3: Ongemakkelijk eerder.
1: Nee, maar opstaan is toch het doel vanochtend, daarom het origineel. Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez en David Guetta in het Engels gewoon. 7 over 7. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 1 september.
2: En België heeft vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Daar ging het al een paar keer over, hè, in de kranten en zo. Het is voor de eerste keer sinds 1867 dat er echt een volledig nieuw strafwetboek is. Het vroegere onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven, overtredingen, dat onderscheid verdwijnt. Vanaf nu is alles een misdrijf en elk misdrijf heeft dan 8 mogelijke strafniveaus. Een gevangenisstraf is daarbij dan eigenlijk de laatste optie voor rechters. Daarvoor komt dan onder andere de werkstraf, elektronisch toezicht, een boete. Maar dus dat onderscheid wordt niet meer... Als ik het zo lees, dan denk ik, dat is misschien wel overzichtelijker. Hè? Dat je niet zegt van, ja, dat is misschien eerder een overtreding en dat is dan misschien eerder...
3: Een wanbedrijf.
2: Ja, dus dan denk je, ja...
0: Het wordt tot vandaag nog nooit gehoord, wanbedrijf.
2: Maar ja, natuurlijk, die overgang zorgt voor heel veel extra werk. Hè?
0: Weet je wat zo raar is? Wij denken nu, ja, het zal wel, maar eigenlijk moeten wij dat kennen, hè.
2: Het volledige strafboek.
0: Als wij nu een boete krijgen, of we worden gestraft, dan kunnen wij niet zeggen, oh, maar ik wist dat niet, want ik heb dat boek niet gelezen. Dus er wordt verondersteld dat je dat kent. Ah ja.
2: Maar je weet toch ook ongeveer wel wat mag en niet mag?
0: Ah, wel, voilà, ja.
2: Dus,
0: ik weet ongeveer wat erin staat. 1 september, de eerste schooldag. 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaan vandaag opnieuw naar school. 1 op de 5 ouders neemt vandaag verlof. Dat is veel, hè?
2: Was gisteren inderdaad ook al zo, hè. Zo de laatste dag, als dan zo de kampjes en zo afgelopen zijn. Ja. Maar veel ouders gaan ook samen brunchen. Heb ik al gehoord. Of samen ontbijten. Een traditie van de laatste jaren heb ik zo'n beetje het gevoel. Zo vakantie nemen die eerste schooldag. En dan met andere ouders van aan de schoolpoort. Nadat je je kind hebt afgezet. Of kinderen.
0: Maar dat je zelf hebt geweend.
2: Gaan brunchen.
0: Veel mensen wenen zelf. Hè. Allee, ja, achteraf. Hè.
2: Maar dat is toch ook zo, ja, een soort van... Hoe zeg je dat? Mijlpaal? Zo van, allee, weer een jaar verder, zo weer... Of de echte allereerste schooldag is het ook voor kindjes. Zo van 2,5 die ineens met zo'n boekentasje de speelplaats op wandelen. Ik snap het wel.
0: Ik vind het wel een fijne traditie, zo een brunchje inderdaad. Je hebt gelijk.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Boodschap is duidelijk. Bellen naar ons callcenter. We gaan het nummer nu al meegeven. Er zit nu nog geen callcenter, maar dan heb je het nummer al 0800 45678. Elke beller die live bij ons aan de lijn komt hier in de ochtendshow op dinsdag 15 september wint €20.000 bij IKEA.
2: Ja, en in de Q-app komen al heel veel plannen binnen. Mensen die dat geld in hun hoofd al aan het uitgeven zijn. Nathalie uit Eeklo is ook zo iemand. Nathalie, goedemorgen.
4: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Tijdens het plannen maken heb jij ook een vraag voor ons?
4: Ja, toen jullie vorige week de wedstrijd aanmelden, dacht ik IKEA. Daar hebben ze ook keukens. Maar het werd alleen maar gesproken over een slaapkamer, een bureau, een kast. Vandaar mijn vraag, kan dit ook de bon gebruikt worden voor een keuken te kopen?
0: Maar had je dan verwacht dat wij heel de catalogus gingen over...

0: verlopen voor jou? Alles wat je kon kopen? Of hoe zat dat dan in je hoofd?
1: Mijn vraag was gewoon, kunnen we ook een keuken in IKEA kopen met de wedstrijd?
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Keukens, toestellen, badkamers. Eigenlijk wat je in IKEA kan je kopen met die 20.000 euro. Daar komt het op neer.
1: Top, top.
2: Ja, zelfs de balkjes, hè. Kan je ermee kopen?
1: Oké, dat is goed.
0: Maar voor 20.000 euro, ik bedoel, die keuken, je hebt nog over, hè. Wat zou je nog kopen dan?
1: Ja, onze dochter woont alleen en zij heeft toch wel nood aan een nieuwe zetel, die voor haar nu misschien een beetje moeilijk is om te betalen. Dus mama en papa kunnen dat wat sponsoren. Hè?
2: Ja, kan perfect. Je kan inderdaad ook delen. Ja. Heb je al een idee wat je precies wil qua keuken?
1: Nee, we willen gewoon een leefkeuken waar we allemaal mooi kunnen rondzitten terwijl dat de andere staat te koken.
2: Ah ja, dat is inderdaad wel gezellig. Nu is het waarschijnlijk dan nog een beetje meer afgescheiden allemaal van elkaar.
1: Ja, voilà.
2: Ja, ja, ja. Maar dus vanochtend nog in jouw oude keuken. Hoe ziet de ochtendrush eruit op deze 1 september?
1: Onze dochter is juist vertrokken naar school.
2: Ah dus... ja, dus het is daar al rustig.
1: Ja, bij mij wel.
2: Nathalie, heel veel succes met bellen binnenkort. Over exact 2 weken dan is het al zover. En dan is die nieuwe keuken en die nieuwe zetel misschien gewoon binnen.
1: Dat hoop ik. Echt.

0: Jasper die stuurt in de Q-app: mijn vrouwtje gaat met alle dames van onze dochter haar klas ontbijten vandaag.
1: Oh ja,
0: kijk,
1: zo.
0: Die sluiten zich aan bij de brunchclub, wat dus op heel veel plekken gebeurt op deze 1 september. Juri uit Galmaarden, die laat weten voor mij ook de eerste schooldag. Tweede, module verpleging.
2: Ah, die beginnen ook al wel.
0: Ja, heel veel succes.
2: Kan een hit uit de kast komen? Dat is de vraag.
0: Van wie is dat de vraag?
2: Het antwoord is van mij.
0: Ah ja,
2: ik geef meteen ook het antwoord.
0: Ja?
2: Blijkbaar wel. Martin Garrix en Ed Sheeran werden in 2014 goede vrienden toen ze gingen feesten in Amsterdam. Ja, de Martijn die heeft dan natuurlijk ook een appartement, dus dan kan een Ed natuurlijk blijven slapen. En ze waren gaan feesten en ze besloten dan samen muziek te maken. Lekker gezellig, dat is wat die boys doen natuurlijk, maar hun platenlabels waren geen goede vrienden. Dus bleef de muziek in de kast. Tot nu! The coming out van Repeat It. Hoor je zo meteen bij Q.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est
3: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
12: IKEA.
11: Info en voorwaarden op IKEA.be.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Vanavond bij VTM opent Barbara opnieuw haar hart en haar cotdeur in Kotmadam Sarafian. En bij VTM 2 zijn ook de overtreders terug. En dat zal je geweten hebben. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Beat It, Martin Garrix. Ed Sheeran, 20 over 7. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je deelt je verjaardag met Zendaya. Spider-Man-actrice wordt 30 jaar. Ze zit ook in The Odyssey. Misschien ontbijt op bed van Tom Holland. You never know. Nora Garib viert haar eerste verjaardag als mama van 2. Zij wordt 33. En die begint ze dus ook aan de schoolpoort straks. Gloria Estefan wordt 69. Haar conga klinkt nog steeds even sfeervol.
1: Vier op een rij.
0: Imke uit Olen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Hallo. Je bent leerkracht, wat brengt de eerste schooldag voor jou?
2: Veel spanning. Dus dit jaar voor de eerste keer dat ik buiten de klas sta. Ik ben zwanger en ik moet taakvervangingen doen. Dus dat is nieuw sinds dit jaar, dus het is allemaal nog een beetje spannend voor mij.
0: Ah, ik dacht, ja, want normaal mag je dan toch thuis blijven, hè?
2: Ja, dat is nu sinds dit jaar nieuw. Zowel de Meer heeft eigenlijk een soort budget vrijgemaakt voor kleuterleerkrachten om die zo lang mogelijk toch aan het werk te houden. Omdat er toch wel een lerarentekort is. Dus nu, sinds dit jaar, in september gaat dat in, dat we eigenlijk taakvervangingen moeten doen buiten de klasdeuren.
0: Ja, dus weg van de kinderen.
2: Ja, omdat wij als kleuterjuf niet in contact mogen komen met de kleuters.
0: Maar wat moet je dan doen?
2: Ja, we moeten dan vooral in de lagere school helpen, want dat mag nog wel. En dan in de kleuterschool ook knippen, lamineren, dingen eigenlijk buiten de klasdeur om de andere kleuterjuffen te helpen en te ondersteunen.
0: Ja,
3: dat lijkt me dubbel, want is dat dan leuk dat je zoiets gewoon, omdat het tijdelijk is, op het gemak een beetje kan lamineren?
0: Maar
3: snap je wat ik bedoel?
0: Op het gemak lamineren.
3: Ja, dat is nu toch iets heel anders dan 20 kleuters in bedwang houden.
0: Jouw functie tot een essentieel leidt.
3: Ik zou ruilen met Imke. Ik heb altijd ervan gedroomd om eens op mijn gemak een beetje te lamineren en zo. Maar,
0: ik wil ook wel eens een dag laten lamineren op het gemak.
3: Met plezier. Nee, maar Imke, serieus. Gemengde gevoelens of ben je er blij om? Of...
2: Ja, het is toch gemengd, want ik sta wel heel graag voor mijn klas. En het is ook wel een speciaal gevoel om mijn klas nu voor de eerste keer zo in handen van een andere juf te geven. Ja. Dus het is dubbel.
0: Ja, kijk, er is weinig aan te doen, om niet te zeggen niks. Ja. Maar je kan gelukkig nog wel een telefoon bedienen. Hè? Daar komen geen jonge, vieze, snotterige kinderen aan te pas. Ja, maar dat is de essentie, waarom ze niet? Ja, goed. Alright, we gaan spelen. Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Ik neem de woorden er even bij. En ik wens je vier juiste associaties toe. Juist is als Dorothee dezelfde heeft natuurlijk. We beginnen met het woord citroen.
2: Fruit.
0: Donker.
2: Licht.
0: Brug.
2: Auto.
0: Radio.
2: Muziek.
0: Oké, ik haal Dorothee er even bij.
2: Dorothee, veel succes.
0: We spelen natuurlijk ook voor die nieuwe matras van Beterbed. Het zou mooi zijn.
2: Ja.
0: En 1000 euro natuurlijk. We beginnen met het woord citroen.
2: Fruit.
0: Zeer goed. Donker.
2: Licht.
0: 2 op 4.
2: Goed.
0: Gaat lekker. Brug.
2: Auto? Ja?
3: Maar stop twijfelen.
0: Twijfelen.
3: Ik kan dat nu aan jouw gezicht niet aflezen of het dan juist is of niet.
0: Oeh. Mo! Je moet toch een beetje voorzichtig zijn in jouw toestand, niet te veel spanning. Radio.
3: Vind ik eigenlijk makkelijk, maar... Muziek?
2: Ja! Goedenavond, Dorothee!
3: Ik was gewoon aan het twijfelen, omdat ik dacht, waarschijnlijk wel muziek, maar... Ik dacht, straks heeft ze hier Maarten of zo gezegd, of weet ik veel.
2: Ja, ik heb ook getwijfeld met Q-Music te zeggen, maar muziek is voor dat begin.
3: Van mijn hart. En het water is niet gebroken, hè? Alles onder controle.
2: Nee.
0: Heel blij voor jou. Wow. Nee, maar dat is wel een hele mooie 1 september, hè? Pleister op de wonden. Ja, toch wel.
2: Mijn 1 september kan niet meer stuk.
0: Yeah. Het is dik verdiend.
3: Ja, 1000 euro om te shoppen. Al dat lamineergerief dat jij gaat kunnen
0: Oei. En dan uitrusten op jouw nieuwe matras. Prachtige vooruitzichten voor jou. In dit nieuwe schooljaar. Je hebt dat heel goed gedaan, maar je hebt vooral zelf de keuze gemaakt om mee te spelen. En daar begint het natuurlijk bij. Dus heel dat goed gedaan. Imke uit Olen. Maak er een topdag van. Salut, hè. Tada.
2: Salutjes. Tada.
1: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dag.

0: Ze zitten op een haaienbazaar, zotte show, Pukkelpop. Recensies waren lovend. Prachtig sunsetconcert aan ons Q Beach House. En ze hebben nog een show toegevoegd aan hun reeks in de Roma volgend jaar. Opnieuw beginnen is dus soms wel de moeite. Ze komen eraan na het korte nieuws. Van 7:30. Delphine, wat verandert nu eigenlijk allemaal dit schooljaar?
1: Wel best veel eigenlijk. De kleuter- en de lagere scholen moeten bijvoorbeeld gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dus wat kinderen moeten kennen en kunnen verandert dit schooljaar. In het tweede leerjaar komen er dan weer aparte taalklassen voor anderstalige nieuwkomers. In het middelbaar zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft. Er zijn daar ook minder evaluatiedagen. En in elke school moeten de eerste en de laatste schooldag nu een volwaardige schooldag zijn. Er moet ook overal een gedragsexpert beschikbaar zijn om voor routine te kunnen zorgen in de klas en daarmee de rust te behouden. En dan, jullie zeiden het ook al daarnet, veel ouders zetten hun kinderen zelf af aan de schoolpoort vandaag. 1 op de 5 wernemers neemt verlof, dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Opvallend vooral mama's en arbeiders nemen verlof, want veel bedienden werken vaker thuis of starten dan gewoon een uurtje later met werken bijvoorbeeld vandaag. Of 2 uurtjes, want veel ontbijtbars zijn vanmorgen volgeboekt.
2: Oh ja, mooi. Sylvie uit de Breedte stuurt in de Q-web een spannende 1 september. Onze tweeling start in het middelbaar voor het eerst apart, elk op een andere school. Dag Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dat is bij jou ook zo, hè? Jouw tweelingdochters die gaan ook elk naar een andere school, hè? Hoe is zo de organisatie bij jou daar deze 1 september?
3: Oh, natuurlijk, ze zijn in de laatste jaren, dus dat is allemaal een pak makkelijker geworden. Eentje is al vertrokken, want die had eigenlijk verbazingwekkend heel de dag zelfs school. En de andere die ligt nog in haar bed, dus daar moet Wekker nog afgaan, want die moet pas om 11 uur of zoiets op school zijn. Dus,
4: chill.
5: Gewoon boeken gaan halen en zo.
3: Die boeken zijn eigenlijk opgestuurd bij de ene en de andere heeft die moeten ophalen, maar dat eind augustus al. Dus de boeken zijn sowieso al aanwezig hier. Ja.
5: Oké, dat is echt op het gemak. Ja. Om 11 uur beginnen.
3: Ja, maar dat is maar eenmalig. Het alleen vandaag. Hè.
5: Maar pas op, eigenlijk logisch, hè, want voor jongeren, dat is eigenlijk beter als die later beginnen aan een schooldag. Hè. Dat is zo gegroeid, hè, in de geschiedenis, maar eigenlijk tieners, ja. Die wilden iets langer slapen. Hè.
3: Ritme. Ja, het is een ander ritme dat die in leven natuurlijk. Hè. Dus, ik heb toch wel liever dat ze om 8:30 op school zijn.
2: Dat ze buiten zijn.
3: Pas. Ja, dat ze buiten zijn. Wat rust is in het
2: huis.
3: Ja,
2: maar willen we die allemaal graag gewoon om 11 uur aan de dag beginnen?
5: Ja, laten we het dan doen.
2: Dat heeft met tieners te maken. Ja. Morgen ochtendshow om 11 uur. Top. Van 11 tot, 2. We zullen er zijn.
5: Van 2. Van 2 tot 3.
2: Frank, wat mogen wij van het weer verwachten vandaag?
3: Wel, ik had gehoopt dat het overal droog ging zijn deze ochtend, maar er zijn toch een paar buitjes in het noordwesten. Enfin, buitjes, het kan zelfs eventjes stevig regenen. Maar dat is heel plaatselijk. Anderzijds, op veel plaatsen is het wel droog. En de verwachting is eigenlijk dat die buien eventjes naar het oosten gaan trekken. En dat het daar dan nog wisselvallig zal zijn. Maar later op de dag wordt het overal droog met een paar opklaringen bij een graad of 20. En dan morgen, dan starten we droog met enkele opklaringen. Toch weer een paar buien zijn mogelijk, voornamelijk in het westen van het land. Elders blijft het droog bij 20 graden. Ja, en dan donderdag wordt een grijze dag bij 23 graden. Vrijdag ook een graad of 23. Zal na de middag regenen. En het weekend, ja, dat lijkt al bij al nog mee te vallen. Stilaan beginnen de meeste weermodellen toch vanuit te gaan dat vooral zondag een mooie dag wordt met zon en waarschijnlijk 25 of 26 graden.
5: Dat vind ik een heel mooi vooruitzicht. Dankjewel Frank, tot over een uur.
3: Tot straks.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de enige 10. Tussen Zemst en Machelen moet je 22 minuten extra rekenen. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen een kwartier erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
6: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
7: Hey, wij zijn Bazaar en je luistert naar
8: Maarten.

0: en begin opnieuw. Goedemorgen, het is 7:07.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Dag Lieven, een goeie morgen.
3: Een goeie morgen en een goeie september, want daar ontwaken we ook weer in, zeg.
2: Ja, een goeie september. Zo een goeie eerste september. En ook heel blij dat je er opnieuw elke dinsdagochtend bij bent rond deze tijd. Maar je bent in Zurich op dit moment.
3: Jazeker, ik ben hier helemaal klaar voor de Ig Nobelprijzen, die voor de eerste keer in Europa uitgereikt worden. En ik mag mee op het podium.
2: Oh, tof. Ja, dat zijn eigenlijk zo prijzen die op het eerste gezicht een beetje nutteloos lijken, maar die toch, ja...
0: Was het niet eerst doen lachen en dan doen nadenken? Is het dat niet?
3: Ja, inderdaad. Ze reiken prijzen uit aan wetenschappelijk onderzoek dat lachwekkend is. Maar veel van dat onderzoek is wel lachwekkend, maar is wel heel nuttig en interessant onderzoek. En daarom zeggen ze science that first makes you laugh and then makes you think.
0: Ja, beter voor het bioritme dus. Want normaal was jij 's nachts aan het kijken naar die Ig Nobelprijzen. En nu dacht je, ja, maar hoezo... Kom je mee op het podium? Je kent mensen bij de organisatie? Of?
3: Ja, ik ken de organisator al een paar jaar. Ik ben heel lang van plan geweest om eens naar Amerika te gaan. En nu ze naar Europa komen, dacht ik, dit is mijn kans. Dus ik liet hen weten, ik kom af. En dan zei hij, ah, dat is goed. Als je wil, mag je de menselijke gordijnroededrager zijn. Huh? En dus samen met iemand anders draag ik een gordijn, de Holy Curtain... langs waar de winnaars op het podium komen.
2: Oké, ah ja.
0: Wauw.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk zo een beetje bij een musical zo de derde struik van rechts. Zo dat een beetje. Mag ik dat zeggen?
3: Wel, maar het is wel de Holy Curtain, hè.
2: De Holy.
3: Ja, voilà.
2: Sorry, sorry.
3: Trouwens, iedereen die live wil kijken, het wordt op YouTube volledig gelivestreamd. Dus vanaf, ik denk vanaf 7:00, overmorgen donderdag, vanaf 7:00 op YouTube te bekijken. En ook op verschillende plaatsen organiseren wij watchparties. Kan je samenkomen. Samen met nerds naar de Ig Nobelprijzen kijken.
2: Heerlijk. Ja, dat is echt, ja. Alle nerds daarin. En natuurlijk ook alle nerds naar Q-Music op dinsdagochtend voor het Nerdland Weekoverzicht. Waar gaan we het over hebben, lieven?
3: We gaan het deze week hebben over een fantastische uitvinding. Namelijk een drone die volledig autonoom op muggen jaagt.
0: Heerlijk.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja.
5: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja. Maar ja.
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
2: Ja.
5: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Zaak.
6: Zaak?
7: Chocoladezaak, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.

0: doopnaampje voor de partner?
1: Hi, papi.
2: Voor een vrouw dan? Hey, papi.
0: Maar in de straattaal ook een aantrekkelijke, zelfverzekerde, goed geklede man. Zoals wel bekend in het liedje Papi Chulo. Papi. Sorry, papi. Ja, ja. Ik heb het gevoel dat dat een woord is dat vies wordt als ik het uitspreek.
1: Ai, pap.
2: Zoals wel meerdere woorden, inderdaad. Pap. Ja. Hm? Ja.
0: Maarten en Dorothee. Ja, zeg, kijk eens, vanochtend alweer een comedy legend in dit programma. Na Alex Agnew gisteren komt Kamal Karmach vanochtend de zomer samenvatten in 100 seconden. En nu, ja, eigenlijk nog een andere comedy legende die in zijn vrije tijd graag bezig is met wetenschap.
3: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: Het Nerdland Maandoverzicht bestaat natuurlijk al heel lang. Een podcast met onder andere Lieven Scheire over wetenschaps- en technologienieuws en zo. En elke dinsdag hoor je hier bij ons het nieuws van deze week. Nog eens goedemorgen, Lieven.
4: Goedemorgen.
2: Heel veel mensen gaan vermoedelijk blij worden van wat je te vertellen hebt. Een drone die op muggen jaagt.
4: Ja, en dan nog volledig autonoom zeggen. Dus je moet hem niet zelf besturen. Dat zou een toffe game zijn, maar misschien ook wel een beetje moeilijk. Het is een Franse ingenieur genaamd Alex Toussaint. En die werkt al een paar jaar aan een drone die eigenlijk rondvliegt. Ofwel in uw huis, ofwel in uw tuin. En die detecteert muggen op basis van het geluid van hun vleugels. Dus die heeft een hele hoop microfoontjes. En met die microfoontjes kan die aan het geluid niet alleen horen dat het een mug is. Dus die kan echt aan het geluid horen dat is een mug, dat is een wesp, dat is een bij, dat is een mot. En als die een mug hoort, kan die ook nog eens in 3D bepalen waar die zich bevindt. En dan vliegt die daar naartoe en vermorzelt die in haar rotoren.
0: Mijn eerste opmerking is al...
2: Ja, ja. Maar direct. Nee, maar... Kan je eerst iets positiefs zeggen, nee. Maarten? Want dat is direct kritiek.
0: Ik heb gewoon mijn twijfels, want een drone maakt toch zelf heel veel lawaai.
4: Dat is de bedenking die iedereen zich maakt. Dat je s'nachts niet meer wakker ligt van... Maar van... Oké, wat is de bedoeling van die drone? Dat is bijvoorbeeld, je kan die rond je huis laten vliegen. Dus je kan in die drone kan je dan zeggen van kijk, dit is een kaart van mijn huis. En ik wil nu dat jij rondjes rond mijn huis vliegt. Of dat je gewoon de wacht houdt voor mijn slaapkamerraam. En daarom hoeft hij niet te vliegen, hè. Die kan gewoon op de grond staan. En die luistert constant. En vanaf dat hij een mug hoort in de buurt van je raam, stijgt hij op en vermorzelt hij die mug. Wow. Wat je ook kan doen is je slaapkamerraam sluiten een half uur voordat je in je bed kruipt en dan die drone een half uur laten rondvliegen. Of je zet hem naast je bed en vanaf dat je mug hoort zeg je, fly my minion. En dan vliegt die op en dan vermorzelt die mug.
0: Jarvis, kill the bug. Zoiets.
4: Ja, zoiets. Ja. Het zou tof zijn hè, dat je die echt zo een naam kunt geven, ja, ja. Een demonennaam, en dat je die met voice command bestuurt en dat die opstijgt. Dus hij is nu ontwikkeld voor muggen, maar op dezelfde manier zou hij bijvoorbeeld Aziatische hoornaars kunnen detecteren. Hij staat nu te koop voor het eerst voor een prijzige €1.100.
0: Amai.
4: Ja, dat is redelijk veel. Maar aangezien dat elektronica zo snel goedkoper wordt, ik denk als dit nu echt goed werkt, dan denk ik wel dat we binnen dit en een paar jaar heel goedkope Chinese varianten gaan hebben.
0: Ja, nee, ik zag deze week op Instagram ook zo toestellen die met LiDAR de lucht scanden. En dan, ja, zo LiDAR zo... Zo'n speciale lichttechniek om waarmee machines kunnen kijken. Okay.
4: Dus een laserradar. Een radar werkt met radiogolven en een LiDAR met laserlicht.
0: Ah, excuses. Ja. Ja, ik denk dat mijn auto ook zo ziet of ik in slaap aan het vallen ben of niet. Ik denk dat dat ook dat systeem is.
4: Die kijkt vooral met LiDAR naar de omgeving. Ik denk in slaap vallen zal een camera zijn met oogherkenning en dan zal die zien dat je oogjes dichtvallen. Hè?
0: Maar nu goed, in ieder geval, ik zag zo'n systeem dat dus muggen kon scannen met LiDAR en dan met een laserstraal die uit de lucht knalde. Ik heb het gevoel dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek bezig is naar echt van die gekke machines.
4: Ja.
0: Van die gekke muggendodende machines. We hebben daar het laatste nog niet van gezien.
4: Wel, wat je nu vernoemt, dat is de Photon Matrix. En de Photon Matrix is een Chinees bedrijf. En die zijn in productie gegaan. De drone heet Torniol, met een Y. En die is nu aangekondigd en die kan je pre-orderen. Maar de Photon Matrix is echt in productie gegaan en wordt nu verkocht. Maar hij is ook een paar $100, denk ik, zo op dit moment.
0: Ook cool om tegen uw gasten te stoeven, hè. Als je zo buiten zit s'avonds en af en toe zo laserstralen die muggen aan het kapot knallen.
2: Ik zou dan op het gemak naar huis gaan, toch? Ik zou denken, het is goed geweest. Ja.
4: Die fotonmatrix is ongeveer zo groot als, als een draagbaar radiootje. Dat is zo'n kastje dat dan op je terrastafel staat. En inderdaad, af en toe schiet daar een laserstraal uit. Het enige wat ik mij afvraag is of dat al uw gasten dan ook met van die oranje laserbeschermingbrillen moeten rondlopen. Een hele tuinfeest.
2: Gezellig. Ja. En zo'n beetje weggebrande wenkbrauwen zo hier en daar. Voilà, tof.
4: Wat sproetjes bij en zo. Ik kan ook fratten wegbranden. Ik moet er gewoon een mug op zetten.
2: Ja. Lieven, heel graag tot volgende week. En veel succes daar in Zurich met de Ig Nobelprijzen.
4: Dat is goed. Ik zal een keer zwaaien van op podium.
2: Ja, dat is goed. Doei.
4: Joep.
3: Beluister ook de podcast Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire op Q.

0: Joaquin is natuurlijk geheim. Somewhere only we know.
1: Maarten en Dorothee.
2: 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten die gaan vandaag opnieuw naar school. Janne uit Mortsel is daar één van. We leerden haar een tijdje geleden kennen als de zus van Femke, waar ze ook stamceldonor voor was. Femke heeft niet veel later helaas de strijd verloren tegen leukemie. Dus ja, het is denk ik een hele dubbele eerste schooldag voor Janne. Ja. Hè, want een paar maanden geleden moest ze ook een tijdje thuis blijven voor die stamceldonatie. Maar dus ja, vandaag is het gewoon 1 september, de zomer is voorbij. Dus eens checken hoe het gaat met Janne, dat gaan we doen rond 20 over 8.
0: En over exact 2 weken is het zover.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, iedereen die live bij ons aan de lijn komt hier in de ochtendshow op dinsdag 15 september wint 20.000 euro bij IKEA. Je kan bellen naar ons callcenter 0800 45678. Dan. Maar er is ook een manier om het callcenter te omzeilen.
2: Een rechtstreekse lijn, waar wij dus eigenlijk gewoon de telefoon opnemen. En je bent ook meteen op de radio. De 2 laatste cijfers van die rechtstreekse lijn, die krijg je exclusief al deze zaterdag. 5 september is dat dus in IKEA, Gent, Wilrijk, Hasselt, Zaventem en Anderlecht. Het is dan ook een speciale dag. Hè. IKEA Family Day doen ze dan als je bijvoorbeeld een eenzame sok meeneemt. Zo een waarvan je ja, de andere dus kwijt bent van een paar. Dan maak je dus kans op leuke prijzen. Ja,
0: dus ze gaat op zoek naar een eenzame sok.
3: Naar de oude sokken. Rieven van Vijf, komt er normaal wel harde sokken aan.
2: Dag Kamal, goeiemorgen.
3: Hey, hallo.
2: Hallo.
0: Goeiemorgen Kamal.
2: Ja.
0: Ik zag je ogen oplichten. Nee, maar je komt er dus ook de laatste 2 cijfers van de rechtstreekse lijn te weten. Dat is een serieus voordeel. Hè. De rest van het telefoonnummer van die rechtstreekse lijn krijg je dinsdagochtend 15 september.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En hij is van Kai

0: We gaan richting 8 uur. Goedemorgen. Q-Music. Kamal Karmach.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo leuk dat je er bent.
1: Ja, merci.
0: Maar hoe gaat het?
1: Goed en niet goed. Het is vandaag 1 september, dus mijn dochter gaat vandaag voor de eerste keer naar de lagere school.
0: Spannend.
1: Ja, dus gisteravond zei ik, papa, ga je er toch bij zijn? En ik dacht, ja, nee, ik ben bij Dorothy. Dus, dat vond ik zo wat moeilijk om te vertellen, dus dat vond ze wel erg. Dus ik voel me wel een klein beetje slecht als papa, maar als mens voel ik me ook slecht. Want ik had een zomervakantie met 3 kinderen, ik ben kapot, maat.
2: Ja?
1: Ja, dat wist ik niet. Ik zeg, Maarten, hoe heb jij dat gedaan? 3 kinderen en altijd hier zijn. Of jij hebt gelogen over 3 kinderen en jij hebt ze niet, of je bent gewoon een slechte vader. Dat zijn de enige 2 opties die op tafel liggen, volgens mij. Zie?
0: Maar ja, ik heb ook wel zomer gehad. Hè. Ik heb, of wat bedoel je nu?
1: Nee, gewoon te koer.
0: Ah, te koer.
2: Het leven. Maar hoe was jouw zomer dan, Maarten?
0: Ja. Ik heb er heel veel tijd mee doorgebracht. Ja, absoluut.
1: De kinderen.
0: Ja, heel intens. Wij gingen bijvoorbeeld steppen. In het skatepark.
2: Amai.
0: Ja, ja.
2: Dat is toch echt...
0: Dat was heel fijn.
2: Core memories.
0: Ik ben naar het Afrika Museum geweest in Tervuren. En dus daarna naar het skatepark in Tervuren.
1: Echt? Ja. En vonden de kinderen toch leuk?
0: Ja, die zeggen dan zo van... Ah, ik wil nog eens naar dat skatepark. Ik zeg, ja, maar we gaan niet naar Tervuren.
1: Oh my god, Martin, jij bent echt... Je zegt een suit. Ja. Nee, maar ik heb me wel geamuseerd. Het ergste wat er was gebeurd, dat was... Ik had een voedselvergiftiging gehad in Marokko. Ja, jij ook, of wat?
3: Ja, niet in Marokko, gewoon hier.
2: Ja, Delphine heeft van die eieren, zo salmonella en al. Ja.
1: Ah, wel, ik ook.
0: Oh.
1: Ja, ja, slechte eieren. Hé, maar dat was een diarreemaat. Allee, het is ochtend voor de luisteraars.
0: Dat waren niet die van Delphine, dat waren Marokkaanse.
1: Nee, dat zijn Marokkaanse, dat is heftiger.
0: Dat is ook zo.
1: Ken je dat je zo, slechte diarree hebt, dat je zo je gsm weglegt?
2: Ja, het is goed.
4: Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
5: Hallo, Bordenarne hier. Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
4: En straks...
0: Ja, de zomer in 100 seconden, dus ultieme samenvatting door Kamal Karmach. En we zijn benieuwd hoe de schoolrush georganiseerd is bij jou vanochtend.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Ruim 8 uur, tijd voor het nieuws krijgen van Delphine.
3: Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere scholen. Ook voor juf Ilse in de eerste kleuterklas.
7: Die minimumdoelen, dat is toch ook weer een uitdaging voor ons. Daar komt wel heel wat bij kijken. Eigenlijk komt het er toch op neer dat je plan moet trekken met collega's onderling en een beetje uitzoeken waar dat je alles vindt en zo. Dus ik hoop dat we nog altijd met de kinderen vooral bezig zijn. De kinderen opvoeden en zien dat ze er staan in het leven.
3: In het middelbaar zijn er vanaf nu geen pedagogische studiedagen meer en zijn de eerste en laatste schooldag volwaardige lesdagen. 1 op de 5 werknemers heeft verlof genomen voor die eerste schooldag om hun kinderen zelf naar school te brengen. Het is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. En het zijn vooral mama's en arbeiders, zegt HR-bedrijf Atentia.
8: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dagverlof voor nemen.
3: Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar het mocht eigenlijk nog strenger zijn van verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
9: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren, omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
3: Want ook voor deelsteps gelden dus dezelfde regels. Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden en het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er zijn wel vervangbussen. Dat is ook het geval tussen Turnhout en Tielen in de Kempen en tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg. En in de VS is Dwayne Davis schuldig aan de moord op rapper Tupac Shakur. Dat heeft de assize jury daar beslist. Tupac werd 30 jaar geleden neergeschoten op straat. 6 dagen later is hij overleden in het ziekenhuis. Die moord bleef jarenlang onopgelost, tot de verdachte, een ex-Pendelet, er zelf is over begonnen in zijn memoires. Hij is nu veroordeeld omdat hij de moord bedacht heeft en het wapen leverde. En hij riskeert daar levenslang voor. Het wordt een droge dag vandaag, die eerste schooldag. Het blijft de hele dag meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen eerst droog en zonnig, na de middag dan kans op wat regen bij 19 graden.
1: Dus, die heeft een boek geschreven waarin hij schuld bekent. En dan is hij veroordeeld. Dat is toch eigenlijk niet zo slim.
10: Ik wel echt van, ik hoop dat hij geld heeft verdiend. Dat vind ik wel keigoed. Ja. Het einde van je leven gewoon een boek maken met alles wat je fout hebt gedaan. Keigoed. Ja, je moet naar Q-Music moeten gaan. Dat gaat er wel bij staan.
11: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 11 minuten extra. Brusselse bindering tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten extra.
1: Als je een liedje zingt over tipsy worden op café, regel je dan professionele zangers voor het achtergrondkoor of vraag je gewoon aan je vrienden om wat pinten te drinken en te komen meezingen? Ja, je hebt twee opties natuurlijk, hè. Shabuzi is voor zijn maten gegaan.
4: Q Music. Maarten en Dorothee.
1: En die hoor je dus ook in deze

0: Het is dinsdag 1 september.
1: Met Kamal Karmach in de show. Nog voor 9 uur vat jij de zomer samen in 100 seconden. Eerst even kijken naar wat er vandaag leeft.
2: Ja, vanaf vandaag moet je met je auto in Vlaanderen minder vaak naar de keuring. Je moet de eerste keer gaan als de auto 4 jaar oud is. Maar vanaf nu moet je nadien maar om de 2 jaar teruggaan. Dus tot nu toe was dat gewoon om het jaar altijd.
3: Ja, oké, om de 2 jaar maar.
2: Dat is toch handig?
3: Vind jij dat handig?
2: Nee. Wow.
3: Ja, jij bent anders opgegroeid. Ik kom uit Borgerhout, hè. Als we dat niet meer doen, dan loopt dat fout. Oei, ik heb gezien hoe kapot een Peugeot 205 kan zijn, hè.
2: Voor de veiligheid is misschien beter om het jaar.
3: Ja, kom maar even nu niet meer naar Borgerhout. Dat is onzin.
2: Ja, je hoorde het ook in het nieuws met Delphine. Vanaf vandaag is een helm verplicht dus op elektrische steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Ook als je er 10 per uur mee rijdt. Hè. Als die 20 kan, moet je een helm dragen. In Brussel is vanaf vandaag gedaan met de deelsteps. Het was al aangekondigd van we gaan ermee stoppen, want er kwam heel veel concurrentie en de steps bleven zich maar opstapelen. Neem jij zo in Antwerpen soms een deelstep?
3: Ja, vroeger pakte ik dat soms, maar ik kreeg daar hersenschuddingen van, want die veringen zijn niet goed.
2: Dus
3: dan denk ik over kasseien. Ja, mijn hersenvocht was een omelet geworden. Dus voor mij is het oké. Dan
4: ben je gelukkig nog niet gevallen. Want dan gaan je hersenen ook alle kanten.
3: Ja, dat is. Ik vind het wel goed. Ook omdat al die. Dat zijn zo vaak van die patsertjes die zo'n stepje huren. Hè. Dus de dilemma waar ze nu voor staan. Wil ik cool zijn met een step of wil ik een suit zijn met een helm?
4: Nee, maar
3: er gebeurt zoveel in.
2: Ah, wel, in Brussel is het gewoon opgelost. Voilà, geen deelsteps
3: inderdaad.
2: Meer.
3: In Brussel is gewoon iedereen marginaal. Dat is de conclusie.
1: België heeft vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Voor de eerste keer sinds 1867. Dus misschien tijd voor een kleine update. Het vroegere onderscheid tussen misdaad, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Er wordt enkel nog gesproken over misdrijven. En elk misdrijf heeft 8 mogelijke strafniveaus. Gevangenisstraf is daarbij de laatste optie voor rechters. Nu Kamal, jij studeert rechten. Ja, maar heb je dan nu het oude?
3: Nee, ik heb onder professor Rosie, die mede het strafwetboek heeft gemaakt, heb ik het nieuwe strafwetboek gekregen.
1: Oké.
3: Okay. Ik had nog 14 op 20.
1: Wauw.
3: Dus ça va, ja, inderdaad, gevangenisstraf. Ultimum remedium, zei ze altijd.
1: Dus jij kent, want eigenlijk worden we allemaal geacht om dat te kennen.
3: Ja, we worden allemaal geacht. Hè. Dus 10 dagen na publicatie, dan word je geacht om het te kennen. Maar ja, ik krijg niet zoveel geld als een advocaat. Hè.
1: Nee.
3: Maar ja, ik ken het. Ja, in theorie.
1: Ken het, dus echt.
3: Ik zou het in theorie.
2: Ben je, hoe is het met de studiesrechten?
3: Ja, ça va wel. Ik moet nu kiezen waar ik mijn master ga doen. Dus ik ben eigenlijk met mijn bachelor normaal gezien klaar. Ik heb een examen familiaal vermogensrecht afgelegd. Dat was het moeilijkste examen tot nu toe, vond ik persoonlijk. En als ik dat heb gehaald, dan kan ik gedelibereerd worden. En dan ben ik eigenlijk al bachelor
2: cool,
3: in de rechten.
2: Amai.
4: Wow.
2: Ja.
4: Dat is heel cool.
2: Ja, en het is natuurlijk de eerste schooldag vandaag in een special van het VTM-programma. Ze zeggen dat. Onderzoeken Andy Peelman en Dina Tersago. Schoolmythes. Onder andere gaan er nog altijd kinderen met een lege brooddoos naar school. Het antwoord daarop is helaas ja. En sommige brooddozen zijn dan wel gevuld, maar dan niet met supervoedzame dingen. Dina Tersago die bekijkt heel veel brooddozen samen met een expert. Ja, in een van die brooddozen zit bijvoorbeeld een curryworst in 3 gesneden, koude frietjes, een suikerwafel. En Dina krijgt het terecht ook heel lastig.
3: Dat is mijn lunch nu.
2: Die brooddozen van die kinderen, nee, die krijgt het echt heel lastig op een bepaald moment.
5: Oh nee, je kunt het toch niet meer. Ik vind dit echt erg.
6: Het is ook.
5: Belachelijk, kom aan. Ik snap, ik denk dat dat echt is omdat die niks anders hebben.

0: Denk ik, hè. Maar je kunt toch niet alleen maar op suikerwafels overleven?
1: Nee.
0: Allee, belachelijk is dat nu.
1: Oh nee. Dat kan toch niet dat iemand alleen maar suikerwafels moet eten, smiddags. Allee, hoe belachelijk is dat nu?
0: Dat kan toch niet? Ja, ik vind dat echt. Dat is niet van, we hebben restjes of we geven wat rijst mee of zo.
2: Het lijkt wel alsof het de enige oplossing was.
0: Ja.
3: Ja, natuurlijk. Dina heeft zelf ook twee kinderen. Hè? Wat zit er zo bijvoorbeeld in de broodhozen van jouw kinderen, Kamal?
4: Vroeger was dat ook wel bij mij. Hè. Dus we hadden thuis geen geld, maar onze moeder heeft toch altijd haar best gedaan om zo toch... Ja, ik weet dan altijd zo 3 boterhammen. Vroeger had je in de Aldi een brood en dat was 50 cent. En dat zat er dan in. Natuurlijk is dit ook wel genuanceerd. Ik ben ook sociaal werker geweest. Soms gaat dat over een gebrek aan kennis over wat voedzaam is. Ja. Hey, dat is niet altijd heel simpelweg gezegd. Jij bent arm, dus je eet een suikerwafel. Soms zijn kinderen super moeilijke eters en gooien ze dat dan weg en eten ze gewoon niet en weten de ouders niet wat ze moeten doen. Dus dat is wel een heel complexe problematiek dat je gewoon och armen zeggen en, daar wat medelijden mee hebben, denk ik. Dus dat gaat wel wat dieper. Maar mijn kinderen nu, als ik dat vergelijk met wat ik vroeger kreeg, 3 boterham en confituur. Maar mijn kinderen nu, die zijn naar huis gegaan. Allee, ik vroeg nog aan mijn vrouw, trek daar eens een foto van. En dat is met figuurtjes en zo. Hè.
0: Ah, ja.
4: Zo tomaten in figuren gesneden. En dan denk ik altijd, ik heb met mijn vrouw afgesproken, ik ga werken, blijf jij thuis. We hebben 3 kinderen. Hè. Zolang het kan, gaan we het zo doen. En ik denk, huis, pik en span, alles in orde, alles goed geregeld. Dat mensen spendeert gewoon half tijd aan boterhammen smeren.
0: Lekker mal.
5: Nee, maar ja, dat is wel heel cool. Hè.
3: Ja,
5: heel cool.
3: Maar ja, het gezin breidt uit. Kamal, de laatste keer dat je hier was bij ons, had jij heel mooi nieuws.
4: Jawel.
5: Maar wat?
4: Ik kan niet zo goed liegen.
5: Wat?
3: Hola, wat komt er nu?
4: Kortappa.
0: Oh, echt?
4: Ja.
5: Allee.
0: Wauw, en wanneer?
4: April, denk ik, zoiets. Ja.
5: Wauw.
4: Ja.
0: Tof.
5: Hoe dat jij dat vertelde. Maar dat was echt omdat jij wou dat niet vertellen, maar je wou ook niet liegen tegen ons.
4: Ja, ik kon niet tegen jullie liegen. En ook mijn reden. Ik was ook wel echt teleurgesteld. Ik kan eerlijk zeggen waarom. Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Ik kom er gewoon vooruit. Omdat eerst GTA 6 op dat moment was aangekondigd. Dus ik wou...
3: Oh, jullie zijn zo hetzelfde.
4: Ik wou die ouderschapsverlof op dat moment hebben.
5: Maar GTA is uitgesteld.
4: Ja, en is... Dus dat mens was zwanger. En ineens zeggen die dat hij is uitgesteld.
5: Niet zo praten op de radio over uw vrouw.
4: Ah ja. Oké, mijn vrouw is zwanger.
5: Ja.
4: Hey, maar ik bedoel, in de context van GTA natuurlijk. Ik zit in die vibe. En ineens zeggen ze dat GTA uitkomt in november. Maar dat is mijn drukste periode. Dus... Karma is a bitch, is zo hard. Karmach is a bitch. Ik praat echt over mijn vrouw, ik ga niet meer gamen.
3: In april is jouw dochter geboren. Wij hadden daar een mooi cadeautje voor opgestuurd.
5: Ah, prachtig.
3: Dat is nooit opgehaald in het postpunt. Nee. Kamal, daar hebben we een melding van gekregen.
5: Niet opgehaald.
3: Dus dat is terug naar hier gekomen. Dus we kunnen het zo meteen geven.

0: Alexa, Faithless, New Religion. Straks is het zover. De schoolbel rinkelt opnieuw na 2 maanden voor de zomer. Leerden wij de zussen Janne en Femke kennen. Femke was aan het strijden tegen leukemie. Haar zus Janne was haar stamceldonor. Eind april moesten we afscheid nemen van Femke. En dus begint Janne vandaag aan het nieuwe schooljaar zonder haar zus. Hoe het met haar gaat en of ze klaar is voor die eerste schooldag, dat gaan we zo meteen checken.
1: Ja, Maarten en Dorothee.
2: Ondertussen Kamal Karmach op bezoek. Ja. Jouw dochter Yumna is geboren in april. Wij hebben dus een cadeau opgestuurd, maar dat is nooit opgehaald in het postpunt. Het is dus gelukkig wel weggekomen naar hier. Dus kunnen we het bij deze alsnog geven.
3: Merci.
2: Dus het is niet onze schuld dat het zo laat is.
3: Nee, maar dat is de schuld van de facteur.
4: Ja.
3: Volgens mij, rijden die gewoon langs mijn huis en tikken die al in, niet thuis geweest.
2: Nee, maar je kan ook naar een postpunt gaan.
3: Ja, maar dat is te veel wachten met dat kantoortje en zo. Nee,
4: kom zitten.
3: Curieus, merci.
0: En wat is het geworden?
3: Huh? Ik weet niet.
0: Het
2: is waar elke ouder van droomt.
3: Ah, oh, nee.
0: Een levensgrote piano! Ja. Prachtig is het.
2: Dorothee. Ja? Ja, wacht. Zo, ik kan bijvoorbeeld broeder Jacob spelen. Nee, hoe speel je broeder Jacob nu weer?
4: Doremido, hè.
2: Hoe kan dat?
0: Dit is nu de soundtrack van jouw huis!
3: Ik ben jullie super dankbaar. Ik vind dit fantastisch, maar mijn vrouw komt zo naar hier en die knalt hier iedereen neer. Mijn vrouw is hiertoe prikkelarm. Dus dat mensen, als er geen hout in zit...
0: Stop, mijn vrouw, dat mens.
3: Ah ja, dat mens. Ja, ik zie haar super graag. De luisteraars weten dat ondertussen. Maar mijn schatje, mijn liefje, mijn patottertje, mijn frutelletje, dus die haat dat soort speelgoed. Die,
2: maar wij dachten, vindt elke ouder leuk? Iets dat luid is en iets dat veel kleur heeft.
3: Ja, wel, mijn vrouw houdt van mij. Ik ben luid en ik heb een kleurtje. Speelgoed gaan. Dan is het allemaal zo hout. Ja, en nu, hoe noemt dat open-einde speelgoed? Ja, ik weet nog altijd niet wat dat is. Dat is onze relatie. We zien wel waar het
2: gaat. Ik begin wel te snappen waarom hij nooit naar het postpunt is gegaan. Ja.
5: Voor die goeiemorgen. Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
6: Goedenavond.
5: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: Dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
7: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
8: Alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
11: Dit was fantastisch.
10: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
14: Humo
15: kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
16: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
15: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
16: Humo!
17: Samen aan tafel.
18: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
17: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja naar ja.
1: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Trinity uit Oudenburg vraagt zich af, zijn de 100 seconden van Kamal al geweest? Nee, die moeten nog komen, dus dat is goed nieuws. Hè? The best is yet to come. Kamal Karmach bij ons in de studio. Het is 7:30.
1: Maarten en Dorothee.
0: Een paar maanden geleden hebben wij de twee zussen Janne en Femke uit Mortsel leren kennen. Femke was toen aan het strijden tegen leukemie, een strijd die ze helaas niet heeft kunnen winnen. Maar de twee zussen straalden zoveel veerkracht en positiviteit uit dat ze in de harten van alle Q-luisteraars zitten.
2: Make every day count.
0: Dat was eigenlijk waar het over ging.
3: Dat was het motto van
0: dat
3: Femke.
0: Dat was het allerbelangrijkste.
3: Janne die heeft haar zus ook nog geholpen met stamceldonatie, waardoor de beide zussen een hele tijd niet naar school konden gaan. Maar vandaag is het 1 september en gaat Janne gewoon naar school. Dag Janne, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee en Kamal.
3: Ja, het is zo fijn om jou terug te horen.
0: Ja.
3: Hoe voelt het voor jou om vandaag naar school te gaan?
4: Ik kijk er heel stiekem wel een klein beetje tegenop, omdat vanaf nu elke keer vroeg opstaan is.
0: Ja.
4: Maar ik ben wel blij om mijn vrienden terug te zien en alle roddels en zo. Dus,
3: roddels. Voor wie Janne nu pas leert kennen, ze is nogal into the drama.
0: De drama,
3: Janne,
0: dat was het woord.
3: Is een beetje de dag allemaal van de school. Nee. Dat is waar, hè?
4: Ja.
3: Ja, maar ik wist dat ze ja ging zeggen. Je hebt ons verteld dat je examens voor de paasvakantie, dat je die hebt moeten missen, omdat je dan nog extra veel bij jouw zus, bij Femke, kon zijn. Dus hoe zit dat dan praktisch nu? Start je wel gewoon in het volgende schooljaar of hoe is dat geregeld?
4: Ik heb de examens in juni dus gewoon ingehaald van mijn vakspecifieke richting.
3: Ah, ja.
4: En dat was allemaal in orde. Ik heb erop alles door. Dus ik mocht gewoon door naar het vijfde.
0: Oké.
3: Dus vijfde middelbaar vandaag.
0: Ja.
3: Wauw.
0: Oké. En hoe was de vakantie?
4: Ik heb er heel hard van genoten.
0: Ja.
4: Ik ben jarig geweest en we hebben mijn verjaardag dan bij Femke gevierd en zo. Ik had een heel drukke agenda, dus dat heeft wel gezorgd voor afleiding, wat wel fijn was.
0: Ja, maar jullie zijn dus vandaag met paard en zo naar het kerkhof gegaan dan? Of hoe moet ik mij dat inbeelden?
4: Ah, ik dacht dat je zei paard.
0: Nee.
4: Met paard zijn we geweest.
0: Met paard.
3: Ja, want je zegt de verjaardag met Femke gevierd, maar inderdaad, hoe hebben jullie dat gedaan?
4: We hebben dus een taart geregeld en we zijn dan bij Femke aan zitten en ik heb mijn kaarsjes eruit geblazen en dan hebben we er gewoon echt wel gezeten. Van plaats dat zij dan naar mij kwam, zijn wij naar haar gegaan.
0: Ah, zo mooi.
4: Om haar verjaardag te vieren.
0: Ja, ik weet nog, toen Femke hier was, zei ze ook dit.
2: Ik hoop dat ze mij wel zo herdenken. Als ze zo'n slechte dag hebben en er komt ineens een vlinder naast hun op een bank zitten of zo, dat ik daar ben of zo.
0: Ja, wij hebben hier allemaal super vaak aan Femke gedacht als wij een vlinder zagen.
3: Ja, ik het in Frankrijk en dan zeg ik elke keer, hier, Femke, maar hoe is dat bij jullie, Janne?
4: Ja, die hoop die is er natuurlijk altijd. Maar ik moet wel toegeven dat ik er niet zo heel gelovig in ben.
0: Ja, maar zij ook niet, hè? Want zij zei, ik ben er natuurlijk niet. Maar ze mogen dat denken. Hè? Ik hoor ze het nog zo zeggen. Ik moest er zo bij lachen.
4: Ja.
0: Maar ja, je hoopt het wel.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay,
3: ja. En heb je al een idee van wat deze eerste schooldag in het vijfde middelbaar ongeveer brengt? Wat er op de agenda staat?
4: In de voormiddag is het gewoon saaie administratie in orde brengen. En daarna gaan we zo de klas leren kennen. Zoals elke eerste schooldag, zo drie dingetjes over jezelf zeggen en zo van die dingen.
3: En wat ga jij zeggen, Janne?
4: Oei.
0: Denk erover na. Hè. Ja.
5: Ja, maar dat is ook voor het later. Hè. Eigenlijk, uw werkleven is later ook zo. Hè. In de voormiddag gaat administratie, in de namiddag...
6: Dat gaat
5: nooit
6: veranderen, hoor.
3: Ja, welke drie dingen zouden goed zijn voor Janne om zichzelf voor te stellen aan de rest?
0: Vrolijk.
3: Ja, vrolijk.
0: Spontaan.
3: Ja, en de dag allemaal.
0: Drama, ja.
3: Janne, het is heel fijn om jou op deze speciale eerste schooldag even gehoord te hebben. Heel veel succes, heel veel plezier. Niet te veel drama, hopelijk, op school. En we horen elkaar nog. We houden contact, Janne.
4: Jazeker, dank

0: zaad uit het noorden overspoelt ons land. Alweer een nieuw donorschandaal. Sorry, dus.
1: Ik dacht echt, wat heeft dat met bedden te maken? Ik dacht, huh, bedden, zaad, wat?
2: Zaad het noorden, dat noemen ze Ruben van Gucht.
1: Huh, maar wat zeg jij nu ineens, Maarten?
3: Maar nee, we mogen er eigenlijk niet meer lachen, want het is eigenlijk diep, diep droevig. Maar het is wel waar. Helaas, Delphine, alweer een nieuw donorschandaal.
1: Allee, maar dat kan je niet zo zeggen, Maarten.
3: Jij hebt, jij hebt die documentaire ook gezien, je was er niet goed van. Hey, ik weet het, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Sorry. Ja, het is live, mannen. Hey.
1: Ja, maar het is vreemd, inderdaad. Alweer een... inderdaad.
3: Nieuw donorschandaal. Kamaal.
2: Ik vind het goed. Sorry, Delphine, doe maar.
3: Doe maar. Ja.
1: Dus het sperma van een Deense donor blijkt opnieuw gebruikt te zijn voor 53 kinderen in ons land. Om die te verwekken bij 39 vrouwen, terwijl dat maar in 6 gezinnen mag. Dat staat allemaal in data van het Geneesmiddelenagentschap. En daarbovenop heeft die man ook nog eens een genetische afwijking die bloedvaten en organen kan verzwakken. Zijn zaad werd ook nog in 23 andere landen gebruikt. En dat doet denken aan een verhaal van vorig jaar, want toen raakte ook al bekend dat een Deense donor 53 kinderen had verwekt in ons land. Ook hij bleek drager van een afwijking. Het was wel een andere afwijking. Het was bij hem een kankergen.
3: Maar nu even, serieus. De overheid laat ons daar toch in de steek? Hoe kan dat nu? Ja, hoe kan dat nu?
2: Het zijn procedures die fout zijn. Het kan nog erger. Hè. Allee, Ruben van Gucht doet dat allemaal op de natuurlijke manier. Allee, komt ook hetzelfde neer. Hè. Dat zijn ook allemaal precies noordelijke, uiterlijke mijn afwijkingen. Dus, ja. Sorry, Delphine, het is nieuws. Excuseer, sorry.
1: Hou nog iets over voor de 100 seconden, Kamal.
2: Oh. Mijn micro staat uit.
1: Ja, in elk geval, die regels zijn nu verstrengd. Dus we kunnen alleen maar ervan uitgaan dat het gaat geïmplementeerd worden, gevolgd worden en dat we zulke verhalen niet meer gaan horen in de toekomst. Iets anders dan, rond deze tijd gaat op veel plaatsen de schoolbel voor de eerste schooldag. Voor 1,2 miljoen leerlingen en bijna 200.000 leerkrachten zit de vakantie er daar officieel mee op. En voor ouders start er na het afzetten een populaire verlofdag. 1 op de 5 werknemers hebben verlof genomen vandaag om hun kinderen zelf te kunnen brengen en halen. En dat is maar liefst 7 keer meer dan op een gewone dinsdag.
4: Ga jij dan Lucy halen op school straks?
1: Ja, ik kijk er nu al naar uit.
4: Ja, dat snap ik. En dan gaan ze morgen doorhebben. We moeten terug. We moeten terug.
1: Zwaar.
4: En jij ook, Maarten?
3: Ja, ik kijk er naar uit om ze te gaan halen.
4: En Kamal, ga jij de kindjes dan halen als je nu hier bent?
2: Ik kijk er ook echt wel naar uit om ze te gaan halen. Alle drama.
4: Dag Frank, goedemorgen.
5: Een goedemorgen.
4: Wat mogen wij van het weer verwachten?
5: Wel licht wisselvallig weer, hè. Dus op dit moment toch nog een paar buien actief. Voornamelijk zowat rond het Antwerpse bijvoorbeeld. Elders is het zo goed als droog. En de verwachting is dat er eerst nog een paar buitjes kunnen ontstaan in de loop van de dag. Voornamelijk in het centrum en oosten. Later wordt het dan helemaal droog. En dan gaan we ook af en toe wel wat zon hebben. En dat bij temperaturen van 20 graden. Morgen beginnen we dan eerst droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag raakt het betrokken. En in het westen is een spat regen mogelijk bij 20 graden. Donderdag wordt dan een grijze dag met af en toe wat lichte regen. Bij 23 graden, dus wel wat zachter weer. Vrijdag ook een graad of 23. Na de middag gaat het regenen. En het weekend, wel, zaterdag begint allemaal nog een beetje aarzelend. Maar zondag wordt echt wel een mooie dag. Met zonnige perioden en temperaturen toch van 25 of 26 graden dan.
3: Iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Frank. De zomer in 100 seconden hoor je over, laat ons zeggen, een dikke 10 minuten de files, Dorothee.
4: 2 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat richting Brussel. Enige 10 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen daar.
6: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbell.
7: Dorothee's Doordenker.
4: Je weet pas wat je niet mist als het terug is.

0: Zomerse vibes met Jonas Blue. Edge of Desire, 6:30. Je weet dat het 1 september is als Kamal Karmach de zomer komt samenvatten in 100 seconden. Eind dit jaar ook een nieuwe eindjaarsconferentie. Mag ik even? Hoe zien jouw dagen er dan tot dan nog uit?
1: Ja, nu is het echt heel veel schrijven. Hè. Zien dat het goed genoeg is. We hebben nu samen al het nieuws verzameld. En daar gaan we nu de leuke, grappige dingen uitplukken. Hè. Zoals Theo Franke, die dacht dat een helikopter een drone was.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dat soort
0: tuurlijk. Ja, ja.
1: Die Kobe die 9 miljoen euro heeft gevonden aan goud in een bouwwerf en dat gewoon heeft aangegeven in de bil. En dan
0: is dat... Letterlijk iedereen dacht dat toch effen, hè?
1: Wat?
0: Ja, zo van...
1: Allee, man.
0: Maar ja, jong. Zeg toch gewoon dat het 8 miljoen was of zo.
1: Ik denk dat dat ook wel was. Ik denk dat dat zo is begonnen. Zo, komen baas, ik heb 12 miljoen gevonden. En die baas, wacht, we moeten dat wel zeggen dat hier 10 miljoen is.
2: Mannen, kom eens. Kom eens kijken, hier ligt 10 miljoen.
1: En dan komt die flik aan mij, hier ligt 6 miljoen. Dat moeten we wel controleren. Ik denk dat dat zo is gegaan.
3: Maar ja, en wanneer begin je met de shows?
1: Zo wat eind september begint echt afgewerkt, begint de echte try-out.
3: Ja,
1: en dan tot en met 31 december gaan we spelen. Alles is bijna uitverkocht, want die vraag krijgen we veel. We hebben nu net onze laatste, dus je komt altijd wat verkoopspraat doen. Hè. Van hier zijn zaal, terwijl ik weet, nee, gast, je hebt nog 7 opties staan. Hey, maar bij mij is dat nu wel echt... We hebben net nu zalen in Gent, in Hasselt en nog in de Arenberg net opengezet.
3: Ja.
1: Maar dat zijn onze allerlaatste. Ik denk nog maar nog een paar honderdtal in die zalen.
3: Dat is echt het laatste. Het is niet dat er daarna
1: nog... Nee, het gaat niet meer.
3: Okay.
1: Ik heb mijn vrouw afgesproken, 31, want ik zeg nu altijd dat mens, maar uiteraard...
3: Jouw lieve
1: dat mens
3: vrouw.
1: Wel graag, ja. Hey, maar dat heb ik echt beloofd. 1 januari ben ik wel echt klaar deze keer.
3: Oké. Okay, ja.
0: Dus het is echt wel nu of nooit als je nog tickets wil.
1: Ja, maar het is echt geen verkoopspraat. Nee. Dat klinkt altijd zo. Hè?
2: Nu of nooit.
3: Natuurlijk, de zomer samenvatten in 100 seconden is al de perfecte bootcamp voor de eindejaarsconferentie. Is er, want ze zeggen altijd, zomer is toch ook een beetje komkommertijd. Is er genoeg gebeurd om 100 seconden te vullen?
1: Ja, er gebeurt altijd wel genoeg als je grof genoeg bent. Eigenlijk.
3: Zeker.
1: Dan kan alles.
0: Zometeen is het aan jou.
4: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
5: It's Niall Horan here.
4: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
8: Zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Dit is Sarah.
4: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
11: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
16: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Q Music. Maarten en Dorothee. Yeah.

0: Het is 8 uur 46.
1: Maarten en Dorothee.
2: Gisteren rond deze tijd sportjournalist Tijn Vlaming bij ons in de show. Na een rustdag gisteren kruipen de renners in de Vuelta vandaag opnieuw op de fiets. Ja, dus zonder Tadej Pogacar, maar er is wel een update ondertussen. Die is geopereerd aan zijn sleutelbeen en dat is dus goed gegaan. Maar ja, dan nog zal dus het WK eind deze maand, ja, dat zal een nee worden voor hem. Maar Thibaut Nijs die wil zich de komende ritten echt bewijzen daar in de Vuelta, want die hoopt dan daarmee wel op een WK-selectie.
0: Maandag 1 september zou een verschrikkelijke dag kunnen zijn, maar dat is het niet, want wij hebben fantastisch bezoek.
1: De zomer in 100 seconden met Kamal Karmach.
0: Ah ja, want er is maar één iemand die de zomer officieel kan afsluiten. Kamal, de volledige zomer in 100 seconden. Hoe klaar ben je?
3: Helemaal.
0: Oké, dan starten wij de klok. 3, 2, 1, go!
3: Deze zomer hadden we een zonsverduistering. Het was prachtig, van de hemel tot de grond. De laatste keer dat zoveel Vlamingen samen een black hole zagen, was die van Sean Dont.
2: Nee, alleen maar
3: de Turkse Erdogan gaf de premier een geweercadeau. Daarmee doet hij ons geen plezier. Nu heeft de N-VA twee Turkse blaffers. De andere is Soal Demir. Deze zomer was er brand in de Hoge Venen. Het vuur was niet te stuiten. Ze belden dan maar Ruben van Gucht. Die gast kan blijven spalen. Annick de Ridder lag onder vuur. Zo blijken luchthavens veel subsidies te trekken. Haar kabinet lijkt nu op mijn vrouw na de bevalling. Daar blijft ook van alles lekken. Annelies van The Real Housewives had 25 operaties. Zo wordt ze nooit meer oud. Dat mens is een bouwwerf. Ze biedt vinden ze daar ook 9 miljoen aan goud. Celine en Meteor zijn uit elkaar. Ja, die relatie stond al even op springen. Ik denk dat ik ook kans maak bij haar. Ja, ik kan ook niet zingen. Maar veel BV's brachten snacks uit. Hè. Zo van die frituursnacks. Eentje zelfs een frikandel met een toefje mayo.

0: verstonden hem niet. Maar dat komt door zijn spraakgebrek. Voor het eerst vloog een zwarte man naar de maan. Hij doet menig kind terecht hopen. Hij is niet met alle eer, maar ook een boordcomputer gaan lopen. Na zijn auto-ongeluk kreeg Nick Brill een documentaire. Die docu zal u niet vervelen. Want net zoals zijn souschef bestaat ook die docu uit twee delen. En de laatste. De Vlaamse overheid gaf 800.000 euro uit aan een podcast. Ja, dat moeten we vermijden. Als ik debielen op een staatsradio wil horen, luister ik dan naar Peter van de Vries.
1: Ja, dit is geen...

0: De geruchten van Thomas Gray zijn waar. Je hoorde hem inderdaad op Q. Rumors. Zomer in 100 seconden. Kan je straks ook online checken? Ja,
1: ja,
2: of in een rechtbank waarschijnlijk.
1: Als je mee kan, dan zijn er nog een paar tickets. Maar ik ben hier inderdaad op de website aan het scrollen. Op jouw website, Kamal. Het is inderdaad heel veel uitverkocht al. Hè.
2: Ja, alleen...
1: Wachtlijst en zo, ja.
2: Gent, Hasselt, dus Capital, Hasselt denk ik. Trixo, nee, CC van Hasselt. Ik denk dat Trixo ook al bijna uitverkocht is. En dan hebben we Antwerpen nog een Arenberg die we hebben opengezet. Dat zijn ze wel.
1: Cool, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ik ben blij.
0: Monitor je dat ook echt?
2: Nee, dat werd mij gisteren gezegd. Ik zeg, ja, ik zal zeggen dat die tickets open staan. Hij zegt, nee, ik kan het al niet zeggen. Hij zegt gewoon die drie, want de rest is uitverkocht. Nu, ik wil wel even zeggen, dat komt wel ook door Q, hè. Allee, jawel. Je hebt zo van die artiesten die denken van, zo van, ik ben het, maar ik weet nog, toen ik hier pas was, dat ik hier wekelijks in de spits...
1: Dat is lang geleden, hè. S'avonds zaten we toen, ja.
2: Ja. En dan kwam ik hier elke week om 100 seconden te doen. Ja, en dat publiek, heel veel Q-luisteraars zijn meegevolgd. Dat vind ik wel graaf. Dus dat vergeet ik niet. Hey, nu ben ik wel aan het cashen op de staatszender. Hey, maar...
1: Het is een gegund, Kamal.
0: Dat loopt, dat zien we dan weer op HLN.
2: Maar
0: waar
2: ik kom.
1: Kijk.
0: Of het juist is, weten we niet, maar we zullen wel...
1: Ja, en na deze 100 seconden misschien dat er, als je ergens op een wachtlijst staat voor een eindejaarsconferentie, dat je dan vandaag wel aan een ticket geraakt natuurlijk. Dat is er niet naast, de 100 seconden. Maar nee. Dus dat mag, hè.
2: Ja.
1: Kamal, hoe ziet de dag er nog uit voor jou?
2: Wel, ik heb net tweede zits gehad. Allee, niet als student, maar als docent. Dus ik heb nog heel veel examens te verbeteren. Bedrijfseconomie en zo. Dus ik ga heel veel verbeteren vandaag. Ja, en dan is de rest van mijn dag vrij voor mijn kindjes. En mijn lieve vrouw, die ik mens noem, louter om humoristische redenen.
0: Ja, dat weten we wel natuurlijk. Heel dikke merci om erbij te zijn vanochtend. Het was ons alvast een waar genoegen.
3: Wederzijds.
0: En heel graag tot snel, tot de volgende keer.
2: Heel graag.
0: Come on, everyone. Het is 7 voor 9. Wij gaan richting het foute uur. Eerst nog dat liedje waarop ze in de Engelse kleedkamer aan het feest waren op het WK Talk to You. Na...

0: straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Thomas uit Antwerpen begint al om 4:30 aan zijn werkdag in de haven. Is die mens dan wel fris genoeg om dit spel te spelen? Zijn vrouw denkt van wel, want zij heeft hem ingeschreven. Zonder dat hij het wist. Ondertussen weet hij het wel hoor. Zij is mee.
2: Hoop het, ja.
1: We gaan zien wat het wordt. Benieuwd of dit hun relatie ten goede komt.
0: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-Music.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
1: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Opnieuw heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 vrouwen in ons land, in totaal in 24 landen. Terwijl het eigenlijk maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort de VZW-donorkinderen.
6: Concreet is het in 12 klinieken geleverd. Maar in tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
5: En die man heeft ook een genetische aandoening. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Het oude ging nog terug tot de tijd van Napoleon, begin 19e eeuw. Zo komen er nu strengere straffen voor bijvoorbeeld terrorisme of seksuele misdrijven of ecocide. En misdrijven worden onderverdeeld in 8 niveaus, vertelt collega Karel Teunis.
7: Niveau 1, dat zijn misdrijven zoals smaad en vandalisme. Op dit niveau enkel boetes en alternatieve straffen. Niveau 5, dat zijn zaken zoals bijvoorbeeld gewapende overval of een gijzeling. Celstraffen van 10 tot 15 jaar. En als je dan helemaal naar niveau 8 gaat kijken, dat is moord, genocide.
5: En daarop staat dan levenslang. Een klein 1,5 miljoen Vlaamse leerlingen en leerkrachten zijn na 2 maanden vakantie begonnen aan een nieuw schooljaar deze ochtend. Over 9 weken is het alweer herfstvakantie. Blijft meestal droog, heel lokaal een buitje, maar ook wat zon, 20 graden. Morgen eerst zonnig en droog, daarna een kans op wat lichte regen, ook bij 20 graden.
1: Echt zo, 9 weken is het alweer herfst.
2: Dat is toch snel? Het
8: zal er snel zijn en bijna de kerstboom zetten.
1: Ongelooflijk.
8: Ja. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, 13 minuten erbij tellen. Brusselse buitenring vanaf La Hulpe, 12 minuten extra op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen, 10 minuten erbij tellen. En richting Brussel, enige 10 tussen Zemst en Machelen, 11 minuten extra.
1: Hoera, hoera, school inderdaad weer open, ouders weer op hun gemak. Love me for a reason. Let the reason be het foute u.

0: Als je vroeger naar optredens van Phil Collins ging kijken, dan kon je achter de schermen zijn klein zoontje meezien drummen.
1: Met de papa.
0: Het halfbroertje van Lily Collins, van Emily in Paris. Emily in Paris, de kleine Nicholas. Want backstage stond altijd een klein drumstelletje klaar. En dat vierjarig ventje deed dan zo mee op het ritme van Something Happened on the Way to Heaven. Zo echt meedrummen zo. Pa, pa, pa, pa, pa. Ja, nu drumt hij zelf. En hij heeft ook al meegetoerd met zijn papa. Dus, jong geleerd. Hier is Phil Collins.

0: Know Your Loan in 60 seconden.
1: Oh! Oh my god!
2: Ja!
1: Alle 10, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
7: Kijken naar de files. Het is 9:50.
11: Op dit moment 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten extra. E313 tussen Ranst en Mommelgem 6 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen ook 10 minuten erbij tellen. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 7 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde 6 minuten extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
7: Dat is zot eigenlijk, hè? 60 seconden, dat is alles wat je nodig hebt om dat maandloon te verdubbelen. En dat kan elke dag rond deze tijd. Thomas uit Antwerpen, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
7: Hallo, wat doe je van werk?
12: Ik ben havenarbeider.
7: Jouw vrouw heeft jou ingeschreven.
12: Jawel, dat klopt.
7: Ze vindt dus dat je te weinig verdient.
12: Oh, dat wil ik nu ook niet zeggen. Die is altijd mooi meegenomen natuurlijk.
7: Ja, maar wat zegt ze zelf?
11: Ja, waarom schrijft ze zichzelf dan niet? Schrijft ze jou in?
12: Omdat ik denk dat zij het moeilijker vindt om op de radio te komen dan ik.
11: Ah ja.
7: Oh. Dat is nu voor u toch ook niet gemakkelijk, hè? Ik bedoel, het is toch ook stressen, veronderstel ik, Thomas?
12: Mijn hart gaat tekeer op dit moment.
7: Gaarlijk. Hoeveel verdien je elke maand netto?
12: Ik heb hier nu 2205,71.
7: Want ja, is dat zo niet met dagcontracten? Dat is toch zo dat je zo 's morgens naar een loket moet om te kijken of er werk is? Werkt dat zo niet bij de havenarbeiders?
12: Ja, dat klopt, dat was vroeger zo. Dat was het kot, maar nu gaat dat allemaal digitaal.
7: Ah ja, maar het is wel hetzelfde principe. Jij meldt je aan om die dag te werken en dan hoor je of je welkom bent.
12: Jawel, dat klopt.
7: Oké.
11: Maar dat zou je eigenlijk ook moeten doen, Maarten. Je aanmelden en dan checken, ben ik welkom. Ah, helaas, alweer niet. Morgen misschien.
7: Het is wel gemakkelijk om verlof te nemen, hè. Je gewoon niet aanmelden. Dat is wel...
12: Voilà, zo is het.
11: Word je ook niet
12: net
11: betaald?
12: Net zoals vandaag.
7: Nee, dat wordt...
11: Ah, vandaag ben je niet aangemeld.
7: Oké. Okay.
12: Jawel. Ongeveer, ik zal het zo zeggen. Wij werken ook met briefjes en zo, dus dat is een andere soort regeling.
7: Ah ja. Dat zou ons misschien te ver leiden als je dat nog helemaal gaat uitleggen.
12: Ja.
7: Oké, goed. Nu het concept is zeer eenvoudig, maar Dorothee zal het nog eens samenvatten.
11: Thomas, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Krijg je op zijn minst wel een beetje hulp van je vrouw?
12: Nee, die is zelf aan het werken, maar ik krijg wel hulp van mijn schoonzus. Dus,
7: Oké. Ze heeft haar zus gefixt. Ja, en je bent uitgerust natuurlijk, want normaal sta je op om 4:30 of begin je te werken om 4:30, wat is het?
12: Dus, ik sta op om 4:30 en ik begin te werken om 6:00.
7: Voilà, dus nu een uitgerust lichaam, een uitgerust hoofd. We gaan eraan beginnen. Ik tel af.
12: Ja.
7: 3, 2, 1, go.
11: Welke wielerwedstrijd wordt ook de hel van het noorden genoemd?
12: Pas.
11: Wat is naast Frans de tweede officiële taal in Canada?
12: Engels.
11: Wie was de eerste vrouw die de Nobelprijs won?
12: Pas.
11: Welke goedele is een van de experts in het huidige seizoen van Blind Getrouwd?
12: Pas.
11: Hoeveel is 100 maal 0?
12: 0.
11: Welke zangeres zingt over zichzelf als Jenny from the Block?
12: Jennifer Lopez.
11: Wat is de specifieke benaming voor de keuken op een schip?
12: Pas.
11: Van welke regisseur is Coward de Belgische inzending voor de Oscars?
12: Pas.
11: Voor welke soort noot is aardnoot een synoniem?
12: Pas.
11: Van welke componist zijn de vioolstukken de vier jaargetijden?
12: Pas.
11: Welke wielerwedstrijd wordt ook de hel van het noorden genoemd?
12: Tour de France.
7: Nee, Parijs-Roubaix. Op de kasseien. In de regen.
11: Het is inderdaad beter om te gokken dan te blijven wachten.
7: Ja, dus,
12: voilà.
11: Ja, je kreeg toch wel hier en daar iets ingefluisterd, hè, van de schoonzus?
12: Jawel.
11: Okay. Dus het heeft jullie band misschien als team wel versterkt dan?
12: Ja. Natuurlijk.
11: maar ja, inderdaad, hè, we hadden de tijd was om en we hadden nog wel wat pasvragen te gaan. Marie Curie, ja, die won als eerste vrouw dan de Nobelprijs. Goedele Liekens, die zien we in Blind Getrouwd. Een kombuis, ja, de keuken op een schip. Lucas Dont is de regisseur van Coward. Aardnoot is ook een pinda. En dan Vivaldi, ja, van de vier jaargetijden, ja, de vier seizoenen. Drie juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €30. Zo heb je op een niet aangemelde dag bij de haven toch €30 verdiend.
12: Voilà, zo is dat.
7: Maak er een fijne ochtend van. Groeten aan de schoonzus. Salut.
12: Dat zal ik doen. Dank je wel.

0: Haring, kan dat tellen? I was born to make you happy. De classic van Britney Spears.
1: Joran en Naomi, die hoor je elke werkdag van 4 tot 7 hier bij Q. En deze week regelen ze misschien wel voor jou een plekje op de Q guestlist voor Niall Horan in Londen.

0: luister naar Q Fouten Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
1: Want zijn dit dinsdag dins bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
7: Goedemorgen. Auto's moeten minder vaak naar de keuring. Vanaf vandaag moeten auto's vanaf 4 jaar oud maar om de 2 jaar naar de keuring en dus niet meer elk jaar. Je krijgt ook 2 maanden de tijd om grote gebreken te herstellen als je niet door de keuring raakte. En je verzekeringsbewijs wordt daar niet meer gecontroleerd. Die controle gebeurt al federaal en via de ANPR-camera's boven de snelwegen. Opnieuw een donorschandaal in ons land. Opnieuw heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 vrouwen in ons land, in totaal in 24 landen, terwijl het eigenlijk maar bij 6 vrouwen of gezinnen mag. Dat blijkt uit de data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Je hoort de VZW-donorkinderen.
8: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensoudersperma aan huis bestelde.
7: En die man heeft dan ook nog eens een genetische aandoening. En een kwart van de scholen organiseert dit schooljaar toch een soort van pedagogische studiedag, hoewel de overheid die eigenlijk afgeschaft heeft. Volgens het Nieuwsblad zoeken scholen daar creatieve manieren voor, zodat leerkrachten toch kunnen bijscholen op een schooldag samen. Ze laten dan bijvoorbeeld leerlingen een dag thuis zelfstandig taken maken, want dat valt binnen de wet. Het blijft meestal droog vandaag, een heel lokale bui, maar ook wat zon en 20 graden. En morgen nog eerst zonnig en droog, maar daarna kans op wat lichte regen, ook bij 20 graden.
6: En op dit moment staan er 3 kleine files op de Vlaamse snelwegen richting Antwerpen. Op de E313 moet je uitkijken tussen Randst en Antwerpen-Oost. 6 minuten daar. Ook richting Brussel, E19 vanaf Vilvoorde de luchthavenlaan tot Machelen, 5 minuten bijtellen. En op de Antwerpse ring richting Gent, vanaf Antwerpen-Noord tot Merksem ook 5 minuten extra.
9: Music. Matthias van den Bulk.
6: Speciaal voor de schatjes die voor de eerste keer naar school moeten vandaag. Een schatje in het Perzisch. Azizam.

7 over 10, Juste en Just a Little. Goedemorgen. Q-music. Op deze eerste schooldag had ik kunnen kiezen voor een modelstudent, maar ik heb voor een rebel gekozen. Bryan Adams, die durfde al eens ruzie zoeken met de leerkrachten vroeger in de klas. Hij stopte ook al vroeg met school op zijn 15e, mede door de job van zijn vader. Die was diplomaat, dus het gezin Adams verhuisde constant. Verschillende scholen gezien, verschillende leerkrachten gehad, verschillende keren blijven hangen. Geen ideale situatie dus voor Bryan Adams. Hij stopte dus al op zijn 15e met school. Kon zich daardoor ook wel storten op iets anders. Met name muziek. En daar zijn we nog altijd dankbaar voor dat rebelse kantje van Bryan Adams.

0: Zijn Babydoll scoorde 10 op 10. In repeat of niet, dus sinds gisteravond. Bij Timo Piretta zit er een nieuwe song in repeat of niet. En de luisteraars van de late avond, die waren alvast fan. Maar geldt dat natuurlijk ook voor mijn luisteraars van de voormiddag? We gaan het zo meteen eens testen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Enrique Iglesias en Sean Paul met Bailando. Repeat of niet. Het is tijd voor een gloednieuwe naam op je radio. Adela. Ze is 22 jaar. Ze komt uit Slowakije, Bratislava. Maar ze woont al een tijdje in de States, in Los Angeles, waar ze al aan haar internationale carrière aan het werken is. Haar liedje heet Ain't in LA. En daarin blikt ze eigenlijk terug op de reis die ze al heeft afgelegd in haar leven. Van haar prille jeugd tot waar ze nu staat als 22-jarige. Vanuit Bratislava dus eigenlijk naar de States. En het nummer is ook bedoeld om jonge vrouwen in hun dromen te laten geloven, want dat heeft zij dus ook gedaan. Adela, zo is haar naam, Adela. En jij mag nu beslissen of je ze nog eens hoort op Q of niet. Stuur repeat of niet.

Saints in LA. Zo is de nieuwe single van Adela. Repeat. Of niet? Ja, de tent bij Adela op Pukkelpop stond niet vol, maar volgens de kenners gaat dat de volgende keer wel anders zijn. Je hebt ze misschien daar kunnen spotten. Wendy uit Beringen alleszins wel. Tweemaal heb ik ze gespot. Ik heb ze voorbij zien wandelen samen met Shane en dan bedoelt ze uiteraard Somber. Amai, echt goals, Wendy. Nice. Julie uit Tremelo, die heeft een repeat gestuurd voor Adela. Zo'n goed nummer. Tanja uit Evergem is ook fan. Ze kent Adela via haar zoon. En blijkbaar maakt die goede muziek. Ook heel veel nieten wel. Valerie uit Engelmunster die zegt, oei nee, boch, jakkes. Annelies uit Opwijk zegt, amai, wat is me dat? Gunther uit Aalst valt ook niet te bekoren. Joyce uit Hamme die heeft ook een grote niet gestuurd via de app. Maar er zijn ook veel repeats die binnenkomen. Stefanie uit Tongeren bijvoorbeeld is grote fan. En Thomas uit Olen die zei, gisteravond bij Timo was hij nog niet overtuigd. Maar ondertussen wel. Dus van mij mag het doorgaan. Ze krijgt het voordeel van de twijfel. En wel, ik denk dat het dat geval ook zal zijn toekoer. Repeat, repeat. Of niet? Yes, het is inderdaad een repeat. Weliswaar een nipte. Maar Adela hoor je straks terug bij Joren en Naomi. Q sounds better with you.

De mannen van Bastille en Pompeii. Dit nieuws is net binnen. Somber die komt terug naar België. Yes baby, op zondag 16 mei dan staat hij in de AFAS Dome. Tickets kan je vanaf nu vrijdag kopen, 10 uur. En dan ben ik jouw man op de radio, dus ik ga je er sowieso aan helpen herinneren. Ondertussen is het bijna 10:30 en er zijn twee files van langer dan 5 minuten. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 10 minuten extra. Ook richting Antwerpen is het met vertragen op de A12, tussen Aartselaar en Kleidalaan, 5 minuten daar. Maar op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder.

0: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
1: It's Nighthorn here.
0: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nighthorn in Londen.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
3: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
2: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
3: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
2: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter. Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
12: Nee, geen maar.
10: Echt?
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Q-Music.
14: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: De man achter onze Q-topschijf deze week is echt een hitmachine. Echt waar, praktisch alles wat hij uitbrengt wordt ook effectief een hit. En ik ga je dat zo meteen bewijzen.
1: Ja!

Alex Warren en zijn Emerald Eyes. Deze week jouw Q-topschijf staat op zijn tweede studioalbum Wild Child. Is uit sinds vrijdag. En op dat album staan ook deze hits.

album dus dat je sowieso in huis wil hebben. Ja, en dat de man een hitmachine is, bewees hij al met zijn eerste album. You'll Be Alright, Kid. Op dat album staan bijvoorbeeld Carrie

0: zijn ook ordinary.
1: Ik zeg het. Het is echt waar een hitmachine. Ja, sorry. Nog eens Carry You Home. Ja, kijk, voilà. Ben er zodanig van onder de indruk dat ik een klein beetje in de war geraakte. Nee, ik wil maar zeggen, als het een hitmachine is, dan mag het ook gezegd worden. En Alex Warren is er zo eentje. Je hoort hem deze week dus extra veel met zijn Q-topschijf.

Ellie Goulding en How Long Will I Love You? Hopelijk heel lang. Petra uit Roeselare is heel blij dat het 1 september is vandaag. Haar zoon gaat terug naar school. Dus dat betekent gedaan met een hele dag in de zetel op zijn luigat te liggen. Ik snap je volledig, Petra. En Joy, dat is het dochtertje van Kevin, beleeft vandaag haar eerste schooldag met traantjes. Zowel bij dochter als bij de papa. Oh, dat vind ik cute.

0: Goedemorgen, het nieuws van 11 nu met Delphine.
1: En goedemorgen. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat de luchtvaartmaatschappij haar vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand weer opstart en personeel dat traject verplicht zou laten afleggen.
2: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
1: Een stakingsaanzegging gaat vanaf vandaag in. De Belgische economie is stilgevallen. Tussen april en juli is onze economie voor het eerst in 6 jaar niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken die groei naar beneden en dat komt onder meer door de dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. En nog door die oorlog mag voetbalclub Union zijn Europa League matchen tegen het Israëlische Hapoen Be'er Sheva niet meer in het stadion van OHA Leuven spelen. Ze spelen daar een andere Europese thuismatch omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. Hij wordt gespeeld op 22 oktober, maar waar is dus nog niet duidelijk. Blijft meestal droog vandaag bij 20 graden. Morgen eerst nog zonnig en droog, daarna kans op wat lichte regen. Opnieuw bij 20 graden.
0: Het is een heel rustige 1 september op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring staat er wel nog een file richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen-Oost moet je 7 minuten bijtellen. Uitkijken voor een defect voertuig. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Het beste nummer dat David Guetta ooit gemaakt heeft en wat mij betreft ooit zal maken. Zo meteen naar Jelly Roll.

geef nu toch eerlijk toe, het beste nummer toch dat hij ooit gemaakt heeft en wat mij betreft ooit zal maken. David Guetta en Titanium. Q-music. Een van de beste concerten van afgelopen zomer was sowieso het Q-Sunset-concert van Bazaar. Vorige week donderdagavond vond dat plaats op het strand van Oostende aan ons Q-Beach House. Ze moesten een uurtje vroeger starten. Dat betekent dat de luisteraars ook een uurtje vroeger moesten afkomen naar Oostende. Ja, er was heel wat zware regen voorspeld. En goed dat ze vroeger gestart waren, want het viel een beetje later met bakken uit de lucht. De mensen moesten weglopen, maar tegen dat was het concert gelukkig al gedaan. En tijdens hun optreden hielden Mathieu en co. en al onze geweldige Q-luisteraars het droog. En dat is toch het belangrijkste. Laat ons nog eens terugkeren naar vorige week donderdagavond. Met dat geweldige Q-Sunset-concert van Bazaar. Zo klonk Ooit komt er een dag helemaal live bij Q. Dit zijn de mannen van Bazaar.

van Bazaar, helemaal live van ons Q Beach House. Vorige week donderdagavond tijdens hun Q Sunset Concert. Wat waren ze weer geweldig. Sophie uit Deerlijk die heeft ze dan weer gisteren gezien op de Waregem Koersenfeesten. En ook daar waren ze blijkbaar de max. En dat is zo'n zekerheid, Sophie. Als Bazaar komt, dan is het altijd goed. Alright, van Oostende of Waregem. Nu over de oceaan richting Boston. Zo meteen. Stella Lefty. Eerst Imani, don't be so shy.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Ah. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Het is Sarah.
0: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
3: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Voor die...
9: Goedemorgen.
8: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
9: Goedenavond.
8: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
12: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
12: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Dr. Alban en Sing Hallelujah. Sienna Spyro is sowieso een vrouw naar mijn hart. I like these things you can buy with money. Ze is een material lover. Ze geeft met andere woorden graag geld uit aan heel materiële dingen. Ik ben ook zo. Maar zij is wel beter op weg naar een muzikale popcarrière. Ze is goed bezig. Misschien nog iets te vroeg om haar al een pop-icoon te noemen. Maar toch, dit was het nummer waarmee het voor Sienna Spyro allemaal begon. Die on this hill.

0: Carousel van Sienna Spyro. 11:30. En ook maar één file op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen staat die op de Antwerpse... Nee, wat zeg ik? Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost moet je 7 minuten bijtellen. En op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Heel weinig files. Mirjam uit Gerardsbergen, die heeft daar een verklaring voor. Ja, dat zijn al die ouders die nu thuis zitten met een fles champagne omdat hun kinderen terug naar school zijn. Goh, nu wil ik ouder zijn. Allee, omwille van die champagne. Ja.
1: Matthias van den Bulke.
0: En Cameron Witcombe is er ook bij. Goedemorgen.

0: ouders wel, hoor. Die hebben wel zin in een feestje waarschijnlijk op deze eerste schooldag. Nee, maar zeg, hoe is die eerste schooldag verlopen? Ik heb echt geen idee, want ja, ik heb bij mij weten nog altijd geen kinderen.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's running. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja! Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
6: Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
7: Afstandsonderwijs.
8: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.

DJ-licious samen met Milo. En hun zomerhit Forever Young. Er komen veel berichtjes binnen over de eerste schooldag uiteraard. Just remember, we're forever young. Gwen uit Pelt is zo trots op haar kinderen. De oudste die is vertrokken naar het eerste leerjaar, heel flink. Hij heeft zelfs eerst zijn kleine broer aan de andere schoolpoort gaan afzetten en gaan binnenhelpen. Want die had het toch een klein beetje lastig. En het moederhart van Gwen smolt, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Kimberly uit Temse, die zegt die eerste schooldag die gaat veel te snel. Over 4 uur zijn ze al terug thuis. En ik heb nog niet alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ja, ik snap je volledig, Kimberly. En Ines uit Rum heeft een foto gestuurd via de Q-app die je normaal gezien als je kijkt via de livestream naar Q nu achter mij gaat kunnen zien. Ja, ze waren klaar voor de eerste schooljaar. Voor het eerste leerjaar liever. En ook voor de tweede kleuterklas. En ze staan zo echt zo super cute, haar twee kindjes. En ze hebben zo ook zo een matchy outfit aan. Zo horizontale streepjes en een jeans. Vind ik heel schattig altijd. Als zo broer en zus of de twee broers hetzelfde tunnetje aan hebben. En Ines heeft er nog bij gezet. Na het afzetten van de kinderen aan de schoolpoort zijn mama en papa een keer goed gaan ontbijten. Ja, het zal wel zijn. Dat zou ik dus ook doen, hè. Of direct naar huis en de fles champagne knallen. Alright, we gaan richting nieuws van 12. Met zometeen Miles Smith naar Shania Twain.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Medi-market.
2: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
7: IKEA.
6: Die info en voorwaarden op IKEA.be.
8: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
9: Goedemiddag. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Dat heeft een akkoord met Audi, met de gemeente Vorst en het Brusselse gewest voor de site van 55 hectare. En ze maken daar een stedelijk bedrijvenpark van.
10: Dat zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteiten. De site is zeer groot, dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
9: Ze zeggen nog niet met welke bedrijven ze aan het onderhandelen zijn. Ze hopen er wel 3000 jobs te creëren, want toen Audi Vorst vorig jaar in februari sloot, verloren daar zo'n 3000 mensen hun job. Minder leerlingen kiezen een bouwrichting in het middelbaar. In totaal 5% minder dan vorig jaar. De Bouwfederatie is teleurgesteld, want de sector heeft hen nodig om ons weerbaar te maken voor de toekomst tegen de klimaatverandering, zoals om airco's te installeren of daken te isoleren. Het komt vooral door de hervorming van het zevende specialisatiejaar. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waarop de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits staan. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Blijft meestal droog vanmiddag. Heel lokaal een buitje, maar ook wat zon. 20 graden. Morgen hetzelfde weer en de dagen daarna iets meer kans op regen.
8: Ondertussen staan er twee files op onze Vlaamse snelwegen van 5 minuten. Het valt dus al bij al goed mee. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Borgerhout moet je dus 5 minuten bijtellen. En ook op de ring rond Gent richting Zelzaten vanaf Skaldestraat tot Gent Zeehaven 5 minuten extra.
11: Music. Matthias van den Bulke.
8: Pukkelpop is blijkbaar goed meegevallen, want Somber komt opnieuw naar België. Je hoort hem na de weekend.

zien in Oostende. Met onder andere Ruud Beekmans, Camille en ook Maxim deed erin mee. En die laatste die hoor je zo meteen bij Q Music. Eerst Mrs. Janet Jackson.

0: is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
1: It's Niall Horan here.
0: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Yeah. Yeah.
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Hema!
11: Hema!
12: Hema!
13: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
14: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
13: De absolute must-sees en de must-zeker Nazi's van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
17: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Q Music.

0: Over 12 op de 1e september. Adele met Maarten en Dorothee zijn terug with a bang.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Yes, inderdaad. Je kan een nieuw interieur winnen bij Maarten en Dorothee. Dat kan je gaan samenstellen bij IKEA voor, hou je vast, 20.000 euro. Daar kun je anders gewoon een zetel mee kopen. Hè. Ja, ik zou sowieso voor een nieuwe zetel gaan. Want ik vind om de zoveel tijd moet dat dus vernieuwd worden. Een nieuwere model, misschien een beetje groter. En ik zou ook voor een nieuwe tafel en stoelen gaan. Sowieso voor mijn living. En ook in de aardetinten gaan. Zo beige, zo, ja, zo een beetje die kleuren. Zo donker-oranje, bruin. Ik vind het dat ze wat klasse uitstraalt. Zo van die aardetinten. Ja, als je later bij mij gaat komen eten, dan gaat het dus allemaal ja, in aardetinten zijn. Hè? Een beetje beige. Voilà. 15 september, die dag moet je binnengeraken bij Maarten en Dorothee in de show tussen 7 en 9. Ik zou het, als ik jou was, in het vet in mijn agenda zetten. En 15 september, dat is ook de dag dat deze meiden de AFAS-doom doen daveren. Makkelijk bruggetje om te onthouden zo. Cat's Eye, an Animal.

Cat's Eye, een animal op 15 september. Dus elke beller wint bij Maarten en Dorothee. En Tamara die zegt, voor mij mag dan een nieuwe keuken zijn. Ja, Tamara, voor mij ook. Maar je gaat moeten inbellen in de show. Op onze website of via de Q-app kan je het telefoonnummer vinden waarmee je rechtstreeks kan binnengeraken in de show bij Maarten en Do. En dan win jij misschien wel een nieuwe thuis zonder verhuis, a.k.a. dus een volledig nieuw interieur.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis met een nummer over vandaag. I hate that it's true, but it is true. Het is effectief 1 september. Maar kijk, over een halve dag mag je je kinderen al terug gaan ophalen en kun je ze terug in je armen sluiten. Ondertussen is het bijna 1 minuut over 12:30 en er is maar 1 file van langer dan 5 minuten. Die staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je op dit moment 7 minuten bijtellen. En that's it. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Q music, Q sounds better with you. Matthias van

Zo kunnen we het wel samenvatten, hè. Zara Larsson. Guess the song. Die mag ook zeker nog eens terugkeren. Het spreekt voor zich. Guess the song. Jij moet het liedje raden. Elke middag spelen we het spel. We testen hoe goed jij de hits kent van Q-Music. Hits van vroeger, van heel lang geleden, van niet zo lang geleden. Of het kan ook een recente Q-hit zijn, zoals vandaag. We zoeken een Q-hit uit het najaar van vorig jaar. En je krijgt van mij enkel de intro te horen. Zo de eerste noten. Dus ook zelf geen stem. Dus ik maak het echt heel moeilijk vandaag, I know. Maar bon, het is de eerste schooldag, je moet tonen wat je kan. Wie hoor je hier? Voilà, dat was het. Het is moeilijk, hè? Oh, het is heel moeilijk. Ja, het is te moeilijk, denk ik. Ik denk dat het te moeilijk is. Ja, maar gaan we nog eens luisteren? Ja, we gaan nog eens luisteren. Goed luisteren naar de intro, hè? Ik. En dan begint de ene te zingen van de twee, want ik zoek wel degelijk twee artiesten. En met welke hit? Stuur het via de Q-app of zing het!

0: voor onder andere e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: I beg your pardon.
10: Samen aan tafel.
9: Want zijn dit dinsdag Tins bij Lunch Garden?
10: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
11: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
12: Ciao, kus.
11: En terug naar binnen te gaan.
12: Hallo, kus.
11: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
14: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel, leef beter.
17: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
18: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
19: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
20: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
21: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
22: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
23: Volkswagen.
24: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: classic van ondertussen 30 jaar geleden. Donna Lewis en I Love You Always Forever. Guess the song. Van welke Q-hit hoor je hier de intro? Jesse denkt dat het de Jonas Brothers zijn met Love Me To Heaven. Ja, en het ding is, ik snap waarom, want de intro van dit nummer gaat zo. Ja, het lijkt er wel op, hè? Ja, het lijkt er zeker op, maar het is niet de intro die we zoeken. We luisteren naar Fanny.
1: Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex.
0: Dat is heel mooi. Jorim gaat ondertussen verder.
2: En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan.
0: Elke zijn eigen genre natuurlijk. Thomas die heeft ook een berichtje gestuurd.
3: Je hebt dat niet nodig! Meteor en Fleming!
0: Ja, Meteor en Fleming. Oh.

de zomerhit van Henri Perver. En Sola. 8 minuten voor 1. De Moeties zijn terug. En een van die Moeties hoor je elke namiddag op deze radiozender dus zo meteen weer. En als je straks naar Waregem koersen gaat, tot straks. Ik ga daar boven mijn stand gaan acteren. Ik heb nog Lady Gaga en JB. Goedemiddag.

0: Lijkt serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
2: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine. Goedemiddag. Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallend, zijn vrouw, koningin Mette Marit, is daar niet bij. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
10: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
9: Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zijn er wel bij. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er nu voor 43 beklaagden een nieuw proces. En de Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Dat heeft een akkoord met Audi, met de gemeente Vorst en het Brusselse gewest voor die site van 55 hectare. Ze maken daar een groot stedelijk bedrijvenpark van.
11: Dat zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
9: Ze hopen daar 3000 jobs te creëren. Blijft meestal droog vanmiddag, zo'n 20 graden halen we. Morgen hetzelfde weer en de dagen daarna iets meer kans op regen.
12: 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen. 8 minuten extra door een defect voertuig. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 6 minuten. En in de richting van Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Kleidaal aan de Kontigse Steenweg 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
13: Music.
14: Jolien Roets.
12: Vanochtend misschien wel traantjes aan de schoolpoort. Vanmiddag tranen van goud na Afrojack. Goedemiddag.

moeilijk vanochtend. Bij mijn zoon geen enkel probleem, maar vooral omdat het zo druk was op school. Er was heel veel te doen, heel veel muziek, heel veel lawaai. Iedereen was ook verkleed, dus even druk. Maar goed, vanaf haar juf kwam knuffelen, maar daar was alles wel oké. Dus nu is het aftellen. Aftellen naar het ophalen vanmiddag. En om het aftellen, het wachten wat plezant te houden, heb ik de beste muziek meegebracht. Een combo Nederland-Engeland bijvoorbeeld. Werkt even goed hoor. Eerst nog deze Q-classic van Eurythmics.

0: zo is het toch elk jaar hetzelfde, hè? De 1 september. Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran. Lindsay uit Herentals die stuurt nog een berichtje. Ze stuurt hier geen traantjes, Jolien. Allee, toch niet bij de schoolgaande kids. Wel bij de kleinste die blijkbaar haar broer en zussen gaat missen. Nu ze alleen thuis moet blijven bij mama. Het is een heel mooie foto die ze er ook bij stuurt. Met 3 stralend lachende kinderen en 1 kindje dat ja, een klein beetje aan het huilen is. Kijk, het gaat duren tot ze gaat doorhebben. Hè, dat ze vanaf nu onverdeelde aandacht gaat krijgen van haar moedie. Wacht maar af.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessimo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Knaldi.
9: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

The Lost Frequencies, Live It All. Back to school. Back to reality voor de meesten, maar niet voor Winnie uit Kontich. Haar vakantie begint nog maar net. Ze gaat een paar dagjes naar Praag en voor de rest een bezoekje brengen aan de Japanse tuin. Naar de Serial Killers Exhibition. Beetje toeristen in eigen land, stuurt ze in de Q-app. Geniet daar maar van.

0: denken, dear Mr. President. Ik heb het eens opgezocht. Freya Sky is vandaag niet terug naar school gegaan. Freya Sky is 16, ze komt uit de UK, maar ze studeerde blijkbaar al vervroegd af aan high school daar om zich volledig te kunnen smijten op haar muziek. Goed voor ons, hè. Je hoort zo meteen met Silent Treatment. Het is bijna 1:30 en er staan 3 files waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Brusselse ring staat de langste file op de binnenring van Strombeek-Bever tot... Wacht hoor, ja, van Strombeek-Bever tot Vilvoorde Koningsloo verlieg je 18 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Merelbeke verlies je tussen Gent Watersportbaan en Beukelaan nog 6 minuten. And that's it.
1: Sounds better with you.
2: Jolien Roets.
1: You sounds better with you.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
1: Everybody's open now, the clock's run up.
0: Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon.
1: Ja!
0: Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
7: Het is Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.

Rexa. En New Religion. Wij geloven bij Q heilig dat sommige liedjes voorbestemd zijn om een hit te worden. En je hoort daar zo meteen het beste voorbeeld van. Na Alanis Morissette, die in de videoclip van deze Thank You al een klein beetje van Naked Attraction doet.

Nog tot vrijdag een ereplek in onze playlist. De heer Alex Warren, ondertussen een vaste waarde bij ons. Hè. Emerald Eyes is de cue topschijf. Weer veel boeiend en minder boeiend nieuws vandaag. Maar op hlm.be is er één kop die mij meteen triggert. In verband met een heropflakkering van de zomer. Ik ga het even lezen, het artikel, en dan kom ik erop terug. Eerst Anima en Ellie Goulding.

zomer van 2026 gaat de geschiedenis boeken in als de warmste zomer ooit in ons land. Daar valt niemand van achterover, denk ik. Er waren ook heel veel meer uren zon dan normaal. Maar nu is daar even niet veel van te merken. Nu zie ik, of valt mijn oog op een kop op hln.be en die laat niets aan de verbeelding over. Komend weekend gaat het weer zomeren. Zondag wordt blijkbaar een topdag met droog weer en brede opklaringen. Het zou ook warm worden met maxima tussen 25 en 29 graden. Dat is toch fantastisch nieuws? Daar word ik door getriggerd. Je hoort het? Sun is shining. Nu nog niet, maar heel snel dus weer wel. Axel en Ingrosso hoor je na Dasha.

0: de nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
1: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Twee uur, goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: De Noorse koning Hakon heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezige was zijn vrouw, koningin Mette Marit. Zij heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
4: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Hakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
2: De rest van de familie, Hakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassen onderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra.
5: We zien in de nieuwe regelgeving ook wel als belangrijk punt de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die erin meespeelt.
2: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolfin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen.
6: Ja, de naam van die wolf is al duidelijk, hè?
3: Vincent.
0: Natuurlijk. Ik was net er zelf aan het denken.
6: Een leefgebied markeren met uitwerpselen.
3: Ja, voilà.
6: Classic. Allee. Vincent en Emma.
3: Vandaar dat hij er nu niet is. Afwisselend wolken en zon, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden.
6: Mooi, mooi, mooi. Dankjewel. Er staan twee files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Berchem, verlies je 16 minuten. En in de richting van Antwerpen op de E313, tussen Ranst en Antwerpen-Oost, 8 minuten extra.
7: Zolk, hè?
6: Wat? Ik dacht, zolk. Ineens zie ik je achter mij verschijnen. Ja, ik dacht, die gaat me doen schrikken.
7: Ik kom in vrede. Ik kom in vrede. Zolle.
6: Ja?
7: 1 september vandaag.
6: Ja?
7: Hoe was het vanochtend, de ochtendrush?
6: Goed, ja. Het was, dus, allez, bedoel, mijn dochter was een klein beetje verdrietig. Die vond het allemaal wel best spannend. Maar mijn zoon deed het eigenlijk heel goed. Waarom?
7: Ah, wel, ik was zo aan het denken. Ja, jij presenteert tot 4 uur.
6: Ja.
7: Elke dag. En jij kunt zo je kinderen nooit gaan opwachten aan de schoolpoort.
6: Nee, dat is waar. Nee. Mijn kinderen moeten heel veel naar de avondopvang. En mijn lief, die is er gelukkig wel. Ja. Hè? Ja.
7: Maar ik was zo aan het denken, zou het nu niet leuk zijn? Allee, ik heb dat eigenlijk al geregeld met de baas. Dat jij nu gewoon de studio uitstapt, in uw auto.
6: Nee.
7: En naar de schoolpoort gaat, uw kindjes.
6: Nu al,
7: ja.
6: Maar ik heb een heel programma voorbereid.
7: Zou ik dat wel doen, jongenskind? Zou ik dat wel doen? Maar ja, tuurlijk. Maar echt, meen het. Het is allemaal geregeld. Hakim weet er ook van.
6: Maar dat meende jij niet. En die idioot die zegt niks van de morgen.
7: Nou, we hebben hem gezegd dat hem niks mocht zeggen, dat hij moest zwijgen. Hè. Die heeft dat meegespeeld. Zolke, ga naar
6: echt?
7: Uw kindjes. Ga zo wachten aan de school.
6: Oh, mijn dochter gaat zo blij zijn, want ik zei nee, ik kan er niet bij zijn, want jij moet werken. En...
7: Jawel, het kan wel.
6: Ah,
7: het kan wel, Zolle.
6: Oh, merci. Oh, dat is Kelly.
7: Super graag gedaan.
6: Oh.
7: Allo, nu naar buiten.
6: Oké.
7: Okay.
6: Ja,
7: weg.
6: En jij gaat verder doen dan,
7: ja,
6: of wat?
7: Verder, ja.
6: Oké, okay, maar dus het staat klaar, tuuntje. Liefde is liefde.
7: Oké. Okay.
6: En niet alleen tijdens Pride, maar je moet eigenlijk doen wat je... Ik krijg je wat plan ermee.
7: Dankjewel. Dag.
6: Oh, merci.
7: Salut, hè.
6: Dag.
7: Amai, jij bent klein ook. Goh, doe me toch.
2: Music.
8: Jolien Roets.
7: Ja, die is dus weg, hè. Het is de komende 2 uur met mij te doen. Oh, gezelligheid. Met nu Jonas Blue. Goedemiddag.

eerste dat hij wou meemaken was natuurlijk een break-up. Hij kreeg een breuk te verwerken met de moeder van zijn kind. En hij schreef er een heel mooi nummer over, vind ik zelf. Dit is Break-up in Reverse bij Q Music. Zeg goedemiddag.

0: Het is werkelijk nooit te laat om iets bij te leren. En vanochtend bij Maarten en Dorothee viel er weer van alles bij te leren. Zij kunnen tenminste wel spreken. Dat ga ik je zo meteen bewijzen. Het opvallendste hoor je zo meteen. En het beste aan in het programma van een Q-collega zitten, is dat er ook schaamteloos reclame kan gemaakt worden voor je eigen programma. Ga je dat nu doen, Joren? Jazeker wel.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Niall Horan here.
1: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
3: Ben jij een ochtendmens
4: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor
3: de meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
11: Dit was fantastisch.
10: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: als je je dag goed wil beginnen, dan luister je naar Q-Music bij Maarten en Dorothee. En dan weet je, je kan hier ook echt iets opsteken. Ze doen namelijk elke dag het item: wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel. En Maarten, die had er deze keer zelf eentje.
1: Ik heb ontdekt waar de naam IKEA vandaan komt. Het is een acroniem. Dat is eigenlijk een chic woord voor een afkorting, want de I staat voor Ingvar. Dat is de voornaam van de oprichter van IKEA. De K voor Kamprad. Dat is de achternaam van Ingvar. Ingvar Kamprad. En dan heb je de E, die staat voor Entariet. Dat is de boerderij waar die mens is opgegroeid. En de A staat voor Agunariet. Dat is het dorpje waar de boerderij in staat.
2: Voilà. Ja.
1: IKEA.
0: Ja, ik durf zelf ook al wel eens poneren dat ik de grootste IKEA-fan ben van het land. Maar goed, dit dat wist ik zelf niet. Ik zeg het, je leert heel veel bij in de ochtendshow. En ik kom daar ook elke week in de IKEA. En volgende week... binnen 2 weken, ik denk dat ik dan sowieso eens ga gaan op 15 september. Want je kan er maar liefst 20.000 euro budget winnen om te spenderen in IKEA. Bij elke beller wint. Noteer alvast het nummer van het callcenter. Dat is 0800 4567.

Hij blijft natuurlijk en jij blijft ook luisteren, zoveel is zeker. Want over 2 weken, op dinsdag 15 september, wint elke beller een nieuwe thuis zonder verhuis. En dat doet Kiara uit Merelbeke al dromen. Ze stuurt in de Q-app, wat een actie jongens, 20.000 euro bij IKEA. Een ware droom voor mij en mijn vriend. Op ons 25 jaar zijn we nu een huis aan het bouwen en we hebben net beseft dat er geen budget meer over is voor meubelen. Dus dat zou echt een droom zijn, moesten we dit kunnen winnen. En wel kom je tussen 7 en 9 op 15 september bij Maarten en Dorothee in de uitzending. Dan win je een nieuwe thuis zonder verhuis. Veel succes, vrienden. Ik gun het letterlijk iedereen. Op dit moment 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer, onder andere op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 10 minuten komt daar omdat de weg is afgesloten. En 5 minuten op de A12 richting Brussel, tussen Wilrijk en Aartselaar. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.

0: 343 meter per seconde. Zo bereikt ook deze Coldplay jou door de radio. Speed of Sound. Zometeen aan diezelfde snelheid, Thomas Gray.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Ik kan dat nu niet doen.
4: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus.
1: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus.
1: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: me back.
1: Shawn Mendes in zijn prime, there's nothing holding me back. En er is een tijd geweest dat R&B popmuziek was, dat punkrock popmuziek was. En op dit moment kunnen we country als een van de meest populaire genres van het moment zien. En niet alleen op de plek waar het ontstond, in de USA, maar ook hier bij ons. We zien de cowboys en cowgirls overal opduiken, ook in de Q-top 40. En de next big thing is Ella Langley. Onthoud die naam. In de States al een paar jaar op de radar, maar sinds haar nieuwe album Dandelion regeert ze daar ook echt over de hitlijsten. En dat allemaal dankzij het heel textbook country klinkende Choose in Texas. En die tekst zit ook vol clichés. Maar echt waar, Jack Daniels, whiskey, Smoky Mountains, Lone Star State, ze zitten er allemaal in. En het werkt ook nog eens. Want nadat ze vorige week de hoogste nieuwkomer was, stijgt ze nu 14 plekken door naar nummer 12. Dit is Ella Langley, deze week de sterkste stijger in de Q-top 40. Just

Vorige vrijdag steeg zij het meest van al in de Q-top 40. Ella Langley, Choose in Texas. Jij kan trouwens ook meebeslissen hoe die Q-top 40 eruit gaat zien. Of vooral hoe dat die eruit gaat horen. Het concept blijft heel simpel. Hoor je een nummer dat je goed vindt, dan geef je er een hartje aan in de Q-app. En dat telt dan mee als we de lijst samenstellen voor komende vrijdag. En dat is de pracht van een democratie, lieve vrienden. Zometeen de gebroeders Jonas. Dan klinkt het veel cooler in het Amerikaans. De Jonas Brothers hoor je met Love Me To Heaven. Na de vrienden Wout en Sylvie. Dit is Turn The Tide van Silver.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Weet je wat echt vervelend is als je zo in een vergadering zit? Of zo op een plek waar je eigenlijk niet weg kan, maar je moet super dringend naar het toilet. En Paulien van het Nieuws en ik, we hebben het allebei op dit moment. Maar wij kunnen hier niet weg, nee. Want het is 3 uur. En dat betekent nieuws, aangeboden door Paulien.
1: Goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van 70 euro per megawattuur. Dat komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat dus niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassen onderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra.
2: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het toch warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die erin meespeelt.
1: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veel veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt, meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden.
0: Ja, en dit helpt dan ook niet, hè. Zo.
1: Oh, stop.
0: Zo super dringend.
1: Ik ben weg.
0: Ja, ik kan ook niet. Alleen veel plezier, hè. Van uw collega's moet het hebben. Ik ben ook zo collegiaal geweest vandaag. Bon, 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten op de E34 richting Brugge tussen Zelzate-Oost en Zelzate 6 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. En potverdik, ik ben toch helemaal vergeten zeker. Jolien Roets, die moest hier normaal gezien zitten. En ik had haar muziekje nog klaarstaan. Maar voilà, het is aangepast. Hoppa.
3: Music.
4: Joren Linssen.
0: Want niets is wat het ooit geweest is. Vanaf vandaag 1 september is alles of toch heel veel anders. Niet waar, Harry Styles?

0: Houston, Just a Little en daarvoor Harry Styles, die na een paar jaar One Direction nu toch echt volledig op zichzelf staat. En dat kan je ook zeggen over zijn One Direction vrienden.
1: De Q guestlist van Niall Horan in Londen.
0: Ja, Niall Horan ook on a roll, hè, die man. Hij begint eind september met zijn dinner party live on tour. En stopt zo ook op 3 oktober in de O2 Arena in Londen. En daar kan jij bij zijn, want Naomi en ik zetten jou deze week op de Q guestlist. En we doen dat met een spelletje, namelijk bij wie gaan wij vanavond op dinnerparty? En de opgave die wordt dan komen etensgewijs ingesproken door the one and only, the legend himself, Peter van Asbroek. Maar Peter van Asbroek had ook een paar problemen. Ah, maar ja, gewoon zeggen hoe dat is. Problemen met Naomi, haar naam. Want het is Naomi, hè, Peter?
2: Naomi. Naomi. Naomi. Oké. Dit is de dinnerparty van Joren en Naomi.
0: Allee, goed. Nog even oefenen. Komt goed. Gisteren kon Dina uit Kortesum zich al plaatsen voor de finale. Straks na 4 uur een tweede kans. En we gaan de olifant in de kamer ook even benoemen. Nathalie uit Wingenen die zegt, waar is Jolien? Wat is er plots gebeurd? Is ze verdwenen? En Patrick zegt, amai Jolien, wat ben je plots gegroeid en struis geworden? Hela, Patrick, noemde jij mij nu dik? Ik heb ongeveer een uur geleden Jolien haar show overgenomen. Zij kan namelijk nooit haar kinderen gaan afhalen aan de schoolpoort. Iets wat jij, als je kinderen hebt, misschien wel herkent. Bon, ik heb haar weggestuurd. Vandaag kan ze dat wel doen. En we bellen haar straks in de show om iets over 4.

0: Kygo en Khalid met Save My Love. En veel mensen sparen hun liefde ook op om zo meteen uit te delen aan de schoolpoort. Maar dat ze hun kinderen terugzien, want het is natuurlijk 1 september, eerste schooldag. Katrien en Saul-Leo die zegt, het was 1 september voor Lucas en Louise vanochtend. Nancy uit Lievegem die stuurt onze dochter Elise. Die gaat terug voor een nieuw schooljaar op het internaat. Vierde middelbaar restaurant Keuken op Spermaliënbrugge. Oh, leuk man. En Eline die zegt, eerste schooldag voor ons dochtertje Amélie vanochtend. Ah, dat is toch, ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik kan me er zoiets bij voorstellen. Dat moet toch ook zo met knik in de knieën zijn voor de ouders zelf. Dus kom vanavond maar even tot rust. Jullie gaan het allemaal kunnen gebruiken, denk ik. Zo meteen een voorzichtige nieuwkomer in de Q-top 40 na Anne-Marie en Shania Twain. Die komen er ook aan.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick and mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
10: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
9: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Dit is

Temper City en Self-Aware bij Q-Music. Beyoncé, Queen Bee, die is ook zeer self-aware. Zij is iedereen zijn of haar crush. Dat zijn we wel duidelijk, denk ik. Zij is prachtig, zij is bloedmooi, kan goed zingen. Is volgens mij ook nog eens heel lief. Ze heeft alles. Maar ook zij is veel te zelfbewust. Zij was op een bepaald moment onzeker over haar oren. Omdat zij daar vroeger dus mee gepest is. Dat haar oren groter zouden zijn dan haar hoofd. En nu kan ze zeggen tegen de pesters: mijn bankrekening is ook groter dan mijn hoofd. Dit is ze met Halo bij Q-Music.

David Guetta, Sia en Beautiful People. Het is 4:01. Op dit moment staan er 7 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten en meer verliest. En we beginnen op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. Daar verlies je 6 minuten. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 6 minuten aanschuiven en 5 erbij tussen Diegem en Machelen-Woluwe-laan. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 10 minuten. En richting Nederland tussen Ligerelle-laan en Borgerhout 6. Op de E34 richting Brugge tussen Zelzate-Oost en Zelzate 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en Everkem 5 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. En Yannick uit Loreningen, die stuurt nog opgelet op de E17 richting Kortrijk. Daar is een auto stilgevallen op het derde rijvak, ongeveer 1 kilometer voor de afrit Nazareth. Opletten geblazen als je daar passeert. Joren Linssen en u Taylor Swift.

0: Ja, ik vermoed dat op heel veel lagere scholen net dit geluid weer klonk. En bij middelbare scholen is het ook bijna zover zeker. Dat is zo toch de tijd, hè. Zo 3:30, 4:05, 4:20, 4:10. Dat zijn toch zo de uren dat de scholen sluiten. Ik bedoel dat de bel gaat, hè, dat het gedaan is. Enfin, de eerste schooldag zit er bijna op, lieve vrienden. Dus voor iedereen die de eerste schooldagfoto's van deze ochtend in de Q-app stuurde, they survived it. En voor iedereen die nog aan het strijden is op zijn of haar werk en misschien de kinderen straks pas kan gaan halen, zo meteen het strijdlied van deze zomer, komende van Shakira.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's hoping now the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
3: Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q
7: Music. Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, je wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
13: IKEA.
12: Die info en voorwaarden op IKEA.be.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

Al 11 weken bovenaan de Q-top 40 Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En Celine uit Meerhout, Dice Dice op dit moment. Ik ben aan het strijden om mijn dag te overleven na het vrijgezellenweekend. Met andere woorden, Celine is aanwezig, fysiek, maar mentaal zit ze nog helemaal ergens anders. Hey, jij doet het op jouw manier en je doet het goed, Celine. Kom aan!

0: is Capaldi bij Q Music. Q Music. Ja, ik ben 2 uur geleden aan een zeer bescheiden radiomarathon begonnen. Van ongeveer 5 uur, want rond 2 uur deze middag heb ik Jolien Roets uit haar eigen show gezet. Ik durf nogal, hè. Nee, maar het heeft wel een goede reden gehad, want ik vond het super jammer dat zij haar kinderen niet kon gaan opwachten aan de schoolpoort. Zo op hun allereerste schooldag. Hun schoolbel is ongeveer 1 kwartier geleden gegaan. Maar ja, ons Jolle die zat normaal gezien tot nu hier op Q, tot 4 uur. En kon ze haar kiddo's niet gaan ophalen, dus vandaar dat ze nu al even weg is. Het is en blijft natuurlijk wel een echte moetie, zo gaat dat. Hey, we bellen zo meteen met Jolien in de show, want ik doe wel gewoon verder. Ik zei het, radiomarathon van 5 uur. Mij hoor je tot 7 uur vanavond met de avondspits. En Naomi komt er ook bij.
1: Naomi.
0: Nee, Peter van Asbroek. Naomi.
1: Naomi.
0: Ja. Bon, Peter van Asbroek, bedankt. Blijf oefenen. Hij is er ook weer bij. Hij omschrijft na 5 uur bij wie Naomi en ik vanavond op dinnerparty gaan. En als jij dan het antwoord doorstuurt, het is juist, dan ga jij misschien wel naar de finale. Nu vrijdag van de Q Guestlist van Niall Horan in Londen. Dat en nog veel meer. Zo meteen vanaf 4 uur bij Joren en Naomi. Raar om mezelf zo aan te kondigen. Ik ga het proberen met Marshmallow.

0: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: NHA. Afstandsonderwijs. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
0: Kies één van onze 500.000 studies. Nu met gratis tablet.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Een goedemiddag. De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van €70 per megawattuur. Dat komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons en de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat dus niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
8: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
7: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan €80 miljard waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede €20 miljard. Racing Genk-verdediger Zakaria El-Wadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt €10 miljoen plus bonussen. El-Wadi speelt meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt, meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij opnieuw 21 graden.
9: En het is nog vrij rustig onderweg. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 12 minuten. En tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel ook 7 minuten bij. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout ook 9 minuten extra. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 Armen 8 minuten. En ook op de buitenring tussen Strombeek-Beveren en Jette 6 minuten verliestijd. Richting Brugge op de E34 tussen Zelzate-Oost en Zelzate 7 minuten. En richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 5 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
10: Music. Joren en Naomi.
6: Ciao, het was al met traantjes vandaag. Niet aan de schoolpoort, wel hier bij ons in de Q-studio. Kom er zo meteen op terug.

0: Dat was Mimi Web, lieve vrienden. En Good Without. Voilà, daar zijn we weer helemaal mee.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van dinsdag 1 september. Uw host voor vanavond, nog steeds Joren en Naomi.
2: Ja, want Vincent zorgt voor zijn baby June. En June is eigenlijk,
0: June,
2: hè?
0: Het is June, June.
2: Oh, daar moeten we nog over hebben. En de mama van zijn baby, ons Emma. Dus nemen
0: Emma.
2: Wij... Emma. Dus nemen wij even zijn show nog 2 weken over, natuurlijk.
0: Ja, en al, ik moet wel zeggen, je hoort mij vandaag iets langer. Sinds 2 uur deze namiddag al.
2: Veel te lang al.
0: Want we hadden een plannetje. Ja. Het is 1 september, dat betekent alweer de eerste schooldag, de ochtend- en de avondrush. Ja, niet voor ons, wel voor vrienden, familie en collega's.
2: En dus ook voor de kids van Jolien Roet. Want door haar job bij de radio kan Jolien nooit haar kindjes gaan afhalen aan de schoolpoort. Maar daar hebben wij dus verandering in gebracht.
0: Ja, ja, ja. Daar hebben wij vandaag eens goed over nagedacht van oké, wat verdient ons solo nu? De hele wereld natuurlijk. Ik ben haar om 2 uur gaan verrassen en ik heb haar dus naar huis gestuurd. Of ja, naar de schoolpoort eigenlijk, zodat zij haar kinderen kon gaan opwachten.
2: Ja, voilà. Dus dat was een supermooi moment en ik ben echt fier op je, Joren.
0: Waarom?
2: Jij hebt toch een hart. Maar nu zijn we dus vooral benieuwd hoe dat het geweest is. Dus nu aan de lijn. Hallo, dag Jolien.
3: Dag Naomi, dag Joren.
0: Ah, dag Jolleke.
3: Hey, amai, maar dat is hier al zo hectisch. Het is heel duidelijk dat ik niet gewend ben om mijn kinderen te gaan halen op school. Dus ik ga alles al om.
0: Morgen nog eens?
4: Niet drie.
3: Sorry, wat?
0: Ik zeg morgen nog eens.
3: Ja, morgen nog eens. Voilà, Idris zegt ja. Okay. Dus ja, wie weet wel. Maar het is wel zalig. Ze waren zo blij om mij te zien. Ik was ook heel blij om hen te zien. Ze hebben het heel goed gesteld. Allebei. Maar ik had dus al een probleem voordat ik vertrok.

0: We gaan samen een ijsje eten. Dus we zijn nu samen in het ijssalon hier in Gent. Ik heb het idee dat alle ouders hetzelfde idee hadden om vandaag een ijsje te gaan halen nog met de kinderen. Dus het is reet druk, superluid. Ik zweet mij kapot, maar ik heb wel twee heel blije kindjes. Ben je blij? Ze knikt bedeesd. Van ja. Idris, blijf daar eens af.
1: Oh, heerlijk. En elke dag gelato dat ook nog eens. Oh, Jolien, wat een topdag heb jij toch?
0: Ja.
1: Oh, zeg, geniet ervan en pak ze nog een keer dik vast en een dikke smakkert van onkel Jorn en tante Naomi. Oh,
0: echt, maar jullie zijn echt de beste collega's van de hele wereld. I love you, Jolien. So
1: love you too.
0: Much.
1: Love you too, Jolleke. Love you too.
0: Love you.
1: Bye bye, tot morgen. Hè.
0: Tot morgen.
1: Bye. Ah, zo blij. Ja, moet dat eens wat meer doen, Maarten.
2: Ja, je moet vriendelijker worden voor mij ook.
1: Zeg, verder...
2: Het is ook een verrassing.
1: Is het waar? Kinderen maken dan, zou ik zeggen. Hey, verder in de show, de cliché-clash natuurlijk. Dat felbegeerde plekje op de Q-guestlist van Niall Horan. En zometeen... krijg jij de volledige controle over de playlist in Music Match.
2: Ik weet al beu, Joren, na twee uur.
1: Kan niet meer. Oh, kan niet meer.
2: Ik snap het.
1: Kan niet meer. Nee, joh. Ben ook niet van mij af, ze.
2: Oh, nee.
1: En ook niet van Jelly Roll. Dit is I'm Good, een zeer goed...

0: bloemen, nog atoma-schriften, nog fluo-stift, nog pritkanalen, nog schaar, weet ik veel wat. Gisteren, hè. Gisteren zoveel ouders ongetwijfeld. Die zo dachten van, ah ja, en morgen is het dan 1 september. En die dan nog zo hals over kop overal naartoe moesten. Ja, 1 september vandaag, dus heel veel kinderen hadden hun allereerste schooldag. En er komen ook superveel berichten voor binnen in de Q-app.
1: Ja, zoals een fotootje van Lindsay uit Rillaar. Zij stuurt, kleine jongetjes worden groot. En dan zie ik een foto met twee blonde mannetjes. Tweede leerjaar en derde leerjaar heeft ze erbij geschreven. Dan ook tweede kleuterklasje. Ze heeft 3 kindjes, van dan is er nog een meisje bij. Marjolein uit Staden die zegt, wachten op haar bus om naar de wisselplek te gaan. Om van daar naar school te gaan. En grote broer is begonnen aan zijn 7e jaar chocolatier.
0: Maar
1: hij wil niet op de foto. Amai, dat is ook wel chic.
0: Ja, dat is de leeftijd ook. Hè.
1: Oh, en ook die outfitjes, zo'n panterprintje en een diadeempje in het haar.
0: Je bent ook echt klaar om moeder te worden, hè?
1: Ja, ik voel dat wel. Ik voel dat sinds dit jaar. Dat is bijna 30, hè. Ja, ik voel het.
0: Voel je de ijstokken rammelen?
1: Ja. Rammelen. Ja. Ze zijn wel aan het shaken, hoor. Ze zijn aan het breakdansen.
0: Ah, wel. Maar zijn er ook dingen misgelopen? En dan bedoelen we niet per se vandaag, maar als je zelf ooit zo eens een eerste schooldag had die niet helemaal verliep zoals je dacht, dan horen wij dat graag in de Q-app, want wij zijn ramptoeristen en we zijn daar fier op. 1 september betekent in Music Match ook gewoon...
2: Music Match.
0: Dat we vandaag als thema hebben, artiesten die deze maand optreden in België. Dat doen we elke eerste van de maand. Vincent doet dat toch, dus wij doen gewoon verder eigenlijk.
1: Ja, voilà. En dat kunnen dus zowel internationale artiesten zijn, zoals de dames van Cat's Eye bijvoorbeeld. We staan op dinsdag 15 september in de AFAS-Dome, maar daar is vooral van alles rond te doen, want 2 van de 5 die gaan daar niet bij zijn. Enfin, maar je kan ze wel kiezen voor Music Match. Je kan ook gewoon kiezen voor een Belgische artiest, zoals

0: En dat is nog maar een kleine greep uit het assortiment van deze maand, vrienden. Dus als je zelf geroepen voelt om de playlist van Q-Music zo meteen te bepalen, stuur dan Music Match via de Q-app. En wij bepalen zo meteen al dat Max en Andy Grammer gedraaid gaan worden. The Thing I Love komt eraan.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: kampvuurliedje. Van Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: Music Match. De deze maand live in België edition.
0: Met vandaag Melanie, 27 jaar, uit Buggenaat, die de muziek gaat bepalen. Dag Melanie.
2: Goeienacht, Joren en Naomi. Ja.
3: Hallo, dag Melanie.
0: Dat is een zeer, zeer veilige keuze om gewoon goede dag te zeggen, want wat is het nu, hè? Avond of middag?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Zeg, hoe was je dag vandaag?
2: Vandaag eigenlijk rustig. Ik ben iets meer dan 38 weken zwanger. Ik ben uitgerekend voor volgende week vrijdag. Dus gewoon rustig op het gemak in de zetel. Met je muziek op de achtergrond.
0: Ja, en over een paar jaar is die 1 september natuurlijk, betekent dat nog iets anders, want dan gaat jouw kindje naar school.
2: Ja, klopt. Amai. Spannend.
0: Zeg, het genre van vandaag in Music Match is artiesten die deze maand optreden in België. Ja, ik veronderstel dat jij deze maand geen optredens op de agenda hebt staan.
2: Nee, klopt. Jammer genoeg niet.
0: Ja, jij gaat zelf optreden in het verloskwartier, denk ik.
2: Ja, klopt.
3: De main event.
0: Ah, maar goed. Maar ik ben wel heel benieuwd welke song jij gaat matchen. Heel veel succes. Hier gaan we. Jij zegt gewoon volgende als je volgende wilt. En als je het nummer volledig wil horen, roep je It's a Match. Dit is de eerste.
2: Jij geeft me. Volgende.
0: Meteen volgende, ja.
2: Volgende.
0: Ook volgende, maar jongens toch.
2: It's a match.
0: It's a match.
1: It's a match. Better with you.
0: Oké, jij kiest dus Pussycat Dolls boven Pommelien Thijs. Waarom?
2: Ja, ik wil eigenlijk heel graag naar hun optreden gaan, maar ja, door omstandigheden gaat dat niet.
0: We begrijpen het, we begrijpen het.

0: Kelly uit Artselaar zegt, hey, Joren en Naomi, jullie weten toch dat de Pussycat Dolls maar met 3 zullen optreden in de AFAS Dome in Antwerpen. En dat er een special guest zal optreden. Ah ja, nu weten we het, Kelly, dank. Zeg, Vincent Virus is net papa geworden en geniet nu volop van slapeloze nachten. Volle pampers. En zijn dochtertje June.
1: Ja, en Joren en ik zijn hier om de avondshow recht te houden. En dat doen we dus ook met de vaste items van Vincent Live. Zo zijn we gisteren opnieuw begonnen met de cliché clash bijvoorbeeld. Was al een heuse belevenis.
0: Ja, de vrouwen hebben al meteen een punt gescoord. Maar, lieve vrienden, maar. Vandaag krijgen de mannen hun wederkerende vraag over de cover van de dag allemaal.
1: Ja.
0: Het is dinsdag en het is boekjesdag. Dus lieve vrienden, mannen, bereid jullie voor en stel me niet teleur. Belangrijk.
1: Ja.
0: Paulien van het Nieuws, het is 4:30 en in Duitsland is mogelijk een aanslag verijdeld tegen een elektriciteitscentrale. Wat is daar gebeurd?
2: Ja, er zijn explosieven en brandbommen gevonden in Brandenburg in het oosten van Duitsland. Inderdaad, dus niet ver van een elektriciteitscentrale. Dat gebeurde volgens het Duitse persagentschap DPA nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn, toen door een extreem linkse groepering. En de Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen, waardoor gas nu meer dan €70 per megawattuur kost. En dat komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves op het laagste niveau in jaren staan. Vanavond trekken de wolken weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft zo goed als droog bij 21 graden.
1: En 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Groot Bijgaarden en Anderlecht-Zuid 24 minuten. En tussen Strombeek-Beveren en Jette 7 minuten bij. Ook 7 minuten verliestijd op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren 4 Armen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 12 minuten. En ook richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten. En ook 9 minuten bij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Dan richting Brugge op de E34 tussen Zelzate-Oost en Zelzate zaten 7 minuten. En op de EB403 liever, tussen Merelbekering en Merelbeke ook 6 minuten bij. Ook op de A201 tussen de tunnel NAVO en Diegem Industrie 5 minuten. En op de E429 dus tussen de ring rond Brussel en Nijvelse Steenweg 5 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Q-Music. Joren en Naomi.

0: Hij staat op 8 in de Q-top 40. Cameron with Come Kingdom of Fear.
1: Cliché Clash.
0: Spelen we zo meteen. Dat is een strijd waarin we een einde proberen te maken aan alle clichés tussen mannen en vrouwen. Ik stel 3 typische mannenvragen aan de vrouwelijke kandidaat.
2: En de mannelijke kandidaat die krijgt dan 3 typische vrouwenvragen van mij. En wie het beste cliché kan ontkrachten, krijgt een punt in de tussenstand. En die is momenteel 1-0 voor de vrouwen.
0: Lappen.
2: Ja.
0: Ja, maar ja.
2: Maar je moet niet zo wenen, want je hebt net weer een vraag verklapt.
0: Wat?
2: Ik vind dat echt niet eerlijk. Maar ja, ik kan moeilijk met Vincent alleen bespreken, hè, want hij is er niet. Maar dat is wel heel stom dat er 1 vraag altijd terugkomt, vind ik. Maar bon, oké, okay, dus want ik heb het over het volgende. Maar ja, de mannen kunnen zich vandaag voorbereiden, want die krijgen op dinsdag elke week dezelfde vraag. Noem een BV die op de cover staat van de nieuwste dag allemaal.
0: Ja, maar jullie hebben gisteren ook een voordeel gehad natuurlijk met die Jupiler Pro League, de voetbalclubs.
2: Ja, maar dat telt niet. Dat is een algemene vraag.
0: Ja, maar ik heb dus alles gekeken en er staan soms echt heel veel bekende mensen op de cover van de dag allemaal. Vandaag zijn het er maar 4, waarvan eigenlijk 3 mensen die heel ver gezocht zijn. Ik wil niet zeggen dat ze niet bekend zijn, want dat is misschien ook weer een belediging, maar niet super bekend.
2: Ja, maar er staat 1 iemand op die wel heel bekend is, hè? Super bekend. Niet tonen in de camera, hè, jij?
0: Nee, het is goed. Fijn. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app. En mannen, zorg dat je de dag allemaal van vandaag...
2: Of niet, je mag ook gokken, hè?
0: Gecheckt hebt.
2: Risicootje nemen.
0: Of
2: kan, hè?
0: Blader eens door een atlas of zo.
2: Mag ook. Oh!
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké. Okay.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Q Music.
13: Joren en Nou.

0: Alex Warren. Emerald Eyes deze week, onze Q-topschijf. De eerste schooldag van het jaar zit er alweer op. En dat is echt een dag waarop mensen van alles meemaken.
1: Annelene uit Lier die zegt, eerste schooldag, helemaal klaar. Kom ik aan op school en besef ik dat ik mijn rugzak nog thuis aan de kapstok heb hangen. Annelene.
0: Oh.
1: Dave uit Schelle die zegt, liep er iets mis? Ja hoor, zelf leerkracht en 1 september gestart zonder stem. Ja, wat doe je dan? Handgebaren.
0: Zwijgen.
1: Fotootjes tonen.
0: En zo zijn er nog heel veel verhalen, dus we zijn super benieuwd. Stuur het even door in de Q-app. We gaan er zo meteen nog even door.
2: Cliché Clash.
0: Ja, ja. Rond dit tijdstip hoor je bij Vincent Live elke dag de Cliché Clash. En dat is bij ons niet anders. Tussenstand is momenteel 1-0 voor de vrouwen. Maar dat kan hopelijk nog snel veranderen. En ik denk dat het gewoon snel gaat veranderen, want...
1: Ja, we zitten met een probleem.
0: De vrouwen trekken hun kak in.
1: Een kak dan nog?
0: Op dit moment. Het is echt waar. Elke vrouw die we op dit moment opbellen om mee te spelen met de Cliché Clash, die duwt meteen af.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja maar gezegd, gewoon bang.
1: Nee, het is misschien een staking omdat jij een te grote tip hebt gegeven. Dat ze iets hebben van, ja zeg, los het dan zelf op, hè.
0: Op Robbe uit Hasselt, 19 jaar, kunnen we tenminste wel rekenen. Robbe, goeiedag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, wat is dat met al die vrouwen, jong?
3: Maar, ja, ik weet dat niet. Ja? Alleen maar last van.
0: My man. Ja, er stuurt echt geen enkele vrouw die opneemt. Dus keiveel vrouwen, cliché clash. En gewoon niet opnemen. Dus is er iemand die op dit moment luistert? Van het vrouwelijke geslacht, is belangrijk. En die het durft opnemen tegen Robbe? Stuur Cliché Clash. En dan is het zo meteen misschien wel... Ja, zeg maar, Robbe, ben jij in het leven veel omringd door vrouwen? Omdat je zegt, alleen maar last mee?
3: Ja, ik werk samen met 4 vrouwen elke dag.
0: Oh, oké, goed.
1: En is dat zo zwaar?
3: Ja, af en toe wel. Sommige verhalen van de kinderen en zo.
0: Ja, maar ik zit hier met Naomi. Achter het glas zitten hier nog 2 vrouwen. Allee, ik bedoel, dat is de redactie, Robin, voor alle duidelijkheid.
1: Vrouwvriendelijk, hoor, joh.
0: Maar goed, maar heb jij dan ook cliché vrouwelijke kant?
3: Goh ja, ik drink wel zo graag een glas witte wijn en zo, maar voor de rest...
0: Ja, maar ja, ook een goede pint toch wel eens, hoop ik.
1: Ja, laat hem toch eens wijn drinken,
0: ja,
1: allee.
0: Ja, dat mag, allee, ook een goede...
1: Oh, een goede pint, Robben en Genever en Duvel.
0: Maar weet, eerst wijn en dan bier, want dat is plezier. En wie bier op wijn is venijn, hè. Allee, ja, toch?
3: Ja, ja, het meeste bier drink je gewoon.
0: Ja,
1: allee.
0: Voilà.
1: Stoer hoor, jongens.
0: Zo hebben we het graag. Is er nu al een vrouw die durft meedoen?
1: Ik denk het wel. Hallo. Spreken wij met Anke, 31 jaar, uit Grimmingen. Dag Anke.
0: Hallo.
4: Hey, dag Jorgen en Naomi.
0: Ah,
1: hallo,
0: Anke.
1: Dag Anke. Vertel het eens. Jij moet het even oplossen, hè, want het liep even wat stroef. Maar nu hebben we jou te pakken. Heb jij een cliché mannelijk kantje?
4: Ik werk in de bouwsector, dus ik hoop van wel.
1: Hey. Oké, wat doe je daar dan?
4: Projectleider.
1: Oké, maar echt zo'n vrouw in charge. Ik hou ervan. Oké, laten we er gewoon aan beginnen dan, hè.
0: Anke, de mannen vragen. Ik ga ze meteen op je afvuren. Hier is vraag 1. Van wat zijn Trek, Van Rijssel en Canyon bekende merken waar veel mannen iets van in huis hebben?
4: Van welke? Ik heb het niet goed verstaan, sorry.
0: Trek, Van Rijssel en Canyon.
4: Fietsen?
0: Oh, ik had zo
1: Anke.
0: Zo gehoopt dat ze is verkeerd.
1: Ik wist het ook niet.
4: Ik ben
1: het
4: ook. Mijn vriend heeft ervan.
0: Ja, doe het ook.
1: Ah, goed gedaan.
0: Allee, 1 punt al. Goed. Mannen zijn soms geboeid door astronomie en alles wat daarmee te maken heeft. Dus een vraag binnen dat thema. Anke, als je naar de sterren kijkt, dan kan je de Ursa Major zien. Maar wat is dat, de Ursa Major?
4: Een ster?
0: Ha. Ja, een sterrenbeeld. We zochten de grote beer, dus dat gaan we niet goedkeuren. Ah, doen we toch. Ja. Maar goed, je kan nog een 2 op 3 halen. Als je op de autostrade een auto ziet rijden uit Polen, welke landcode heeft de nummerplaat van deze auto dan?
4: PL.
0: Prachtig, dat klopt helemaal.
1: Goed, dank u. Goed gedaan.
0: Robbe, kom aan, hè, man. Hey, ik reken op u voor dit punt binnen te halen. Hè. Ik wil eigenlijk een 3 op 3.
3: Komt goed.
0: Ja. Okay, goed.
1: Ra, wat is de eerste vraag? Robbe, noem een BV die op de cover staat van de nieuwste dag allemaal.
3: Pommelien Thijs.
0: Maar ja, natuurlijk. Maar hoe wist hij dat toch? Het is ongelooflijk. Ja. Dat is het mannelijk brein.
1: Temper je enthousiasme. Vraag 2 voor Robbe. Zendaya is jarig vandaag. Ze wordt 30 jaar. Maar wat is de naam van de musicalfilm waarin ze samen met Zac Efron dit nummer zong?
3: The Greatest Showman.
1: Verdikke Robben.
0: Wacht, ik kon nog eens benadrukken. Prachtig, Robben.
1: Je maakt het ook heel spannend, zalig. Oké. Okay. De laatste vraag is een cryptische vraag. Want wat is zowel de plek waar je medische hulp kan krijgen, als ook een van mijn favoriete merken van make-up en skincare producten?
3: Sorry, nog eens alsjeblieft.
1: Ik weet het, het is niet zo makkelijk. Een cryptische vraag. Wat is zowel de plek waar je medische hulp kan krijgen, als ook een van mijn favoriete merken van make-up en skincare?
3: Goh, hoe noemt dat weer? Kliniek? Ja!
0: Zo goed.
1: Sterk werk, sterk werk.
0: Proficiat, Robben.
3: Dank je wel.
0: Ja, ik ga wel even eerlijk zijn. Robben, had jij hulp ergens in de buurt? Vrouwelijke hulp?
3: Ja, mijn collega die was maar tekenen toen. Op hier dichtbij, de kliniek.
0: Ik zweer u, alle drie die vrouwen hier voor mij, die zijn woest, Robben, maar I love you, man. Echt waar. Valspelen is ook Anke. Spelen, hè. Anke, maar toch bedankt om mee te doen. Jij hebt het toch durven opnemen voor de vrouwen en we staan 1-1. Maakt het wel weer spannend voor morgen.
1: Dat is waar.
0: Hey, bedankt om mee te spelen, allebei. En maak er een fijne dinsdag van. Salut.
1: Zeg, yes, je bent helemaal opgedraaid.
0: Ja, top, man. Ik ben hier zo blij mee.
1: Ja, ben er maar niet aan. Like a
0: diamond. Hier om het goed te maken, een vrouw op de radio.
1: Bedankt. Shine bright like
0: a diamond. En wat voor een. Dit is Rihanna bij Q en Diamonds.

0: King Madison, 1 september vandaag. Eerste dag van het nieuwe schooljaar. En dat verliep bij iedereen toch wel wat anders.
1: Ja, zoals bij Jessica uit Wenen. Ze zegt, eerste klasje voor mijn zoontje. Voor hem supergoed gegaan. Voor de mama iets minder. Kleine jongens worden groot en het is een beetje meer loslaten nu. Wat moeilijk is natuurlijk, dat snap ik. Allee, dat ga ik snappen. Stef uit Diepenbeek die zegt, ik heb mijn kinderen ooit per ongeluk met hun pantoffels naar school gestuurd.
0: Oh, gezellig.
1: Ik was totaal vergeten om hun schoenen aan te doen. Ja, dat snap ik. Maar dat is wel zielig, och arme. En nog zieliger is het bericht van Gloria uit Erpenmeren. Zij zegt, ik zat vorig jaar op 1 september nog totaal in vakantiemodus, waardoor ik mijn kinderen van school was vergeten halen. De juf van de opvang heeft mij toen moeten bellen. Dat was zo gênant, och arme. Dat zijn trauma's, hè, voor het leven. Lotte uit Sint-Niklaas, die zegt, de dochter van 4 jaar had een wondje op de neus dat groter werd. Het verdikt gisteren een besmettelijke bacterie, dus geen eerste schooldag vandaag.
0: Oh, dat is ook wel jammer. Oh, dat is ook spijtig. Doe
1: ja, heel erg.
0: Audioberichtje ook van Veerle uit Gent.
1: Dat is, mijn mama heet ook Veerle uit Gent.
0: Heet die Veerle uit Gent?
1: Allee, Veerle. Ja, ik ga haar achternaam niet zeggen, maar ze komt uit, ook uit Gent.
0: Een Veerle uit Gentke.
2: Hey, hallo.
1: Wacht, wacht.
2: Naomi en Jorgen.
1: Nee, dat is mijn mama. Dat is echt mijn mama.
0: Is dat je mama? Nee, wacht.
1: Wacht, dat gaat dat ze heeft maar één kind, hè. Ik ben haar enige kind.
0: Wacht.
2: Hey, hallo. Naomi en Jorgen.
1: Ja, dat is mijn mama.
2: Ik heb een heel ander verhaal over zogezegd de eerste schooldag. Je was nog geen 3 jaar en je mocht maar het volgende trimester instappen. Wou ik je toch al gaan inschrijven? En we gingen samen naar school. En de directrice die heeft ons een uitvoerige rondleiding gegeven. Waar dat jouw klasje ging zijn. Waar dat de speeltuigen waren. Waar dat de maaltijd doorging. En hij was super aandachtig aan het luisteren. Op het einde vertelde ze gewoon van, kijk, nu gaan we een keer naar de eetzaal. Kijk, vandaag is het spaghetti. En dan gingen we terug naar het bureau om u in te schrijven voor het volgende trimester. Ik zei, we gaan naar huis. En plots zei je, ik ga niet mee, mama. Ik heb gehoord dat het spaghetti is vandaag. Ik wil hier blijven. En ik kreeg jou niet meer mee naar huis. En uiteindelijk heeft de directrice gezegd van, och, laat haar maar blijven. Dus dat was jouw eerste schooldag, terwijl dat je nog niet eens naar school moest.
1: Hey, dat moet ik kunnen, hè.
0: Jij voelt je toch ook overal thuis, hè, jong?
1: Ah, want dat spaghetti, hoor.
0: Ah, oké, goed. Spaghetti en zo.
1: Ah, dan blijf ik.
0: Dat is de Holy Grail. Ja. Okay. Hoe verliep jouw eerste schooldag? Wat ging er goed? Of wat liep er mis? Of wat liep er ooit goed? Of wat liep er ooit mis? Hè? Zo meteen na 5 uur gaan we nog even op door. Dus alle verhalen zijn meer dan welkom in de Q-app. Kan iets van vandaag zijn, dus. Of zoals bij Naomi van vroeger. En onderweg in de playlist, Terry Swims, Mr. Know-It-All, ga je horen.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: 1 over 5, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Experts sluiten een tekort aan gas deze winter niet uit. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld en normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
5: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
4: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale. Nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn, dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Je hoort geldexpert Chris Sugira.
6: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair. populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast ja, is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
4: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Astiaire in de provincie Namen is afscheid genomen van Brian Brigout als de man van 29 die een week geleden dood werd teruggevonden in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een honderdtal mensen woonden de plechtigheid voor Brian bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland, in Nederland. Bij een grote politieactie daar in Overasselt viel 1 dode en 2 agenten raakten ook gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. Je hoort de politie.
7: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen. Dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
4: Het gaat mogelijk om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht met minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft ook zo goed als droog met maxima rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken, kans op regen ook en maxima tot 25 graden.
1: En 8 plekken op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout 14 minuten. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten bij. Ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne gaat het traag 7 minuten extra. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Groot-Bijgaarden en Pedersquare 8 minuten. En ook tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten verliestijd. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuur 4 armen ook 6 minuten bij. Dan op de A201 tussen de tunnel van NAVO en Diegem in de 6 minuten. En ook op de E429 tussen de ring rond Brussel en Nijvelse Steenweg 5 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Joren en Naomi.
0: Ciao, wat heeft superster Niall Horan met België en wat had er op deze 1 september allemaal kunnen mislopen bij jou?

0: radio luistert, dan hoor je ons, hallo. Maar het kan ook zijn omdat je grote fan bent van Niall Horan. En dan is het hier wel echt likkerbaarde, vrienden, want Naomi en ik geven deze week een dubbelticket weg. We zetten jou op de Q-guestlist voor zijn show op 3 oktober in London, baby. En een tijdje geleden kreeg Vincent Vieris, de bezieler van dit programma normaal gezien, kreeg je nog de kans om even te bellen met Niall. En toen liet hij weten dat hij grote fan is van België. Niet Vincent, maar dus wel Niall.
1: Yeah, I loved Antwerp. I have a couple of friends from Antwerp, actually. So it was nice to see them and... We walked around. It reminds me a tiny little bit of Dublin and the show in Antwerp. Myself and the band are still, we still say it's in the top three of the whole of 2004. It was crazy. Cool.
0: Ja, hij is een grote fan van Antwerpen, maar ja, dat is België.
2: Allee, ja, bedoel, ja, ja, dat is
0: middelpunt, hè?
2: Ja, ja, dat is sowieso Vincent erover spreken. Toch? Ja. Je bent al helemaal in Vincent live modus. Als jij graag bij zijn concert bent, dan blijf je dus nog best even hangen, want nog voor 6 uur kan jij als tweede finalist je plaatsen.
3: Joren en Naomi.
0: Eerst terug naar de orde van de dag, want het is vandaag 1 september, eerste dag van het nieuwe schooljaar. En dus hebben we het ook over de eerste speciale schooldagen.
2: Ja, zoals die van Christina uit Malle. Zij is kleuterjuf en al de kindjes waren blijkbaar superflink vandaag. We hadden bijna geen wenertjes. Ja, ze zijn flink, want ze zijn altijd die generatie, hè, watjes, maar ze, bijna niemand moest wenen. Carla uit Sint-Laurijns, die zegt, mijn allereerste schooldag in eerste kleuterklasje kreeg ik aan de schoolpoort een wespensteek in mijn duim. Oh. En zo mocht ik weer mee naar huis.
0: Oh,
2: zo erg. Ja, nu tegenwoordig met die hoornaars, dat zou ik toch ook niet tof vinden. Sarah zegt, ik ben ooit op mijn turnpantoffels naar mijn eerste schooldag geweest. Er zijn er een paar die dat dan zo per ongeluk doen. Ook een berichtje van Stefanie uit Waregem.
4: Hey Joren en Naomi. 1 september 2022 is nog altijd een trauma voor mij en mijn kinderen. De eerste en enige keer in heel hun schoolcarrière dat we ons overslapen hebben.
0: Oh, maak dat mee, ja. En dat op de eerste.
2: Ik ga dat voor hebben, hè, met mijn kinderen. Ja.
0: Slecht begonnen is half verloren. Nee. Dit is Xavier.
5: Hey Joren en Naomi. Het is nu wel al 2 jaar geleden, heb ik ook al zo'n situatie meegemaakt, dat ik mijn pluszone naar school had gebracht. Op school aangekomen, alles meegegeven, kom ik terug thuis, kom ik daarna nog achter dat een drinken en een boterham gewoon nog in de frigo lagen, ben ik daarna nog alles kunnen gaan nabrengen, maar ze hebben er wel nog goed mee kunnen lachen en de leerkrachten ook. Dus... Het was toch wel een schoolsituatie, ik zal het zo zeggen. Nog een hele fijne avond.
0: Beter dan de ochtend alleszins. Sophie, 35 jaar uit Kortrijk, een heel goedemiddag.
6: Goedemiddag, dag Joren en Naomi.
2: Hallo.
0: Je hebt in het verleden ook ooit een memorabele eerste schooldag gehad, hè? Vertel.
6: Oh, ja, jammer genoeg wel. Laten we zeggen, bij de overgang van tweede naar derde middelbaar, afhankelijk van de school.

0: Is dan ook op je afgekomen?
1: Ah, ja. Nee, jammer nu niet. Nu, ik heb ondertussen 6 maal een andere crush gevonden, dus dat is zeker meer dan oké.
0: Oké, goed. En maar kende je toen al iemand op die school toen dat gebeurde?
1: Ik had het voordeel dat ik toch wel enkele klasgenootjes had die meeging van tweede middelbaar. Maar allee, het voordeel eigenlijk was ook in mijn nadeel, want dat is wel heel lang bij mij bijgebleven, jammer genoeg. Ik heb er nog trauma's van.
2: Oh, Sophie.
0: En die dachten waarschijnlijk ook, ja, Sophie, nee, daar komen we niet meer mee overheen, want iedereen heeft dat nu misschien op haar.
1: Ik heb een degoe van soep gekregen, laat ik het zo zeggen.
0: Hallo, maak er desondanks een fijne dinsdag van. Salut.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding die zouden ooit nog iets gehad hebben, maar ze zeggen van niet. En dan ik denk weer van wel. Enfin,
1: ja, goed. Ik denk dat ook.
0: Laten we het even in het midden houden. De 1 september verhalen die blijven maar binnenstromen en zo hebben wij dat zeer graag natuurlijk. Ja, nog eentje om af te leren?
1: Ja, graag.
0: Zullen we dat doen? Ja, komt van Heike, audioberichtje Heike uit Wervik. Luister even mee.
2: Hey Naomi en Joren.
1: Hallo.
2: Ik jullie de eerste school nogal chaotisch. De kleinste die kwam 's nachts om 4:30 wakker omdat hij moest pipi doen. Die is net geen 3 jaar. En daarna wou ik hem terug in zijn bedje steken. Zeg je nee? Ik ben wakker. Ik niet meer slapen. Dus ja, de dag is nogal vermoeid gestart. En voor mama, een beetje later toen we eigenlijk wouden vertrekken naar school, wou die zijn trui en zijn jas niet aandoen. Dus heel wat drama gehad, waardoor wij uiteindelijk ook niet aan de obligatoire...

0: Maar een back-to-school foto van grote zus en broer samen zijn geraakt, helaas. En dan ben ik tot aan het rondpunt gereden en tot de conclusie gekomen dat er een blaadje nog in de auto lag dat ze moest mee hebben. Dus dat was snel teruggekeerd.
1: Oh, maar om 4:30, 4:30, dat kan ik niet aan. Dat duidt mij tegen.
2: Zo, wacht nog maar even.
3: Dat is goede anticonceptie, merci. Merci.
2: Bon, we gaan even vooruitkijken. Zo meteen een nieuw nummer in Repeat of niet. Ja, of enfin, nieuw kunnen we ook wel niet zeggen, want het zit er al in sinds gisteravond. Maar voor de mensen die dus alleen nu naar de radio luisteren, het is best nieuw.
4: Repeat of niet.
2: En de grote boze wolf van Miley Cyrus is opnieuw geraadpleegd om mee te zingen op het nummer. Maar dus van een andere.
4: Sounds better with you.
2: Van een andere zangeres.
3: Wacht,
2: ja.
3: Wat?
2: Ja, maar nee.
3: Dat ga je moeten uitleggen.
2: Ja, hoe dat zit, ik vertel het zo meteen. Nu Christophe Amsterdam.

0: Eva. Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
8: Ciao, kus.
7: En terug naar binnen te gaan.
8: Hallo, kus.
7: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
0: Q-Music. Joren en Nel.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, zegt nu school terug opnieuw begonnen is. Leren ze op school ook veters binden? Doen ze dat nog op school?
1: Ik weet het niet. Misschien heb ik die les wel gemist, want ik kan nog niet zo goed.
0: Ah, wel, Deborah stuurt Naomi even heads up. Je veter is los.
1: Oh nee, het is echt. Oh nee, het gaat echt over mij. Repeat.
0: Of niet? Ja, jongens.
1: Oei.
0: Terug naar het kleuterklasje.
1: Sorry.
0: Repeat of niet? Ga even je Q-app erbij nemen. Naar berichten en stuur zo meteen repeat of niet voor Adela. Ze zit erin met Eend in LA. En,
1: mooi verteld.
0: Dank u. En de grote boze wolf van Miley Cyrus is opnieuw geraadpleegd.
1: Vertel.
0: Die ooit meezong op dit nummer. We Can't Stop. Wat een schijf ook, hè.
1: Absoluut.
0: Maar dat nummer begon zo. It's our party, we can
1: do what we want. Okay.
0: It's our party, we can do what we want.
1: En jij noemt dat dan de grote boze wolf.
0: Dat is de grote boze wolf. Okay. En die zit dus ook bij Adela. Wat vind jij van Adela

0: 1 in LA van Adila en de grote boze wolf. Die ook gewoon meedeed. Zit momenteel in repeat of niet? En wat is het verdict?
1: Jasmin uit Meissen die zegt repeat. Wendy uit Beringen die zegt repeat. Was leuk om te zien op Pukkelpop. Ja, want daar stond ze natuurlijk. Dalinda uit Tongeren die zegt niet, wat een zaaglied. Delphine uit Pittem deelt die mening. Ze zegt niet voor mij, te saai en nog eens saai. Ringo die zei ook niet, het lijkt alsof het plaatje enkele toeren te laag staat. Ja. Axel uit Izegem die zegt repeat. Helaas geen tickets kunnen scoren. Dus het is wel een repeat.
0: Oké. Zometeen doen Naomi en ik nog eens mee aan komen eten, want wij organiseren deze week elke dag een dinnerparty, of wij worden uitgenodigd op de dinnerparty van een bekende Vlaming.
1: Dat is eigenlijk mijn droom. Als je het komen hoort, eten meedoen.
0: Ah, wel ja, wie weet ooit. Als je nu hoort donderen in Keulen, dan raad ik je aan om gewoon te blijven luisteren. En gaat het donderen? Ook daar krijg je een antwoord op. We gaan naar Frank de Weerman na Paulien van het Nieuws. Want Paulien, moeten we ons zorgen maken over onze gasvoorraden?
2: Ja, toch wel een beetje. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. Want de Europese reserves die zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld, omdat gas zo duur is. Op dit moment zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat begin september 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de 10e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort die werd tweede, Thibaut Nijs werd derde en Wout van Aert werd vierde. Die blijft ook in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas die blijft leider in het algemene klassement.
0: Dag Frank.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ah, ja. Hier schijnt de zon. Mogen wij ons verwachten aan een Indian Summer of komt de herfst er nu aan? Want wij weten het even niet meer goed.
3: Oké, ik bedoel het dan op lange termijn, vermoed ik.
0: Want, ja, maar ja. Ja.
3: Op dit moment valt het eigenlijk best mee. We hebben een paar buitjes gehad, links of rechts, zo wat rond de middag, kort voor de middag, maar die zijn eruit. En nu is het droog, inderdaad, met mooie zonnige perioden, nog wat stapelwolken. Maar die stapelwolken, ja, die gaan nu geleidelijk aan verdwijnen. Dus het wordt zelfs zo goed als helder. Dus op veel plaatsen gaan we een mooie zonsondergang kunnen zien. En het is pas aan het eind van de nacht dat de wolking opnieuw gaat toenemen vanaf het westen. Dus dan raakt het alweer betrokken. Met name dan toch in de westelijke provincie. En morgen, wel, dan starten we droog met de bewolking die wel gaat toenemen. Dat wil wel zeggen dat de dag nog zonnig gaat starten in het centrum en oosten van het land. En uiteindelijk kan er toch een buitje tot ontwikkeling komen, maar dat is alleen voor het westen van het land. Hè. De kustregio bijvoorbeeld, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, die zijn het gevoeligst voor. Meer naar het oosten toe lijkt het wel droog te blijven. Dus dan zou het nog eens best kunnen meevallen. Maar natuurlijk na de middag is het wel meestal betrokken. Hè. En dat bij temperaturen van om en bij de 20 graden morgen.
0: Ja, het is wel laagjes weer. Hè. Ik vind het al vroeg voor laagjes weer. Ik had echt zo nog... Want we hebben toch ook al jaren gehad, Frank. Allee, we kunnen niet vergelijken natuurlijk, maar waarin dat we nu nog aan de 5, 6, 27 graden zaten en nog terrasjes konden doen en zo.
3: Zeker.
0: Ja, ja. Ik weet, de lange termijn, ik mag daar bij jou niet mee afkomen, maar ik probeer het dan toch nog eens. Zit dat er nog ergens in?
3: We moeten het nemen gelijk dat het komt natuurlijk, maar het is wel een feit dat zondag, en dat geven alle wereldcomputers aan, zondag zou wel eens nog een zomerse dag kunnen worden. Dus dat is iets waar we moeten naar opbouwen, naar uitkijken. Het is ook niet zo, ik probeer het altijd wat positief te bekijken. Het is niet ook zo dat het echt rotslecht weer is. Dat niet. Donderdag en vrijdag voor 23 graden, oké. Bij momenten meer bewolking, wat regen is zeker mogelijk, maar het zijn geen verregende dagen. Dus heel dag zeker zullen ook wel droge momenten zijn. En het is dan zaterdag het in de loop van de dag al beter wordt. En zondag, ja, dat is echt een dag om naar uit te kijken. Dus als je plannen hebt, vooral zondag doen. Het terrasje bijvoorbeeld.
0: Oh, heerlijk.
3: Een zonnige periode en 25, 26 graden. Dat is genieten. En dat is eigenlijk de perfecte temperatuur, die 25, 26 graden.
0: Oké, okay, dus we onthouden, de zondag gaat zijn naam waarmaken. Dankjewel Frank, ja, tot morgen. Salut.
3: Tot morgen. Jo.
1: Ik onthoud ook zaterdag niet te snel pieken. Dan kan je gewoon nog zondag beleven dat je wel de zon ziet schijnen. Natuurlijk, als het niet hard gaat.
0: Wij zelf zakt in de zee. Hè?
1: Ja, er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 17 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout 14 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten bij. Dan op de A201 tussen de tunnel van NAVO en Diegem Industrie 9 minuten. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 6 minuten bij. Richting Brussel tenslotte gaat het traag op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 8 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vlieg je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: In mei volgend jaar komt hij naar de AFAS-dome en wij gaan nu al genieten. Dit is Somber by Q.

0: Sander staat in mei in de AFAS-dome. Dat is leuk, maar wat nog leuker is... Je kan deze week een vette prijs winnen hier in de avondshow. Op 3 oktober staat Niall Horan in Londen. En zeg nu Nelf. Zeg nu zelf, bedoel ik. Zomaar Niall ook met een N begint. Zeg.
1: Zeg nu Nelf.
0: Stop.
1: Allee, zeg nu Nelf.
0: Zeg nu zelf, Niall Horan, dat is toch een topper die je kan kennen van deze zomers.
1: Dinner
0: Darty. Oh, dat gaan we blijven achtervolgen. Dinner Party bijvoorbeeld, maar ook Heaven. En Slow Hands, die heeft hij ook. Baby,
1: Maar het is ook allemaal te doen in Londen. De stad van de rode telefooncellen, de metro, de Mind the Gap, waar ze links rijden en zo. Liters English tea kan je daar drinken. En waar je ook kan golfen, want dat hoopt Niall Horan toch zelf, denk ik. Want als hij op tour gaat, is er één ding dat hij altijd doet, of toch zoveel mogelijk, en dat is golfen. Dat vertelde hij een tijdje geleden bij Vincent Fieris, die hem mocht interviewen over zijn tour die eraan komt.
2: If it's a new city, I try and take it all in. Have a good walk around. Generally, if it's a city I've been to a lot, I will try and play golf.
3: Golf? Okay, cool. Yeah,
2: in Ireland, it's a big sport.
3: I'm 33 now, and I'm coming at an age where all of my friends quit playing football because their knees can't do it anymore, and they start playing golf. You have the same, yeah.
2: Yeah,
3: we all have the same.
0: Dat is echt naar papa, hè.
1: Ja, nu al zo. Ja. Dus mocht ik jou zijn, dan zou ik zo alle golfterreinen afschuimen. Als je dan die tickets binnenhaalt van Londen, kan je daar ook een beetje gaan. Ja, natuurlijk, ja, als je eraan bent voor de moeite, is dat natuurlijk wel verloren tijd. Maar bon, het is een tipje dat we kunnen meegeven. Als je je kan plaatsen voor de finale van de Q-guestlist natuurlijk.
0: Het is heel simpel. Elke dag deze week organiseert een bepaalde BV, een bekende Vlaming, een dinnerparty. En die dinnerparty wordt komenetengewijs beschreven door de enige echte Peter van Asbroek. Als jij kan raden over welke buffet het gaat, dan zien we jou hier vrijdag misschien wel voor de finale. Bij wie we gaan eten, hoor je zo naar Katy Perry.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
9: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
8: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
13: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
14: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
13: Oh, mooi.
15: Wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Vanavond bij VTM opent Barbara opnieuw haar hart en haar kotdeur in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 zijn ook de overtreders terug. En dat zal je geweten hebben. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: iets over zes spelen we Winnen Met. Je krijgt een bepaalde letter en 30 seconden de tijd. En als je binnen die tijd 10 categorieën kan beantwoorden met een woord met die letter, dan wil je shoppingbudget. Ideaal zo, hè, aan de start van een nieuw schooljaar.
1: Ja, heerlijk. Al mapjes kopen en zo, dat was echt mijn favoriete bezigheid. Zo naar de winkel gaan, papier. Oh, ik ben verslaafd aan papier.
0: Ik kocht altijd van die ringmappen, ik ging dan mee met onze moeder, ja, ja, naar de winkel. En dan zorg ik er altijd voor dat er zo een gat in de ringmap zat. Want dan konden spieken. Want je moest altijd zo'n map in het midden zetten en dan kon ik zo door het gaatje toch nog kijken wat de buurt...
1: Door het gaatje, dat doe je graag, hè? Ja, Rick.
0: Bon, de pot begint al serieus wat vorm te krijgen, want gisteren werd er niet gewonnen. Dus spelen we vandaag voor 100 euro. Daar kan je al eens een boekentas verkopen, hè? Maar goed, het is voor zometeen.
2: Bij welke BV gaan Joren en Naomi op dinnerparty?
1: Ja, eerst moeten we ons focussen op Niall Horan, want die staat over een dikke maand op zaterdag 3 oktober in de O2 Arena in Londen. Duizenden krijzende fans hebben een ticket al, maar wij hebben hier nog 2 tickets liggen. Dus als jij zelf ook de longen uit je lijf wilt gaan schreeuwen, zou ik gewoon de radio nu ietsje luider zetten.
0: Naomi en ik gaan deze week elke dag op dinnerparty bij een bekende Vlaming. Een beetje komen eten, hè.
1: Zalig, hè.
0: Peter van Asbroek is de stem van dienst die ons begeleidt. Hij beschrijft welke BV... Ja, bij welke BV dat we gaan dineren. Daar komt het eigenlijk op neer. En als jij dan raadt wie het is, dan mag je dat sturen in een bericht in de Q-app. Dus gewoon de naam van de bekende Vlaming. Die willen we in de Q-app krijgen. Oké, hier gaan we.
2: Joren en Naomi hebben hun netste kleren aangetrokken, want deze BV houdt wel van glitter en glamour. Op het menu West-Vlaamse kost met een Kirgizische touch. Deze BV gaat uitpakken vanavond, want ze heeft iets te bewijzen. Na de winst van Masterchef brengt ze binnenkort een kookboek uit. Ja, Joren en Naomi gaan genieten met de grote G van glamour. Smakelijk.
0: Bij wie gaan Naomi en ik eten? Laat het weten in de Q.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: And we take you back.

0: Take Me Back. En bij Wie O Wie gaan wij vanavond afgezet worden?
1: De dinnerparty van Joren en Naomi.
0: Peter van Asbroek die heeft zo net beschreven bij welke BV wij vanavond aan tafel schuiven waar wij gaan dineren.
2: Ja, dat doen wij wel eens graag. Hè. Er komen veel berichtjes binnen. Emily uit Lier die denkt dat wij gaan aanschuiven bij Lien van den Broek. Sarah uit Lummen die zegt Piet Huizentruid misschien. Magie uit Laakdal die denkt Belle Perez. Siebe die gaat dan weer voor Yannick Casansis. Maar.
0: Het was nog iemand anders. Wij leggen nu een lijntje richting Herendals. Daar is Melissa, 34 jaar. Hallo.
3: Hallo, Joren.
0: Bij wie gaan wij vanavond eten, Melissa?
3: Bij Anastasia Chernok.
0: Bij Anastasia Chernok. Dat is juist!
3: Woehoe! Oh, yes. Zalig.
0: Jij bent onze tweede finalist. Proficiat, Melissa.
3: Oké, goed.
0: Jij zakt... Vrijdag, ik was al even aan het denken, vrijdag organiseren wij een dinnerparty. Dan zak jij af van Herendals naar Vilvoorde.
2: Ja, voor onze dinnerparty. Ben je een grote fan van Niall Horan, Melissa?
3: Ja, ik hoor zijn muziek supergraag.
2: Oh, heb je hem ooit al eens live gezien?
3: Nee, nooit.
2: Oh, een primeur.
3: Nee. Okay, ja,
2: heel
3: inderdaad.
2: Goed, heel goed. We zien je dan vrijdag hier in Vilvoorde voor een grote finale.
3: Oh, super. Dank je. Tot dan.
0: Tot dan, hè. Jojo.
2: En mooie kleren aandoen, hè.
0: Ja.
3: Ja, sowieso. Glitter en glamour.
2: Ah, dat horen we graag.
0: Ja, maar al eens even in de kast neuzen, hè.
3: Dat is goed.
0: Morgen is er een nieuwe kans, want we zoeken in totaal 4 finalisten. Dus als je er vandaag en gisteren nog niet bij was en zo, niet getreurd. Het kan nog allemaal. En zometeen gaan we draaien. Waaraan? Aan het ratje.

0: een letter. Maar die moeten we nog bepalen, want straks is het weer tijd voor Winnen Met. En er staat vandaag 100 euro aan shoppingbudget op het spel. We gaan draaien aan het rad en dan horen we met welke letter we spelen.
1: P. Vandaag kan je dus winnen met een P. Dat is de P van Pilates, paardrijkamp, plooifiets.
0: Ik kan wel verklappen dat we eens een nieuwe categorie gaan testen die nog nooit eerder gebruikt is. Dat is een ideale letter, hè, P.
2: Perfect.
0: Perfecte letter.
1: Ah, ja.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Een goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen en Fransen. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester.
3: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
2: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook kennen als Bolle Jos. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld, omdat gas zo duur is. Op dit moment zijn ze maar voor 65% gevuld en normaal is dat begin september 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
2: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren. En de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. Het gerecht onderzoekt een nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open. Een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging halen. Brian kon daarna zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij de zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers die zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende en sleepten nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze dus kansloos. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort die werd tweede en Thibaut Nijs werd derde. Wout van Aert die werd vierde. Die blijft ook in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas die blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultraatleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen. Maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen door de wind. Maar ook de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu dus eerst verzorgd.
1: Niet zo Bonne, hè.
5: Mijn lach wou je niet, mijn lach.
2: Ja, sorry. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft zo goed als droog met maxima rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken, kans op regen en maxima tot 25 graden.
1: Oh, niet zo Bonne.
5: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 38 minuten. En op de binnenring tussen Grote Bijgaarden dan Saarlaan en Jette 10 minuten bij. Ook 5 minuten bij tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren 4 Arpen. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Le Grellelaan en Borgerhout 8 minuten bij. En richting Brussel gaat het traag op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 7 minuten bij. Dan ook op de A201 tussen de tunnel NAVO en Diem Industrie 7 minuten kwijt. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Music. Joren en Naomi.
1: Ciao, dit uur in de show. We zijn niet wie je dacht dat we waren. Hebben we vandaag nog maar ontdekt. En je kan €100 winnen met een...

0: Jeroen vraagt, oei, moeten jullie iets bekennen, Joren en Naomi? Zijn jullie... Allez. Hoe komt dat?
1: Ah ja, gaan we dat vertellen?
0: Ja?
1: Ah nee, dat blijft nog even tussen ons.
0: Ja, nee. Maar we zijn dus niet wie je denkt dat we zijn, blijkbaar.
2: Q-music. Winnen met een P.
0: We komen er zo meteen op terug. Eerst gaan we winnen met een P. Annelijn, Brent, 25 jaar uit Liedekerke. Dag Brent.
3: Dag Joren en Naomi.
1: Hallo.
0: Brent, wat is je favoriete woord met een P?
3: Papegaai.
0: Heb je een papegaai thuis?
3: We hebben eentje, ja.
1: Oh.
3: Klopt.
0: Okay. En is het een ara of een papegaai? Of wat,
3: ja,
0: ik ken
3: een
0: niks.
3: Ara.
0: Een ara, maar dat is een papegaai.
1: Amai, dat zijn wel stevige papegaaien, hè? Nee. Dat zijn toch grote beesten?
3: Ja,
1: een ara.
3: Nee, het valt nog mee. Het is zo'n kleintje. Het is
1: ah ja,
3: kleintje.
1: Is dat legaal eigenlijk?
3: Ja,
1: dat zal wel zeker. Ik zie dat echt zo in een zoo, in een volière, maar oké.
0: Okay. Nee, dat is zeker legaal. Je moet hem hier niks...
1: Ja, ah, sorry, Brent.
0: Maar de papegaai van Brent die groeit, dus nog oké, okay, fijn. We spelen voor €100 aan shoppingbudget. Ga je daar ook iets voor je papegaai mee kopen?
3: Nee, daar gaan we zelf een keer iets mee gaan eten.
0: Ja, groot gelijk. Groot gelijk.
3: Als we winnen natuurlijk.
0: Ja, maar ja, kijk, het is aan jou om 10 termen te geven die met een P beginnen en dat binnen een strakke tijdspanne van 30 seconden. Hè. Nogmaals, ja. Je kan niet passen, dus als je niet weet, blijf zoeken naar een woord, dan pas kunnen we verder. Duidelijk?
3: Ja, okay. Ja, duidelijk.
0: Je tijd gaat in vanaf nu.
1: Een bekende Vlaming.
3: Bekende Vlaming. Bart Peters.
0: Bart Peters, nee. Nee, ja, nee. Nee, ja, nee. Of gaan we het goed
1: ja,
0: komen?
1: Ja,
0: allee,
1: eten dat je kan bestellen.
3: Pizza.
1: Een Disney-figuur. Hallo, Brent.
3: Nee, ik weet het niet. Nee. Geen Disney-figuur.
0: Pocahontas, Peter Pan. Pluto,
3: oh, ja,
0: Pinocchio.
1: Merde, dat zei je vaak.
3: Ik heb iets uit de frigo of zo, dat wist ik wel.
0: Wat had je dan gezegd?
3: Pepersalami.
0: Pepersalami? Oké, goed. Is dat je signature? Wat
3: nee,
0: tussen...
3: totaal niet. Maar dat wel, tijdens de voorbereiding komt er dat uit. Dus ja.
0: Je had ook paprika kunnen zeggen dan, of preparé,
3: ja,
0: maar pepersalami. Oh.
3: Ja.
0: Hey, het heeft niet mogen zijn. Morgen €150 in de pot. En de volgende gaat u dankbaar zijn, mocht hij dat winnen. Brent, maak er een zeer fijne avond van. Bedankt om mee te spelen.
3: Dankjewel.
0: Bye. Ook niet met een P, maar wel P is te goed. DJ Licious.

0: Deze week maak jij kans op een plek op de Q-guestlist van Niall Horan in de O2 Arena in Londen. Het enige wat je moet doen om je als finalist te plaatsen is raden welke BV ons uitnodigt voor een dinnerparty.
1: Joren en Naomi.
0: En komen etengewijs hebben we aan Peter van Asbroek gevraagd, de stem van komen eten, een instituut wat betreft voiceovers, om het hele diner en vooral de BV die dat organiseert te omschrijven. En dat doet hij als de beste natuurlijk.
2: Absoluut. Alleen kwamen we er gisteren achter dat hij wat moeite heeft met mijn naam.
3: Naam Naomi. Naomi. Naomi. Oké. Dit is de dinnerparty van Joren en Naomi.
2: Oh, en jammer genoeg gebeurt dat ook wel vaker. Veel mensen die zeggen dan Naomi, dat hoor ik ook heel veel, of Noemi of Noami. Ik heb het al allemaal gehoord.
0: Ja, maar ik moet u ook wel zeggen...
2: Wat?
0: Uw ouders hebben er nu niet gemakkelijk gemaakt om te
2: dat
0: zeggen, we gaan een keer voor Naomi kiezen. Hè. Ah. Wij, ook iedereen hier, alle collega's, zeiden vroeger... Naomi. En nu zeggen wij tegen elke Naomi, Naomi.
2: Ja, ja, dat is waar. En dat vind ik wel leuk. Maar dat is dan niet zo leuk voor die Naomi's die hier ook bestaan. Maar jij hebt dat ook, hè, met je achternaam.
0: Ook, ik heb dat ook met mijn achternaam. Hè. Joren, geen enkel probleem. Maar dan staat er Linsen. L-I-N-S-E-N. Die S is superbelangrijk. Maar mensen zeggen Joren Linsen. Maar er staat een S. Waarom zou je een Z zeggen? Ik snap het niet.
2: Ja, ik weet niet of het zo vertrouwd is of zo. Maar ik heb de proef op de som genomen. Ik ben daarnet eens bij collega's van het magazijn en de keuken en het secretariaat en zo gepasseerd. En gevraagd...

0: onze naam is uit te spreken. En de resultaten zijn bijzonder.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Bebe Rexha en New Religion bij Q Music.
1: Naomi
0: en ik hebben allebei niet de meest evidente namen. Jij een niet-evidente voornaam, ik een niet-evidente achternaam.
2: Ja, maar bij mij is het toch nog iets lastiger, hè?
0: Ja, maar ja.
2: Linzen.
0: Ik vind dat wel ambetant, want in mijn familie is het altijd... Ja, maar nee, het is Linzen.
2: Ja, zo. Maar bij mij zijn het wel veel variaties, hè. Naomi, Noami, Noemi, Noemi. Enfin.
0: Ja, maar goed, je hebt het getest. Want ja. Je bent dus rondgegaan hier in de gebouwen van Q-Music. En je hebt een steekproef.
2: Ja.
0: Steekproef.
2: Ja, en vooral duidelijkheid ook echt in het bredere... Alleen in de bredere zin van het woord ook echt bij andere diensten. Hè? Want gelukkig weten onze collega's wel hoe we heten. Of ze doen toch hun best. Maar ik heb dus echt bij het magazijn en zo en het secretariaat is gevraagd om onze namen voor te lezen. En ik kan u wel zeggen, er zijn inderdaad wel foutjes gemaakt bij jouw naam.
3: Joren Linzen.
4: Ja. Joren Linzen.
5: Goed. Joren Linzen.
1: Ja. Yeah. Joren Linzen.
3: Nee. Joren Linzen.
0: Nee.
2: Ja, toch drie mensen die je toch eerder in de blikvoeding zochten. Met linzen in plaats van linzen.
0: Lekkere linzen.
2: Ja, dat is lekker en gezond, ja, inderdaad. Maar bij mij, Joren. Oh, het was een fiasco.
0: Echt?
2: Allemaal fout.
0: Allemaal
2: fout.
3: Naomi van der Poorten.
1: Naomi van der Poorten.
5: Oh. Naomi van der Poorten.
0: Ja.
4: Naomi van der Poorten.
3: Naomi van der Poorten.
2: Dat is ook een
0: Naomi,
2: goeie, hè?
0: Ja.
2: Ja, Bo, en akkoord, ik kan ze geen ongelijk geven, hè, want misschien is het niet de meest voorkomende uitspraak, hè. Naomi.
0: Nee.
2: Maar het klopt niet. Het is niet Naomi. Ik kan er ook niet aan doen. Het is Naomi.
0: Ja. Maar...
2: En vooral, ik vind dat zo moeilijk om dat te verbeteren. Want ik wil dan niet zo de ambetante zijn die dan zo verbetert en zegt... Het is Naomi. Dan maak ik mij zo onsympathiek.
0: Ja, want dat heb jij in het verleden wel al gedaan, hè, vriendin.
2: Ja, maar ook soms niet. Ik ben dan soms uit de weg gegaan gewoon omdat ik geen conflict wil. Dan denk ik, ja, noem mij maar Naomi.
0: Ja, maar ja. Zeg, Naomi, we gaan er zo meteen over verder. We gooien het in de groep.
2: Dat is goed.
0: Naomi, ik ga nu Bas Serra draaien.
2: Dit is

0: Loreen of Loreen. Of hoe heet ze nu eigenlijk?
1: Of Laureen.
0: Nee, het staat wel een O.
1: Ja, maar bij mij staat er ook een O en je mocht hem ook niet uitspreken.
0: Nami. We gaan naar Pauline van het nieuws. Want er is een grote politieactie geweest in Nederland. Wat weten we daar al over?
2: Wel, dat er op verschillende plaatsen in Nederland 34 mensen zijn opgepakt en dat daar ook Belgen bij zijn. Hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. En onze Yellow Tigers, die zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers die wonnen de eerste set, verloren de twee volgende en sleepten zo nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze dus kansloos. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond de 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, maar later meer wolken. Wel droog en 21 graden.
1: En het is rustig onderweg. Er staan nog maar twee files op onze snelwegen waar je maar meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette zijn dat 24 minuten. En op de A201 tussen Tunnel Navo en Diegem Industrie 7 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Joren en Naomi.

0: Zeg, weet jij waar het einde van de show is?
1: Oei, moet ik dat weten?
0: Ja, in zicht. Het einde van de show is in zicht. En daarom zometeen de laatste nootjes.
1: Ja, al een geluk dat het in zicht is. Wij gaan jou de laatste nootjes van deze show nu al laten horen. Dus de laatste paar seconden van het laatste liedje dat we gaan draaien. En jij moet dan gewoon raden welk nummer dat is.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Oké, wacht hè.
1: Leuk.
0: Van welke song is dit het einde? Laat maar weten via de Q-app. Titel, artiest, mag allemaal. En wie weet mag jij dan straks dat nummer ook nog wel aankondigen.
2: Hot.
3: You're hot and you're cold.
2: Or cold.
0: We meten elke dag de temperatuur op van een bepaald onderwerp. Vandaag is dat je naam verbeteren als die verkeerd wordt uitgesproken. Bij ons is dat allebei het geval. Mensen zeggen Naomi tegen Naomi. En bij mij is dat Joren Linsen, terwijl het Linsen is.
1: Ja, en nu vind ik het wat spannend, want nu ga ik berichten voorlezen van mensen die dus moeite hebben met de naam. Dus ik hoop dat ik het juist uitspreek. Andy uit Mol zegt, de helft van de mensen die ik ken spreekt mijn naam verkeerd uit in het Engels. Ah, kijk, Andy, dat is goed. Maar dat heeft mij nooit echt gestoord, dus ik zeg er niks van. Oké. Okay. Doreen uit Wellen die zegt, mijn dochtertje Nomi, oh, dat heb ik nog nooit gehoord, wordt altijd als Naomi aangesproken en durft het ook nooit te verbeteren.
0: Amai, ben ik blij dat ik geen vrouw ben. Ik had Nomi geheten. Mijn moeder.
1: Wat blief? En moeder. Dat zeg jij nu?
0: Ja, maar ja, wanneer had ik het anders moeten zeggen? Ja, het is niet zo. Hallo, Nomi. Ik ben Joren en moest ik een vrouw zijn geweest?
1: Maar
0: Nomi,
1: dat lijkt keihard op mijn naam. Maar ja, dus eigenlijk zijn wij zo zielsverwanten.
0: Nomi en Naomi. Oh, dat had nog beter geklonken.
1: Oh, jammer.
0: Doe het toch, maar ik ben een man. Kijk, ja.
1: Ja, ja. En wat voor een. Angela die zegt, ik krijg ook al heel mijn leven de gekste vervormingen van mijn naam. Ik hoop dat ik het juist heb gezegd. Angela. Dan was er ook nog Katrien uit Boezingen. Oh.
4: Hey, hallo avondvriendjes.
1: Hallo.
4: Inderdaad, onze dochter heet Elise. Maar de trainer en de meester zei altijd Elise. Of Elise, met een Z.
1: Oh.
4: En dat hebben ze natuurlijk mogen bekopen, want de dochter was nog in het kleuter en die nog altijd in het voetbal. Antwoordt ze gewoon terug met het is Elise. Maar als ze het verkeerd uitspreken, reageert ze gewoon niet meer.
0: Ja, je kan bezig blijven op die manier, begrijp ik ook wel. Wordt jouw naam soms ook verkeerd uitgesproken en vooral, hoe ga je er dan mee om? Verbeter je dan die andere persoon of niet? Denk je van, laat het maar passeren. Ik zit momenteel al daar. Ik denk van, Joren Linsen.
1: Soms.
0: Ja, echt waar.
1: Maar dan wordt het ook zo awkward, want dan word je daar goed mee bevriend en dan zeggen ze dat stevast verkeerd. Ach, lastig.
0: Bon, laat maar weten, laat maar van je horen in de Q-app. We gaan er zo meteen op verder na Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
6: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
7: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
6: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
7: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè?
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Q Music.
12: Joren en Naomi.
17: Q Music.

0: Bloemaert, Zoe, Levi, Tranen van Goud.
1: Hot. Or cold.
0: Ja, die Zoe, die zou er, die gaat er volgens mij ook wel van langs hebben. Zoe Levi.
2: Ja, dat vond ik vooral haar achternaam vond ik moeilijk. Levi.
0: Zoe Levi, dat had ook perfect gegeven. Ja, het gaat in Hot or Cold over je naam verbeteren als die verkeerd wordt uitgesproken.
2: Ja, Evie uit Zwalm die zegt mijn naam. In mijn man. Heet Oliver. En veel mensen zeggen Olivier.
0: Ah ja.
2: Hij kan er absoluut niet tegen en verbetert altijd. Lynn, denk ik, zegt Tine, die zegt mijn naam is Lynn. Ja, uitgesproken met een korte i. Maar heel vaak zeggen de mensen Lynn. Ik verbeter het niet meer, tenzij ik die mensen wekelijks ga zien of horen.
0: Ja, en Lynn van den Broek, mediapersoonlijkheid. Die, van haar weet ik bijvoorbeeld ook geschreven L-Y-N-N.
2: Ja.
0: Maar zij wil dus wel dat het als Lynn wordt uitgesproken en niet als Lynn. Dat is nog iets anders.
2: Nee.
0: Ja.
2: Absoluut. Mijn naam is Cézanne, schrijft Cézanne. Maar ze spreekt het vaak uit als Cézanne, Suzanne of, of Cézanne. Heb ik het nu ook juist?
0: Cézanne.
2: Oh, dat zou heel raar zijn. Maar dus heel irritant, zegt ze. En ik kan er ondertussen wel al mee leven. Prakash uit Kortesum die zegt, mijn naam is niet typisch Belgisch. Ze spreken dat veel uit met een B in plaats van een P. Brakash. Nee, ja, dat heb ik niet gedaan. Brakash.
0: Nee,
2: zo grof bijna, brak. Nee, nee, Prakash. En als het na drie keer niet lukt, dan zeg ik, oh, noem mij maar Sam. Geert uit Stade die zegt, mijn naam is... Nancy. Wacht. Geert uit Stade zegt, mijn naam is Nancy. En vaak moet ik Nancy aanhoren. Wat ik dan weer heel ambetant vind, om telkens te verbeteren. Wacht, maar Geert...
0: Maar ik denk dat Geert zijn vrouw stuurt met het profiel van Geert.
2: Sorry dat ik je Geert heb genoemd, Nancy.
0: Oké, dan is er ook nog Stefanie uit Izegem. Die heeft een audioberichtje gestuurd in de Q-app.
3: Hey, dag Jorn en Nomi. Mijn naam is Stefanie, maar 9 van de 10 zeggen Stefanie. Vroeger weigerde ik te antwoorden als men mijn naam verkeerd uitsprak. Maar ondertussen gebruik ik meestal Stefanie, omdat dat toch... iets beleefder overkomt. Behalve bij de Oost-Vlamingen, want die zeggen Stefanie. En dan word ik helemaal gek.
0: En Stefanie, het is Naomi. Maar goed, het is niet dat erover gaat vandaag. Hè. Dit is Anne-Laure uit Eernegem.
4: Hey Joren en Naomi. Ik ben Anne. Hey Joren en Naomi.
0: Hallo.
4: Ik ben Anne-Laure.
0: Ah, ja.
4: Ik hoor heel vaak Anne-Lore of Hannelore. Terwijl dat er niet staat... In het begin, als men dat vraagt, durf ik het wel verbeteren. Maar na een tijd denk ik, oh ja, laat maar.
2: Snap ik.
0: Evelien, 28 jaar, uit Keerbergen aan de lijn. Dag Evelien.
5: Hallo, dag Joren en Naomi.
2: Hallo.
0: Zeg, bij jou is het de naam van de dochter die heel vaak verkeerd wordt uitgesproken, hè? Vertel.
5: Ja, onze dochter die noemt Maël. En iedereen zegt Maël of Maël.
0: Ah, oh.
5: En dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, ja, want als moeder denk je natuurlijk, oh, ik ga mijn kind zo noemen en dat gaat prachtig zijn. En als iedereen het dan zo uitspreekt en dan hoor je plots. Had je daarover nagedacht bij het geven van de naam?
5: Nee, omdat wij daar eigenlijk geen moeite mee hadden. Dus we dachten, dat gaat wel vlot lopen, maar duidelijk niet. Ik vind dat ook echt niet meer leuk als mensen vragen, oh, en hoe noemt je kindje? Dan zeg ik Maël. En dan kijken die zo, en Maël, en dan zo...
0: Nee. Oh, ja, een van mijn neefjes heet ook Maël. Dus dat is, ik herken het, want daar is het vaak hetzelfde. Het is wel anders geschreven dan bij jou, want bij jou staat het er wel heel duidelijk op. Hè. Ik zal het even M-A-E, met dan zo twee puntjes op, hoe noem je dat weer? Zo.
5: Ja, ik weet dat ook niet.
2: Trema, maar dat is iets anders.
0: Nee, dat is maar mensen weten wat ik bedoel. L-L-E. Dus het staat er wel duidelijk, dus ze moeten de J er niet tussen zetten. Maël, dat klinkt zo lelijk. Feel you, Evelien, feel you, echt waar.
2: Ik ga daar misschien wel rekening mee houden als ik ooit een kindje op de wereld zet. Omdat ik de struggle zo hard ken, ga ik wel zo proberen een naam te vinden.
0: Oh, dan
2: bestaan die eigenlijk?
0: Ja,
2: Tom, kan je moeilijk. Ja, Tom. Ja, Tom.
0: Tim, ja.
2: Tim. Want dat ga ik dan ook weer niet doen, want je wilt ook een speciale naam. Dat snap ik dan. Iets dat er toch een beetje uitspringt.
0: Ja, exact.
2: Moeilijk.
0: Hey, love you, Tom en Tim en alles wat er ander en zo bedoelt. Dat is helemaal oké. Okay, maar heeft Maël daar zelf ook opmerkingen op als mensen een naam verkeerd uitspreken?
5: Nee, het is ook maar 2, dus.
2: Ze kan het zelf misschien nog niet zo goed.
0: Perfect.
5: Maar ze kan het wel redelijk, maar ça va. Er is nog werk aan.
0: Op je strepen staan, daar kan je nooit te jong voor zijn.
1: Hot or cold? De thermometer zegt... cold.
0: Ja, veel luisteraars die verbeteren hun uitgesproken namen. Niet. Ah, ja. Ja, ik moest even nadenken. Nee, het verbeterde niet.
2: Bij de les blijven, hè, Jorn.
0: Maar vooral omdat ze de hoop hebben opgegeven. Kijk, en dat is zo. En,
2: ja. Ik snap dat wel. Oh. Maar ik vind dat wel een teleurstellend resultaat. Ja. Allee, waar eindigt dat? Eigenlijk moet je toch blijven... Ja, of moeten mensen meer hun spanning leveren? Ik weet het niet.
0: Maar ja, dan is het ook weer stel dat iemand jou een compliment geeft. Oh, Naomi, wat zie je er mooi uit. Dan kunnen we toch moeilijk zeggen... Het is Naomi! Ja. Wie heeft er dan geen manieren, hè? Ja,

0: Allee, moraal van het verhaal vandaag in de show. Iedereen zijn naam wordt verkeerd uitgesproken. Dat is echt wat, jongen, dat je binnenkomt in de
1: Erg
0: queue.
1: Eigenlijk.
0: Dat is niet normaal. Bon, we gaan ons hoofd daar niet meer over breken. Over wat wel? Dit hier.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Nou, wat was dat? Lars uit Halle, goedenavond.
3: Goedenavond, John en Naomi.
1: Hallo.
0: Lars, hoe was je dag?
3: Goed, ik ben thuisverpleging. Ik ben net klaar met mijn ronde.
0: Ja, heerlijk.
1: Wat een nobelman ben jij.
0: Hij zou nog nobeler zijn als je het volgende nummer kan aankondigen. Vertel, wat heb je herkend?
3: Ik heb Sweat herkend van Snoop Dogg en David Guetta.
0: Perfect. Jij krijgt de verpletterende verantwoordelijkheid om 11 seconden zendtijd in te pikken. Ben je daar klaar voor?
3: Ik ben daar helemaal klaar voor.
0: Ik tel af en dan ga jij. 3, 2, 1.
3: Ik ben net klaar met mijn ronde deze avond en ik wil alle thuisverpleging die nu nog op de baan is een dikke merci wensen en veel succes met je ronde. Geniet van deze Sweat van Snoop Dogg en David Guetta en een hele fijne avond. Snoop Dogg. Woehoe.

0: I just wanna make you sweat.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen. Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
4: Jack. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Goedenavond, 7 uur nieuws met Bart.
6: Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen, hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester.
7: Overasselt is opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Het gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
6: De politie roept de buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want mogelijk is het nog niet veilig genoeg. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Koort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.
5: Dankjewel Bart. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest, dat zijn er 10 in totaal op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, wel, dan weet je bij deze dat daar sowieso een beetje vlotter gaat. Kom aan kindjes, allemaal flink in de rij.
3: Music.
2: Team op Irela.
5: Zometeen een artiest die echt nog op de middelbare school zit. Het is een 16-jarige wereldartiest. Eerst krijg je Topic.

16-jarige Freya Sky. En dan denk je, zit dat meisje nog op school? Hè? 16 jaar, ondertussen toch een wereldbekende artiest. Het antwoord is blijkbaar toch nee. Ze zat op de Tring Park School for the Performing Arts in de UK. En daar heeft ze begin 2026, dus begin dit jaar, haar diploma al ietsje vroeger gehaald om natuurlijk haar carrière na te streven. Wat ik ook vooral heel cool vind, is dat jouw school Tring heet. Tring. Dat is toch wel echt heel goed gevonden. Hè? Fijn dat je ook vanavond Q Music opnieuw hebt opgezet en wat je plannen ook mogen zijn op deze 1 september. Je bent niet alleen. De rode draad is vanavond wel net afgestudeerde meisjes, want zometeen dan krijg je er nog eentje. Ja. Eerst een hit uit 2013, Avicii en Hey Brother. Hey.

0: je ooit een hit wil maken, steek er gewoon een trompet in, dat werkt altijd. Avicii en Hey Brother. Zeg, Sienna Spyro heeft nieuwe muziek gemaakt. Sienna Spyro die schrijft al haar eigen liedjes, wist je dat? En ook dit liedje gaat over haar eigen leven. Een tijdje geleden woonde ze in New York. En daar was ze weken en weken en weken aan het wachten op een man die meermaals beloofd had om een keer op bezoek te komen daar in New York. En elke keer als Sienna naar buiten ging, dan dacht ze van, ah, nu gaat hem weer staan, om het hoekje, ik voel het. Maar ja, nat. De man stond niet voor de deur, dat is natuurlijk niet lief. Het heeft desalniettemin wel gezorgd voor een dikke prachtige hit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is lekker kalm en oh zo mooi. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: hoe niet lieve mannen toch kunnen zorgen voor mooie muziek eigenlijk. Hè? Great Expectations, Yana Spyro. Mocht je het jezelf afvragen, nee, er is geen volle maan vanavond. Ook al hoor je zo meteen toch... een echte wolf door je radio.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Echt? Ja, het is ja. Yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Music.
6: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
4: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja!
9: Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.

0: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: MediMarket.
11: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket.
13: Da, da, da, da.
12: Alles begint met jouw gezondheid.

0: Asker en de Wolf.
1: En Van de Wolf is natuurlijk maar een kleine stap naar... de poes. Oftewel, de dames van Cat's Eye. Die hebben een paar weken geleden weer een dikke hit te pakken. Sinds een paar weken een nummer geschreven door Ed Sheeran trouwens, Animal. Ze gaan ook op tournee vanaf vandaag. Vanavond start de eerste, is het eerste concert eigenlijk van een tour in Dublin. En over 2 weken dan komen ze ook naar de AFAS Dome hier in Antwerpen. Dat is natuurlijk zijn geld waard, hè, want die betaalt voor 6 meisjes op het podium. Alhoewel, ja, het is nogal wat geweest bij Cat's Eye de afgelopen tijd. Nu eerst en vooral, even zeggen toch, een K-pop groep, dat is altijd wel heftig, hè? Je hoort daar van alles over, dat is geen makkelijke wereld. Je bent 24-7 aan het werken, je bent altijd aan het performen. Dus hier even het verhaal van Cat's Eye, dat allemaal gestart is in 2024. Toen waren ze nog met 6.
2: 6 kleine visjes, die wilden naar de zee.
1: We hebben dan een paar hits gemaakt, vele fans gemaakt ook. Maar in februari van dit jaar, dus 2 jaar na de start, zette Manon Bannerman, een van de dames uit de groep, even een stap terug om te werken aan haar mentale gezondheid, wat voor alle duidelijkheid heel belangrijk is. Maar ja, ondertussen is de vrouw nog niet teruggekeerd, dus dat werden dan al snel, ja...
3: Dan zei ik toch al 5.
1: Kleine visjes.
2: Kleine visjes, die zwommen naar de zee.
1: Begin augustus, dus eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden, een dikke maand geleden, zette Sofia Laffertose, de leidster van Cat's Eye, ook even een stap opzij. Dat was op aanraden van de dokters. Oké, geen probleem, denk je dan. Dan gaan we gewoon door.
2: 4 kleine visjes, die zwommen naar de zee.
1: Maar dan, een paar dagen geleden, net voor de start van een Europese tournee, verstuikt Megan, een ander Cat's Eye meisje, haar enkel tijdens de repetitie. Oei, oei, oei.
2: 3 kleine visjes, die wilden naar de zee.
1: Ja, en dan blijven ze toch nog over met 3. Dat is natuurlijk een geluk bij een ongeluk. Er is wel meer plek in de kleedkamer voor hen. Meer plek in de tourbus ook. En je weet wat ze zeggen. Beter 3 katten in je hand dan 6 in de lucht. Of zoiets natuurlijk. Ze gaan het heel goed doen. Dit is Animal, Cat's Eye, Back Your Music.

Ellen stuurt nog in de Q-app. Allee jong, op dat tempo staat er over 2 weken niemand meer op het podium. Ja, 3 meisjes minder bij Cat's Eye in een half jaar tijd. Dat is niet goed natuurlijk. Wel goed nieuws. Het is 7:30 en op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten. En nog beter nieuws. Somber heeft vandaag aangekondigd dat hij

0: uit 2014. Nico en Vince en Am I Wrong? Zeg, klein vraagje. Wat heeft Madonna te maken met de billen van Justin Timberlake? Beter gezegd, wat heeft Madonna gedaan met de billen van Justin Timberlake? Ja, ik kan je beloven, het is geen broodje aap dat ik hier zomaar verzin. Nee, Madonna en de billen van Justin Timberlake hebben echt een verleden. Het is iets met een... Nee, ik kan het nog niet zeggen. Iets met een naald. Maar dat is voor zometeen. Eerst mijn favoriete hit uit de Q-top 40.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Een receptje met vis?
8: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
10: Onze zalm in papillot chique et pas cher.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Q Music.

0: Justin Timberlake. Zeg, mochten er in 2026 twee artiesten van die grote orde ooit een hit maken? En dan is de kans heel klein dat die zich naar dezelfde studio gaan begeven. En tegenwoordig gaat dat vaak gewoon online. Hè. Die gaan niet helemaal meer naar elkaar om liedjes op te nemen. Die doen dat gewoon in hun eigen studio en dan via het internet zingen die met elkaar. Maar in 2008, toen 4 Minutes gemaakt werd, was het internet nog niet zo ver als dat vandaag was. Dus Madonna en Justin Timberlake die gingen wel gewoon bij elkaar in de studio staan. Al was het... Ja, de timing was niet helemaal goed voor Justin Timberlake, want het manneke, ja... Het manneke voelde zich een beetje ziek die dag. Zo'n beetje greperig, wat hoofdpijn, zwak, slap, hè, je weet het wel. Nu, Madonna, die wilde gewoon die hit opnemen. Die dacht, dit is de laatste hit die ik nodig heb voor mijn album. Ik heb hier die studio gehuurd, ik heb hiervoor betaald. We gaan vandaag die hit opnemen. Beste Justin Timberlake. En dan zegt ze opeens, Justin, ik heb nog iets in mijn chacos. En ze geeft daarna Justin Timberlake het bevel om zijn broek te laten zakken. Als Madonna jou vraagt om je broek te laten zakken, ja, dan laat je je broek natuurlijk zakken. En wat volgt er in de poep? Een injectie met een vitamine B12 spuit. En daarvoor voel je je blijkbaar instant beter, dat wist ik niet. En zo kwam deze hit dus tot stand, 4 Minutes, met een spuitende poep. Ja, geen idee waarom dat dus in de poep moest, maar wat. Dus bij deze gewoon een kleine tip ook van Madonna. Voel je je een beetje koud en kil, spuit dan snel wat vitamine B12 in je bil.
1: Dit is deze week de Q.

Sabrina Carpenter en Taste. Ja, Febe uit Aflichem, die verschiet zich een hoedje, zegt ze net in de queue. Ik was op het gemakje aan het eten en plots zie ik hier boven mijn huis de Q-luchtballon passeren. Heel veel foto's in de queue. Het is een regio Aflichem waar je moet zijn als je hem wil zien. Het is een mooie grote rode bol. Je kan hem niet missen.

0: nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Goedenavond, 8 uur nieuws met Bart.
4: Goedenavond. De problemen met de schoolbussen blijven aanslepen. Want bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt. Zoals bij deze familie.
5: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto. Hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
4: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en was wel volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. En de Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
3: Dankjewel Bart, en er staan geen files in ons land.
2: Music.
6: Timo Pirella.
3: Zometeen een hit die je in de zomer van 2024 zo beu was als koupap. Maar nu in 2026 denk je van, ah leuk ja.

zomer van 2024 dacht je zo van, oh, alweer stumbling in. En nu denk je, oh, alweer stumbling in, ja. Een heel erg goede avond. Het is 1 september vandaag en je kan er eigenlijk niet omheen. Hè. Het is toch een beetje een speciale dag voor iedereen. Niet alleen voor de kindertjes die terug naar school moeten. Het voelt vandaag een beetje als een reset van het leven, van het jaar eigenlijk. Ook al zit je niet meer op school, het is zo gewoon een beetje met een schone lei beginnen aan een nieuw deel van het jaar. Die ben je ongetwijfeld toch ook wel gestart met goede voornemens, zou ik denken. Is er zo niet iets waarvan je denkt van, oh, dat heeft eigenlijk de afgelopen weken, dat ze echt wel de spuigaten beginnen uitlopen in de zomervakantie. Zoiets waarvan je denkt van, ah wel, dat ga ik nu echt eens veranderen vanaf vandaag. Today is the day dat ik het allemaal ga veranderen. Ik zal meteen zelf met het grootste cliché beginnen. Ik ben een wandelend cliché, ik weet het. Mijn sportschool. Ik ben al 2 maanden niet meer geweest. Ze hebben mij daar niet meer gezien. Dus ze gaan morgen wel verschieten, denk ik. Als ik daar binnenkom met volle goesting om terug te gaan sporten. En ik ga ook echt weer wat minder alcohol drinken. De zomer, dat is altijd zo met een aperoltijd. Elke dag een glas, dat is niet goed. Hè? Dus daar ga ik ook mee stoppen. Maar als je zelf ook goede voornemens hebt gemaakt, die je vanaf vandaag 1 september wil veranderen, deel die dan even in de Q-app. Dit is Bazaar. Time.

0: Christel. So you can keep on crying, baby. We zitten in hetzelfde schuitje, hè, Christel, ja. Ik heb mijn medemensen gevonden die ook in de Aperol zijn gevlogen afgelopen zomer. Het moet allemaal maar zo lekker niet zijn. Ook. Het is echt de schuld van Aperol, hè. Aperol Spritz. Nee, Christel uit Gent die stuurt, ja, ik heb ook veel te veel gezomerd met veel te veel Aperol en andere lekkere drankjes. Ik merk het op de weegschaal en op mijn bankrekening. Vanaf vandaag ga ik terug de gezonde tour op. Ja, dat minder gewicht, dat begrijp ik natuurlijk, Christel. Het is natuurlijk omdat je portemonnee is leeg. Dan weeg je natuurlijk ook minder, hè, als je erop staat. Ik snap het volledig. Ja, de vraag is vanavond, welk goed voornemen heb jij na deze, ja, toch wel zware zomer, moeten we zeggen, hè? Allemaal zwaar gezomerd. Dus wat ga jij vanaf dit nieuwe schooljaar, 1 september, beter of anders doen? Mag je even sturen in de Q-app.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: had het misschien al door. Het is vandaag 1 september. Hè? Dat is niet alleen het begin van een nieuw schooljaar. Dat is eigenlijk ook gewoon de ideale dag in het jaar, buiten 1 januari gerekend, om je leven zo even terug in handen te nemen. Het is net zomervakantie geweest. We hebben er allemaal van genoten, denk ik. Misschien hier en daar is een keer wat te veel gedronken of een beetje te veel gegeten. Maar wat wil jij veranderen vanaf vandaag, vanaf 1 september? Sander uit Begijnendijk die zegt, ik wil terug goede punten halen op school. Ja, maar ja, Sander, wat betekent dat? Dan heb je dan de afgelopen 2 maanden geen goede punten gehad. Je bent toch niet naar school geweest? Gelukkig is er ook nog Sarah uit Machelen. Goedenavond, Sarah.
1: Hallo,
0: goedenavond. Hallo. Zeg, ben jij de afgelopen 2 maanden wel op school geweest?
1: De laatste week wel voor voorbereidingen.
0: Oh ja, je bent leerkracht natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, vertel eens, wat wil jij veranderen vanaf vandaag?
1: Wel, mijn goede voornemen voor dit schooljaar is dat ik ga proberen om vaker, niet altijd, maar wel vaker met de fiets naar school te gaan. Maar ik woon op 25 kilometer van mijn school, dus dat is wel een uitdaging.
0: 25 echt heen en dan 25 nog eens terug.
1: Ja, maar ik ga wel elektrisch.
0: Oké, okay, maar dan nog, dat is toch wel nog altijd pittig, denk ik.
1: Een uurtje.
0: Een uurtje met de fiets?
1: Een uur.
0: Oké.
1: Okay. Een uur, ja.
0: En hoe laat moet je dan op school zijn als leerkracht?
1: Ja, dit jaar werk ik dus geen eerste uren, want dat is het handige in het secundair dat je dan een beetje kan kiezen. En ja. Dus dan moet ik om 9:20 beginnen.
0: Oh, maar saffa, maar dan zou je toch elke dag met de fiets moeten gaan, hè, Sarah? Allee.
1: Ja, maar ik heb ook nog 2 kindjes in co-ouderschap, dus dat is niet altijd evident.
0: Nee, natuurlijk, dat snap ik helemaal. Ik vind het wel heel cool en ik vind het een heel mooi voornemen. En als je dan niet met de fiets gaat, wat pak je dan?
1: Dan is het met de trein.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus dat gaat ook.
0: Heel goed voor het klimaat eigenlijk ben jij dan, hè, Sarah?
1: Ik doe mijn best.
0: Fantastisch.
1: Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets en het openbaar vervoer te doen.
0: Heel leuk. Zeg, wat ik me nog afvraag, het was vandaag 1 september. Ah ja, je wist het natuurlijk. Hoe was het op school? Hoe waren de kindjes?
1: Wel, ik sta in het eerste en tweede middelbaar en mijn tweede middelbaar is mijn eigen klas. Uh-huh. Die waren verbazend kalm.
0: Oh, is dat normaal op 1 september? Je zou toch net denken dat die allemaal keiveel energie hebben opnieuw?
1: Nee, op 1 september zijn die eigenlijk altijd extreem kalm, want okay. Dan zijn die zo een beetje onder de indruk.
0: Ja, oké, okay, dat is dan ook wel weer waar inderdaad. Je hebt een nieuwe klas en zo, dus vanaf nu kan het eigenlijk alleen nog maar bergaf gaan.
1: Ja, dat is waar. Maar vorig jaar had ik al op 1 september een discussie en dat had ik dit jaar niet, dus ik ben blij.
0: Ik ben ook blij voor jou. Ik wens jou nog een fantastische avond en veel succes op de fiets morgenochtend. Bye bye.
1: Nee, dankjewel.

0: Tiësto en Lalo. Het is 8:30 geworden op je dinsdagavond. Geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest is op de Vlaamse snelwegen. En daar ver buiten ben je helemaal veilig in de wagen. Gisteren, verschiet niet, liet ik je al even kennismaken met een van de liedjes die ik de laatste tijd heel vaak op mijn TikTok te horen krijg.
1: Lekker genieten, laat mij mijn leven alle dagen.
0: Ja, die heette Jesse Hoeree, heette de jongen in kwestie. Ik vind dat eigenlijk echt nog wel leuk. Dat is nog het ergste van al natuurlijk. Maar zometeen, dan krijg je een van de eerste echte grote TikTok-hits. Dus een van de eerste TikTok-hits die ook op de radio werd gespeeld. Krijg je zometeen na Lost Frequencies.

0: TikTok. En daarna ook gedraaid werd op de radio. Jason Derulo. Zeg, je hebt het vandaag misschien gehoord, of niet natuurlijk.
1: Forza Racing.
0: Forza Racing. KRC Genk heeft een van zijn toptalenten verkocht aan Liverpool. Dat is een hele grote voetbalploeg. De 2 meter grote en 18-jarige keeper Luca Brugmans die gaat voor 35 miljoen naar de UK. Dat is een mooie stap, denk ik, als je 18 jaar bent. Het is meteen ook de grootste som geld ooit betaald voor een tiener in het voetbal. Dat vind ik heel cool. En dat maakt ons als Belg toch allemaal een beetje trots, denk ik, op Luca. Nu denk je misschien allemaal mooi en wel. Hè? Maar heb je enig idee hoeveel dat Luca zelf overhoudt van die 35 miljoen? Dat is misschien even een leuk spelletje. Je mag even raden in de Q-app. Wat denk jij? Hoeveel houdt Luca over van die 35 miljoen die dan betaald wordt door Liverpool? Mag het even sturen in de Q-app. Ik ga je zo meteen het antwoord geven.
2: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
3: It's Niall Horan here.
2: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister morgen vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen. Q.

Boys en Bleeding Love. Vandaag in de krant. Allee, ja. Lezen we de krant nog vandaag op het internet gelezen. De 18-jarige keeper Luca Brugman. Brugmans, moet ik zeggen. Die mag voor 35 miljoen naar Liverpool. Dat is wel heel cool, want dat is de duurste tiener ooit verkocht in het voetbal. Dus van Kaarse Genk naar Liverpool. Maar dan vraag ik mij vooral af, hoeveel houdt die jongen daar zelf van over? Moeten zijn kinnetjes ooit nog gaan werken later? Gaat hij zijn zakken vol met geld hebben? Veel gokjes in de Q-app. Daar stuurt iemand 8 miljoen en een CCML. Het is nog maar 18 jaar, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Natasha uit Leiden die denkt tussen de 10 en de 15 miljoen. En Els uit Beringen die zegt niks houdt hij daarvan over. Zijn loon zal waarschijnlijk wel beter zijn dan bij de racing. Ja, Els heeft precies wel een beetje intel, denk ik. Misschien werkt ze daar wel op de facturatiedienst of zo van Kaarse Genk. Ik weet het niet. Maar het is waar wat ze zegt. Hij houdt 0 euro over. Keeper Luca. Dat geld gaat allemaal naar de voetbalclub. Nu wel misschien nog een kleine side note. Hij krijgt wel 2 miljoen euro tekengeld en ook een salaris van 2,6 miljoen per jaar. Allee, ja. Maar ja, dat is de gemiddelde studentenjob in ons land, denk ik dan ook wel weer. Hij is goed bezig. Ik ben heel trots op die jongen uit Antwerpen.

0: tomorrow.
1: Ik weet niet of jij aan het doen was in het jaar 2007. Dat is ondertussen bijna 20 jaar geleden. Ik zat toen nog in het eerste leerjaar, denk ik. Ondertussen 20 jaar geleden dus. En nu, 4 september, komende vrijdag, brengt Nelly Furtado haar album uit. Ja, kijk, ik ben moe. Ik ben moe en ik maak hier allemaal fouten. Zo gaat dat op de radio. Maar ik ga hem gewoon... Weet je wat ik ga doen? Ik was hier daar net bijna in slaap aan het vallen. Maar ik ga gewoon even een koffie halen. Het is beloofd. En zo meteen een nieuwe Timo voor jou. Wat denk je daarvan? Ik ga gewoon even zwijgen en Nelly Furtado laten spreken.

0: Nee, maar zijn uw ogen open of niet? Of zijn ze dicht? Ik zie het oprecht niet, hè?
1: Ik weet het, ik ben moe. Maar wat kom je nu doen, Lian van Avenbeke?
0: Ik kom vragen of ik u moet helpen. Moet ik uw show overpakken of gaat het lukken? Allee, Joren heeft dat net ook overgenomen, hè, van jullie.
1: Dat is waar.
0: Ik heb hier ook nog een Red Bull staan in de koelkast.
1: Dat mag misschien wel echt, want anders gaat het wel echt niet goed komen na 9.
0: Ik heb er €2,60 voor betaald, dus voor €3 is het...

0: 9 uur, goedenavond, nieuws met Bart.
1: Goedenavond. Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
2: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden. Of dat hun werk helemaal de andere kant is.
1: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren. Dat waren toen de eerste in een maand tijd. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
0: Dankjewel Bart, op de weg nergens meer dan 5 minuten aanschuiven. Music. Team op Irena. Als je zo meteen een losgeslagen leeuw hoort, geen paniek. Het is Tom Grennan na Sorry Bye.

Joel Corey, Tom Grennan en Lionheart. Een heel erg goede avond. Je luistert naar Q Music. Het is al voorbij 9 uur op je dinsdag 1 september. Een berichtje van Peter uit Oudenburg in de Q-app. Goedenavond, Timo. Op dinsdag is mijn kapper altijd open tot 10 uur, zegt hij. Dus ik heb net een half uur op een kapperstoel gezeten en naar jou geluisterd. Amai, heel fijn. Ik hoop dat hij er dan niet naast geknipt heeft met al mijn zotte fratsen van vanavond. Zeg maar, een kapper tot 10 uur, ik vind dat wel leuk en slim, hè, want je hebt daar eigenlijk nooit tijd voor overdag om daar naartoe te gaan. Ik heb 2 weken geleden ook iets heel dom gedaan eigenlijk. Ik was dan een hele week in Oostende aan het Q-Beach-huis. En het was echt nodig om mijn haar te knippen. Het wordt zo heel snel heel dik bij mij. Dus ik ben dan zo naar de eerste, de beste kapper gegaan. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Ik ga de naam niet zeggen, maar als je de naam zou weten, zou het nog grappiger zijn, het verhaal eigenlijk. Maar ja, hij heeft het niet helemaal gedaan zoals dat ik wilde. En dan heb ik 2 weken rondgelopen met haar. Dat dacht van, oh ja. Dus ik ben vandaag even terug naar mijn eigen kapper gegaan. En die heeft dat dan allemaal terug geregeld. En nu is alles weer best oké. De schade is beperkt. Ik weet niet of jij ook zo van die dingen hebt die je zo enkel bij één specifieke zaak durft te doen. Zoals naar de frituur gaan bijvoorbeeld. En dan weet je, bij mijn frituur zijn de frietjes het beste. Als je zoiets hebt, mag je het altijd even delen in de Q-app. Wij gaan snel door met goede muziek. 2 liedjes over een bed nu. Zometeen een vol bed, hè? Sex on Fire. Nu eerst een heel, heel leeg bed. Ja, die arme Maxime, arme stakker.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 9:15. Dat betekent dat jij zo meteen weer het heft in eigen handen mag nemen. Repeat, of niet? Ja, want jij beslist zo meteen wat er gaat gebeuren op de radio. Ik ga je een nieuwe hit laten horen, voor de vierde keer ooit op Q-Music. En jij mag zeggen wat je ervan vindt. Jij mag zo meteen sturen, repeat of niet. De meningen over deze hit zijn zo verdeeld. Ik denk dat dat nog nooit gebeurd is. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel grote fan, maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan denkt. Je krijgt hem zo meteen na Kamrat en ook na Mika. It's
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: gewoon één tip mag geven. Mocht je ooit een festival bij jou in de buurt zien waar je ziet dat Mika op de line-up staat, ga er naartoe. Die man kan echt een show geven, dat is niet normaal. Relax, take it easy uit het mooie jaar 2007.
1: Repeat of niet?
0: Repeat of niet, daarin beslis jij welke nieuwe hits er in de playlist van Q terechtkomen. De enige voorwaarde die zo'n hit heeft, is dat hij 10 op 10 moet krijgen. Dus we gaan hem 10 keer spelen en jij moet 10 keer repeat sturen. Al ja, natuurlijk, er zijn heel veel mensen die repeat of niet sturen. Wij tellen dan wat het meeste is. Allee, dat is een beetje het concept van het spelletje. Hè. Ondertussen is hij al 3 keer, dus hij heeft al 3 op 10. Zij moet ik eigenlijk zeggen. En Adela overleeft het wel. Ze krijgt veel repeat, maar zo. Ja, het ligt er denk ik ook aan op welk moment in de dag dat je ernaar luistert. Het is een Slovaakse artieste. Ze zat bijna in de girlsband Cat's Eye. Ze heeft het net niet gehaald, zo in de voorlaatste ronde eruit gekegeld. Nu, ik heb wel gehoord dat er al 3 leden uit Cat's Eye zijn gestapt de afgelopen week. Al ja, ze zijn allemaal ziek. Dus misschien dat ze wel eens terug wordt opgebeld de komende tijd. De vraag is aan jou. Wat vind jij ervan? Is dit repeat of toch niet? Jij beslist en je laat het nu weten in de Q-app.

komt een berichtje binnen in de queue van Jana en die zegt, dit doet mij heel erg denken aan dat ene liedje van Miley Cyrus. En ik hoor het opeens ook. Zo dit. Dat zit helemaal in het begin van het liedje, moet je het luisteren. Dat is gewoon hetzelfde. Allee, jong. Ja, even kijken of we het ooit nog gaan spelen op queue. Repeat. Of niet? Want in repeat of niet beslis jij natuurlijk over de nieuwe muziek in de Q-playlist. Je moet gewoon repeat of niet sturen. Zo simpel is het. Komen heel veel berichten binnen in de Q-app. Johan Dendermonde, die zegt toen het begon, dacht ik, amai, wat een gekke stem voor een jonge meid. Nee, hij vindt het niet goed, denk ik. Dat is gewoon de conclusie. Het is een heel lang bericht, maar hij vindt het gewoon niet goed. Lieve Uithalen zegt repeat. Het heeft echt iets top. Chris uit Moerzeke zegt ook repeat. Altijd de eerste keer dat ik het hoor, dan denk ik van wat een goede vibe. Matthias uit Oostende zegt, what the hell? Niet. Vind ik niet goed. Gael zegt ook niet. Maar dan is nu even tijd om te tellen. Repeat, repeat, repeat. Ja, het is wel een nipte deze keer, moet ik zeggen. Maar het is, ja. Ze is erdoor. Ze is erdoor. Ze is geslaagd op 1 september. Dat vind ik mooi. Je hoort ze morgenochtend opnieuw in de playlist bij Matthias van den Bulke. Deze vind je wel goed, denk ik, hè? Damiano da.

0: Italianen die staan er wel onbekend om hartjes te breken natuurlijk. Damiano David is niet anders. Next Summer. Ondertussen nog een berichtje van Gael. Die is net vertrokken met de wagen. Zegt, goedenavond, ik ben onderweg naar mijn werk als nachtverpleegkundige. Vandaag start mijn reeks van 7 nachten. Oh, Gael, heel veel succes ermee. De nacht bij Q klinkt heel goed. Zometeen na 10 uur, dan krijg je Liam van Averbeke door je boksen. En die heeft blijkbaar ook een hele hoop goede muziek meegenomen.
1: Oh yeah, het zal zijn.
0: Oh yeah, dat is voor zometeen. Het is natuurlijk nog niet 10 uur. We gaan iets testen. Ik ga het even uitleggen. Vanaf komende vrijdag start ik met een nieuwe show Back Your Music. En ik heb daar zoveel zin in, want ze hebben tegen mij gezegd... Timo, doe wat je wil. We gaan niet luisteren. Dat is cool, hè?
1: Niet in slaap vallen, hè?
0: Dat is enkel vanavond. Nee, dus vanaf 9 uur op vrijdagavond en ook op zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Het leuke aan die show... wij hoeven niet naar jou te bellen. Jij kan naar ons bellen. We hebben een nieuw telefoonnummer Back Your Music waar je gewoon naartoe kan bellen tussen dat uur. Dat uur en dat uur, 9 en 12. En vanavond hebben we het ook al even opengezet. Gewoon om eens te testen van of het allemaal werkt en of dat dan leuk is om zo met mensen te bellen in de show. Dus we gaan dat zo meteen doen. Dus ik ga zo meteen het nieuwe telefoonnummer van Q-Music vertellen. En dan mag jij gewoon, als je op dit moment goesting hebt om een beltje te doen, mag je bellen naar de studio. Liam, jij weet het nummer al?
1: Ik weet het helemaal in mijn hoofd.
0: Oké, even zwijgen. We gaan het zo meteen doen.
1: Dat is goed, zeg.
0: Nee, wacht op.
2: Timo Pires.

0: Kingdom of Fear. 9:55. En ik moet zeggen, ik ben toch wel een beetje zenuwachtig.
1: Ook een beetje fear.
0: Ik heb een beetje fear, inderdaad. Want we gaan nu het telefoonnummer van Q-Music bekendmaken. Vanaf komende vrijdag presenteer ik elke week, elke vrijdag en zaterdag, een programma tussen 9 en middernacht. En jij kan op dat moment naar de radio bellen. Het is een nieuw telefoonnummer en Lian van Averbeke zit hier ook. En die gaat nu dat telefoonnummer zeggen.
2: Timo's telefoonnummer is 049. Timo-telefoon van Q-Music.
0: Ja.
2: Is.
0: Maar zeg het niet te snel, hè, want mensen moeten het intypen ook. Hè.
2: Ja, maar goed dat je het zegt.
0: En ik ben dan ook benieuwd of er iemand gaat bellen nu.
2: Maar moet ik het nog zeggen? Of,
0: Doe maar, kom.
2: 0800 56 090. Dus 0800
0: 56 090. Oh, er bellen al mensen. Ik bel al keihard.
2: Alle lijnen zijn bezet.
0: Oké, wacht. Hallo met u.
3: Hallo, ben ik daar?
0: Ja! Nikita, hallo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat vind je van ons telefoonnummer?
3: Geweldig.
0: Kan je het nog eens herhalen? Je moet even weten of het goed blijft plakken. Zeg maar, wat is het telefoonnummer van Q?
3: 0800-5609.
0: Oei.
2: Oh, wat een cliffhanger.
0: Nu heb ik het einde niet gehoord. Wat was het einde, Nikita?
3: 0800-5609.
0: 090, inderdaad. En ik had er dan ook al een klein ezelsbruggetje voor bedacht. Ik zou dan zo zeggen van, wees geen lul, bel 0800-5609. Alleen Nikita. 0090, dat dacht ik dus. Nikita, fijne avond, salut.
3: Dag.
0: Ja, nu moet ik even kijken. Er hangt hier nog iemand aan de lijn. Ja, hallo, goedenavond. Met wie?
4: Hallo, met Noah.
0: Ah, dag Noah, goedenavond. Noah, jij klinkt zo kalm.
4: Ja.
0: Hoe komt het?
4: Ik ben heel kalm. Ik heb net mijn eerste schooldag overleefd.
0: Ben jij een leerkracht, Noah?
4: Nee.
0: Oeh, je bent een student.
4: Ja.
0: Oké, vertel. En wat studeer je dan? Hoeveelste leerjaar zit je? Want de hogeschool is toch nog niet begonnen?
2: Leerjaar.
0: Jij klinkt zo matu. Het vijfde middelbaar. Oh.
2: Dat is een moeilijk jaar, hè? Noah.
4: Opvoeding en begeleiding, psychologie, pedagogie.
0: Oh, dat is ook nog eens. Man, dat klinkt ook nog eens heel ingewikkeld. Want ze zeggen inderdaad, vijfde is het moeilijkste. Het derde en het vijfde. Het zesde, dat is zo, hè? Dat is er zo nog bij.
4: Ja.
0: Hè?
2: Maar als je buist, je nog altijd voor de radio komen werken. Dat is allemaal niet zo erg.
0: Maar Noah, gewoon even gewoon kort. Vertel eens, hoe was die eerste schooldag vandaag?
4: Leuk. We hebben een paar nieuwe mensen in onze klas en die waren heel leuk. Dus het was wel heel...
0: Ik geloof dat niet, dat je in het vijfde middelbaar zit. Jij klinkt zo matuur voor je leeftijd. Hoe vaak ben je blijven zitten?
4: Niet vaak.
0: Oké.
2: Okay. Maar vier keer.
0: We laten het in het midden. Noah, ik wens jou nog een fantastische avond. Bye bye.
4: Dankjewel, hetzelfde.

0: boze telefoontjes en mails niet via de Q-lijn, wel van onze techniekers. Dus blijf er een stormvloed aan telefoontjes dat hier binnenkomt op dinsdagavond. Maar kijk, jong. Allee, dat blijft er maar binnenkomen. Ik vind het echt maf. Heel leuk, heel leuk. Ja, je kan dus vanaf komende vrijdagavond bellen naar de radio. Tussen 9 en middernacht, dan gaan we, ja... Ja, we gaan vooral niet luisteren naar de regels. We gaan gewoon ons ding doen. En vanavond testen we dat al even. Testen we even of ons telefoonnummer werkt van Q. Ik ga het even niet herhalen. En zometeen even zien of het is blijven hangen, wat ons telefoonnummer is. Dus zometeen dan mag je even terugbellen naar de radio. Eerst een hit. Ah ja, dat ben je gewoon bij Q. Hè.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Dat is het einde van Stella Luftingen. Een heel erg goede avond. Het is 9:45 geworden en we gaan weer bellen. Als je niet mee bent met wat we aan het doen zijn, Lian van Averbeke, kan je het even kort vertellen?
1: Ja, we bellen, hè. Mensen kunnen bellen naar ons.
0: Mensen kunnen bellen. We hebben een telefoonnummer dat we vanaf komende vrijdag gaan gebruiken. En we zijn het vanavond aan het testen of alles werkt. Lijkt mij wel. Een heel erg goede avond. Met wie? Hallo.
2: Met wie? Hallo.
0: Oh, ik hoor mezelf al terug. Dat ze... hallo, hallo. Ja. Hallo. Je moet even de radio afzetten.
2: Maar...
0: Ja, maar kijk, dat gaat... Ja, we gaan even kijken. Hallo, met wie? Goedenavond.
3: Hey, Timo, met Stefanos.
0: Stefanos! Is het de Stefanos van bij Tom de Kok?
3: Inderdaad.
0: Oh, fantastisch.
1: Living legend aan de lijn.
0: Amai, dat vind ik wel echt heel cool. Jij was toch degene die altijd elke avond belde met Tom de Kok?
3: Inderdaad, ja.
0: Stefanos, maar dat betekent dat jij keiveel ervaring hebt, hè, zo met bellen op de radio. Leg mij eens uit, wat moet ik doen? Wat zijn de belangrijkste stappen die ik moet volgen?
3: Ja, de belangrijkste stappen natuurlijk. Kan ik je sowieso een tip geven voor de mensen die nu pas luisteren. Nummer gewoon even traag zeggen.
0: Ah ja.
3: Ik snap, als je zenuwachtig bent, kan ik het begrijpen dat je dat heel snel zegt.
0: Ik ben super zenuwachtig, ja.
3: Ja, laten we zeggen, in mij, want ik weet niet of heel veel luisteraars het weten, ik ben zelf ook presentator bij een vrije radio.
0: Oh, oké.
3: En in mij, soms durf ik ook heel snel het nummer te zeggen van de vrije radio zelf.
0: Oké, en wat is het nummer van de vrije radio zelf?
3: Ja,
0: zeg, dat is kalm, zeg dat nu eens rustig.
3: 38.
0: Dat is te snel.
3: Sorry?
0: Dat is te snel dat je het zei. Je moet het kalm zeggen.
3: Inderdaad, dus daarmee dat ik het zeg, soms als je zenuwachtig bent, durf je het iets rapper te zeggen.
0: Oké, okay, maar zeg dan nog eens ons telefoonnummer, dat de mensen weten waar naar waar ze moeten bellen.
3: Oké. Okay. 0800.
0: 0800.
3: 56.
0: 090. Dus 0800 56 090. Stefanos, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan, Timo.
0: Yo, bye bye. Even kijken. Ja, er zijn al keiveel mensen aan het bellen hier. Even kijken. Hallo, goedenavond. Met wie? Hallo, goedenavond. Ze is weg. Ja, ze is weg. Dat kan ook gebeuren. Ah, voilà. We hebben Jielke. Jielke, goedenavond.
4: Oh,
0: Jielke, goedenavond, je bent zo enthousiast.
4: Ja, ik had dat niet verwacht.
0: Ah, maar ik zie het al. Ik zie hier in ons systeem dat jij van Aalst bent.
4: Ja.
0: Ah ja, vandaar dat jij zo enthousiast bent natuurlijk.
1: Jielke, ben je al zat?
4: Wat zeg je?
1: Ben je al dronken?
4: Nee,
1: oké. Okay. Je zou
4: of
1: kunnen, hè?
0: Ah, je bent aan het rijden, maar dan is het al helemaal goed dat je niet dronken bent. Zeg, vertel eens, wat doe jij vanavond?
4: Ik ben juist in mijn huis gaan werken, want ik heb een verbouwing.
0: Oh.
4: En nu ben ik naar mijn andere huis aan het rijden.
0: Je hebt al twee huizen. Hoe oud ben je, Jielke?
4: Ja. 27.
0: Oh my, dan ben je wel echt goed bezig het leven.
1: Timo, wat zijn wij aan het doen?
0: Oh, wij zitten hier maar op de radio met mensen te bellen en jij hebt al twee huizen, Jielke. Wat heb je vandaag gemaakt?
4: We hebben de vloer uitgebroken.
0: Oké, leuk. Ja, misschien kan je dan even alles geven, zo, alle woede eruit slaan. Van waar kwam dat, Jielke? Wat was dat?
4: Mijn woede.
0: Ah, dat ook. Maar doe nog eens.
4: Nee, oké, wacht.
0: Jielke, veel succes met het huis.
4: Dankjewel.
0: Bye bye, laat er alles eruit.

0: De lijnen die zijn gesloten voor vanavond. Je kan dus niet meer bellen naar Q-Music 0800 56 090. Dat is gedaan voor vanavond. Misschien dat mocht je nog eens doen, en anders een andere dag. Vrijdag of zo. Zo meteen op je radio, Liam van Haverbeke. Want ja, Emma Salde die is natuurlijk voor haar mooie babytje aan het zorgen.
1: Inderdaad.
0: Mooie baby, hè.
1: Ik zorg voor de andere baby natuurlijk.
0: Het radioprogramma. Ja, ook heel belangrijk. Weet je waar ik al naar uitkijk?
1: Nee.
0: Morgenochtend, Maarten en Dorothee, 7:20. Mijn favoriete spelletje op de radio. Maar dat is echt waar, hè. 4 op een rij. Ik luister elke dag. Ik heb ook nog lang voor Maarten en Dorothee gewerkt achter de schermen. Ik vond dat zo'n leuk spel. Ik dacht even kijken of wij een beetje connecten, Liam.
1: Ah ja.
0: Wacht, maar hoe gaat dat spel nu weer? Ah,
1: ja, allee, ik heb er lang voor gewerkt, ik hoor het.
0: Ik zeg een woord. En dan moet jij zeggen... Ja.
1: Dat gaat niet.
0: Ik kan dat eigenlijk echt niet spelen met
1: twee. Goed idee. Allee, ja, moet je iets mee doen op de radio misschien?
0: Tafel. Tafel.
1: Ja, wat nu? Ik moet een woord zeggen.
0: Wat denk jij? Wat denk jij? Anders?
1: Stoel.
0: Ah, ik dacht ook aan stoel.
1: Ja, dat kun jij nu wel zeggen, maar dat weten we niet, hè.
0: Dat hadden we bijna.
1: Weet je wat? We doen het morgen eens opnieuw.
0: Ah, wel.
1: Ik ga erover nadenken, ja.
0: Dat is goed.
1: We gaan tijd werken.
0: Ja, morgenochtend 4 op een rij op de radio. En dan kan je dus ook weer zo'n matras winnen van Beterbed. Dat gaat wel echt de moeite zijn. Van mij krijg je nog Lola Young en Messi. Ciao, ciao.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens de grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Collega Farouk Özkünes weet meer.
2: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
1: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners daar moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran, maar ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. En de man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ook een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file. Music. Liam van Haverbeke. Met een nieuwe late night, een hele goede avond. Ariana Grande, die is er ook bij, hè.

0: dinsdag 1 september. Het is 9 over 10. De uitzending van vandaag kan twee kanten uit. Na een eerste schooldag, ofwel ligt iedereen momenteel al dronken in zijn of haar bed. En dan hoort dit een vrij saaie 2 uur op de radio. Ofwel kan iedereen niet slapen van excitement. En dan kan ik jou helpen, want vanaf nu doen we elke nacht, of elke late avond liever, dit.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Voor iedereen die, net als mezelf, altijd zo de neiging heeft om elk mogelijk taakje, hoe groot of hoe klein het ook is, nodeloos uit te stellen. Dus voor iedereen die leidt aan het chronische uitstelsyndroom, de oplossing is heel nabij. Het is simpel, ik bel jou op nu, aan het begin van dit programma. En ik bel je dan terug, helemaal op het einde ervan, net voor 12 uur is dat, om te horen of jij het taakje dat je vandaag wou doen hebt volbracht. Als je dat lukt, dan mag jij de laatste woorden op de radio van deze dag uitspreken. Dan is de radio dus even van jou. Dus heb jij een taakje die al heel lang op je ligt te wachten? Of moet jij nog iets doen voor school? Stel je voor, ja, maar ja, zo zijn er, hè, leerkrachten die al op de eerste dag huiswerk meegeven. Of je moet nog iets anders doen. Ik zeg maar iets, de kattenbakken uitkuis. Dat is nu iets uit mijn eigen leefwereld. Stuur maar door in de Q-app. Het mag, het kan van alles zijn. En in return krijg jij dan even de woorden op de radio. Het laatste woord zelfs. Dus stuur maar door in de Q-app tijdens deze van de pauze. Dit is Lose Myself en zometeen ook nog Pommy.

0: Kitty. Nooit anders. Ja, niet je personal trainer, wel Pomlin Thijs en Atlas.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Een hele goede avond, dag Marijke. Wat is jouw één ding dat je nog voor het einde van deze dag wil klaargespeeld krijgen?
2: Ja, strijken.
0: Strijken?
2: Ja, strijken.
0: Vinden...
2: Ik doe dat ongelooflijk graag, maar ik heb een heel groot gezin. Maar ik ben pas onlangs gaan alleen wonen. Spijtig genoeg, maar nu heb ik dat weken laten opstapelen. Met gevolg heb ik een hele hoop.
0: Je hebt het weken laten opstapelen?
2: Weken nu, nee. Twee weken. Dat is al lang genoeg en we hebben verhuisd. Ja.
0: Dat snap ik. Ja, het is, ik ben ook, ik zou zeggen, niet zo lang gaan alleen wonen. Ondertussen is het al meer dan een jaar, maar ik ontzie het mij altijd, die strijk. Maar jij doet het wel graag, maar je laat het toch liggen. Dat is wel niet zo handig, hè?
2: Nee, ik weet, maar ik doe dat heel graag. En dat gaat eigenlijk rap vooruit, want nu een beetje bij de muziek op de achtergrond, dan gaat dat wel.
0: Dat is goed. Wel, Marijke, dan stel ik iets voor.
2: Ja, super.
0: Als jij nog voor 12 uur klaar bent met strijken, daarvoor ga ik je dan zo meteen even opbellen. En het lukt jou om die volledige strijk erdoor te werken. Dan krijg je van mij de laatste woordjes hier op de radio. Dan mag jij de laatste zinnen uitspreken van deze 1 september. Wat denk je daarvan?
2: Oh, dat zou super zijn, want ik heb een heel moeilijke periode achter mij.
0: Oké, dan als je dat nodig hebt, dan ga ik dat zeker met heel veel plezier liever aan jou geven. Op voorwaarde natuurlijk, als die strijk is afgewerkt. En daarvoor bel ik je dan zo meteen terug rond de 11:55 zal het zijn.
2: Oké, super. Moet ik een berichtje sturen?
0: Stuur maar zeker een berichtje. Je kunt mij op de hoogte houden, dan neem ik het mee tijdens de show.
2: Oké, super. Dankjewel. Tot straks misschien.

Lil Kink en Madison. Ik heb het medicijn tegen een avondtipje, namelijk deze piano. Ja, niet zomaar een piano natuurlijk, wel die van de mannen van Keane. En ook hierna dan een reden waarom je morgen best even luistert naar de ochtendshow, naar Maarten en Dorothee. Allee, je hebt geen reden nodig natuurlijk. Het is de beste wekker van het land, dat weet je. Maar toch ga ik nog ene geven. Maar dat is dus voor na deze Somewhere Only We.

0: heel fijn nieuws voor de vroege vogels onder ons, want Maarten en Dorothee die zijn natuurlijk terug. Q-music. En dat is heel fijn nieuws, want dat betekent dat ook Vier op een Rij helemaal terug is. Als Dorothee dezelfde vier woorden zegt als jou, dezelfde associaties legt, dan win jij 1000 euro. Deze ochtend was er Imke uit Olen aan de beurt. Maar hoe heeft Imke het nu gedaan?
1: Alright, we gaan spelen. Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Ik neem de woorden er even bij. We beginnen met het woord citroen.
2: Fruit.
1: Donker.
2: Licht.
1: Brug.
2: Auto.
1: Radio.
2: Muziek.
1: We beginnen met het woord citroen.
2: Fruit.
1: Zeer goed. Donker.
2: Licht.
1: 2 op 4.
2: Goed.
1: Gaat lekker. Brug.
2: Auto.
3: Ja.
2: Stop twijfelen.
1: Radio.
2: Vind ik eigenlijk makkelijk, maar... Muziek?
3: Ah. Ja! Goeiedag, Dorothee.
0: Ja, dat kan ze toch wel eens doen. En het liefst

Mala van Kygo, Khalid en Griffin bij Q-Music. De meneer die zo meteen gehoord, die heeft het zo goed gedaan op Pukkelpop dat hij volgend jaar nog eens terug mag komen naar ons land. Oké, ik zeg nu heel stoer mag, maar we zijn heel blij dat hij terugkomt. Op 16 mei in de AFAS-dome hoor je Somber en je hoort hem nu al bij Q.

0: Forever Heldens en Turn Me On. Elke 1 september komt dezelfde discussie terug. Hetzelfde stuk ook in de kranten, heb ik de indruk. Hetzelfde stuk in het nieuws, namelijk... De schoolrugzak is veel te zwaar. Dat is iets van alle tijden. Dat was toen ik naar school ging ook al het geval. Bij mij was dat ook echt zo, want ik had wel een kluisje op school waar ik dan mijn boeken in kon droppen. Maar dan vergat ik die sleutel, dus was niet zo handig. Moest ik al die boeken in mijn boekentas stoppen. Enfin. Dus daarom zou ik graag weten, als er momenteel nog schoolgaande jeugd luistert, wat prop jij allemaal in die rugzak? Waarom is die zo zwaar? Dan kunnen we zometeen collectief eens triëren en dus beslissen wat jij wel en niet moet meenemen morgen op die tweede schooldag.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Fucking perfect. Ja, het is na 10 uur. Dat mag alles vloeken op de radio. Hoop ik. De schoolrugzak die is nog steeds te zwaar. Daarover hebben we het op deze 1 september toepasselijk, uiteraard. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat een probleem ging zijn die niet meer zou bestaan tegenwoordig met de digitalisering. Maar ja, de digitalisering is ook voor een stuk niet meer aanwezig op school. Hè. We moeten onze kinderen ook leren omgaan zonder, leren zonder internet en AI en al die toestanden, dat begrijp ik. Maar het rugzakkenprobleem is dus ook nog altijd gebleven. Gelukkig kunnen we ook helpen, hier op de radio, op Q. We gaan namelijk collectief de rugzak proberen lichter maken. Door die heel stelselmatig te triëren in de Q-app zijn er heel wat studenten binnengekomen met berichtjes. Waarvoor dank. Liam, mooie naam, uit Bredene, die stuurt: alle mappen van mijn vakken zitten erin. Handboek Frans, rekenmachine, sleutels, drinkfles. Wat kan er daaruit? Kom, misschien als eerste de handboek Frans. Hup, heel makkelijk. Die rekenmachine misschien ook. Nee, je moet maar hoofdrekenen, hè, Liam. Kom. En vervolgens nog een berichtje. Tila uit Mechelen, die zegt: ja, mijn rugzak zit vol met snoepjes. Dat is heel slim, maar ook ontzettend zwaar, dus... Hopla. En dat is ook nog eens goed voor de lijn. Ga je wel minder populair zijn bij de klasgenootjes, maar kijk, je moet er iets voor over hebben. Voilà, het rugzakkenprobleem in Vlaanderen is opgelost. Zo simpel is het. Geen dank, Zuhal Dimir.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Na 11 uur zometeen gaan we luisteren naar Marijke. Ja, we doen elke avond namelijk van dit.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Ja, je hebt sowieso ook nog dat ene ding, dat ene stomme taakje dat je maar nodeloos blijft uitstellen. Ik ben de spreekwoordelijke peper in uw gat in de avond van Q-Music. Ja, echt spreekwoordelijk, hè, voor alle duidelijkheid. En vandaag is het sympathieke Marijke die aan de lijn ging hing liever aan mij, mijn West-Vlaamse zelf die naar boven komt. Maar die stelt altijd haar strijk uit. Dat is misschien heel herkenbaar voor jou. Ik ben ook zo iemand die het strijken uitstelt, of ik doe het naar mijn mama. Maar dan moet ik misschien niet vertellen op de radio. Enfin, als Marijke voor 12 uur, dus voor het einde nog van deze dag, klaar geraakt met haar één ding, met de strijk dus, dan krijgt zij in return de laatste woorden van deze dag op de radio. Zij mag die dan uitspreken. Maar dat is voor straks. Eerst muziek. Dit is Jack.

0: Goedenavond, 11 uur. Nieuws hoor je van Bart.
1: Een goeie avond. In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens de grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook nog Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten daarbij gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Collega Farouk Özkünes weet meer.
2: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
0: Inwoners in Overasselt moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest ook voor nog meer drugsgeweld. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ook een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. En de Noorse koningin Mette Marit is weer thuis. Haar man, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgepikt in het ziekenhuis. Dat meldde Noorse media. Mette Marit belandde deze namiddag in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Daardoor miste ze ook de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
3: Ja, sorry, de schoolbel gaat. Het is laatste uur al van 1 september. Goh.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Bijna voorbij. En in de rij staan hier wel nog flink te wachten Taylor Swift na deze Alesso en Nate Smith.

0: Swift.
1: I knew you.
0: Ik ben een chronische potplakker. Och, ik doe niet liever. En dan heb ik het over lang op het toilet zitten, hè, om misverstanden te vermijden. Jij hebt misschien exact hetzelfde, maar je kunt daar toch soms echt van genieten. Om zo bijvoorbeeld na een lange werkdag of zo, gewoon op het toilet te gaan zitten en daar wat te scrollen op Instagram. Maar niet zitten doen totdat uw benen in slaap vallen. Heerlijk is dat. Maar blijkbaar slopen we daar echt wel ons lichaam mee. Is dat echt, echt, echt niet gezond? Want er is zelfs een dokterswaarschuwing over binnengekomen. Je gaat er straks, denk ik wel, even voor moeten gaan zitten. Maar niet op de wc, hè. Ja, maar ja.

0: Flo Rida en Sia met Wild Ones.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niet van een potplakker, wel van een hitmaker. You did not sign up for this. Het is een

0: De nieuwe van Judith.
1: Yeah, I try, I try.
0: De Bike Music. You did not sign up for this.
1: Oh, I try, I try.
0: Mede potplakkers. Verenig u, want iedereen doet het wel eens. Een iets te lang bezoek aan de kleine kamer. Deur sluiten, telefoon erbij en alles loslaten. Heerlijk. En voor je het weet zit je dan 20 minuten te scrollen op je Instagram en video's van pratende honden te kijken. Dat is bij mij dus altijd. Maar nu blijkt uit onderzoek van maag- en darmspecialisten dat als je langer dan 3 minuten op het toilet blijft zitten, en vooral in die duwende houding, ik zal het niet te plastisch maken, dat de kans dan op kwaaltjes, zoals, ik lees letterlijk af, aanbijen en pijnlijk leed gigantisch toeneemt. Voilà, dus de smartphone is niet het probleem, wat ik dan weer dacht voor ik het artikel ging lezen, maar het is echt het feit dat we dus blijven plakken op het toilet. En het wordt nog erger, want als het dan echt misgaat, dat staat dan iets verder in het artikel, dan vraagt de dokter soms om een, luister goed, anale selfie te maken ter controle. Een anale selfie, je hebt het goed gehoord. En daar heb ik absoluut geen zin in, dus ik beloof plechtig om een minder...

0: Shut up and dance. Ik ben in beide zaken bijzonder slecht. Lien uit Gent die stuurt, ja, ik zit soms zo lang op het toilet dat mijn billen beginnen te slapen. Exact, dat heb ik dus ook, Lien. Dan denk ik, oh, het is misschien moment om recht te staan en verder te gaan met mijn dag. Enfin, genoeg over het toilet nu. Als je hebt genoten van deze 1 september, als het een absolute topdag was, dat kan, hè. Geniet er dan nog vol een bak van, want over exact, ja, 47 minuten is het gedaan met de pret. En tegen dan moet Marijke trouwens, die we in het begin van dit programma net na 10 uur hebben gebeld, ook klaar zijn met haar 1 dingetje. Ja, dat doen we elke dag. En dan ben ik de spreekwoordelijke peper in uw gat. Ja, sorry, ik ging niet meer over het toilet hebben, maar goed. Marijke moest de strijk weten in te halen, die ze al 2 weken lang heeft uitgesteld. Ze heeft daar net nog dit gestuurd in de Q-app.
1: Hallo Liam. Yo. Het zal net worden, maar ik ga mogen doorstrijken. Maar ik ga ervoor.
0: Dat is goed. We worden het net voor 12 uur. Als het ze lukt, dan mag zij de laatste woorden op de radio zeggen van deze dag. Ik ben benieuwd.

0: Niet de first time. Wel de tweede keer dat jij en ik een date hebben op deze avond. Elke avond, nog tot Emma terug is van haar zwangerschapsverlof. Tussen 10 en 12 ben ik jouw compagnon de route. Ja, en het is de tweede avond en ik heb al een klacht aan mijn been. Ja, luister maar mee, het is van Gilles.
1: Zeg, jongeman, het is ondertussen wel geen 47 minuten, maar het is ondertussen nog 35 minuten. Je hebt u een beetje vergist qua minuutjes, man.
0: Inderdaad, sorry Jill. Kijk, ik ga op mijn knieën gaan zitten en ik ga sorry zeggen. Het spijt mij vreselijk. Maar ik ga het goed maken met een late night snack. Alleen voor mezelf dan. Want ik moet nu heel dringend frikandellen in de oven gaan steken. Dat heeft een heel specifieke reden en die vertel ik jou zo meteen.

0: Play, Burna Boy, Lil Sims en nog een hoop andere artiesten. Het moet daar druk geweest zijn in de opnamestudio, denk ik dan, voor deze We Pray. Gisteren had ik rond dit uur een klein hongertje. Dat is vandaag niet anders. Dat is ook normaal, hè. Als je tot laat bezig bent, moet ik jou niet vertellen. Gelukkig was er Shani met een ultieme late-night snack-idee.
1: Inderdaad, ik had inderdaad horeca. Twee seconden op in de oven. Niet vettig, maar wel luchtig en lag niet op de maag. Meestal twee.
0: Ja, ik vond dat raar. Frikandellen in de oven heb ik nog nooit gedaan. Dus je hoort me komen. Ik deze ochtend frikandellen gaan halen in de winkel. Natuurlijk uitverkocht. Ongelooflijk. Die dingen zijn er altijd. Als ik ze nodig heb, zijn ze uitverkocht. Maar goed, er lagen nog mini frikandelletjes in de rekken. En die zitten ondertussen flink in de oven. Volgens Shani zijn instructies die hij daarnet nog even doorstuurde.
2: Hey Liam, voor de frikandellen nog klaar te maken, is het best op 180 graden diep gevroren insteken. En dan pas uithalen wanneer ze helemaal opgeblazen zijn. En openspringen, dan zijn ze het lekkerst. Smakelijk!
0: Ja, ze zitten nu al dik 7 minuten in de oven. Ze zijn nog niet ontploft of opengesprongen. Dus ik denk dat ze nog even nodig gaan hebben. Dus kijk, ik ga nu nog Meteor draaien. Dan nog David Guetta. En tegen dan hoop ik dat ze goed zijn. Gaan we ze eens proeven. Ik ben heel benieuwd.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zou zomaar kunnen dat ik moet gered worden van salmonella deze avond. Want ik ga iets proberen waar ik heel enthousiast over was. Ik moet zeggen, nu iets minder. Gunther uit Capelle die stuurt al... Ai ai, zbiet wordt er nog een kookprogramma. Je kan het late night snacking noemen. Goh, het is een eenmalig iets, Gunther. Mijn kookkwaliteiten zijn heel miniem. Maar ik heb ook de jury van deze avond aan de lijn. Goedenavond, Tashani.
1: Goedenavond, dag Liam.
0: Jij had gisteren een ultieme late night snack doorgestuurd. Vertel nog eens.
1: Ja, dat klopt. Dat waren frikandellen in de oven.
0: Frikandellen in de oven, dat vond ik zo'n raar idee dat ik dacht, ik moet dat proberen. Nu zijn we zover. Je had instructies nog doorgestuurd, dat ze zo moesten wat ontploft zijn.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, dat 180 graden op de oven. Ja. En dan uithalen wanneer ze ontploffen of helemaal openbarsten.
0: Ik had dat allemaal perfect uitgetimed, dat goed ging uitkomen op de radio. Maar tegen dat ik door had, toen dat in de oven werkte, waren we al iets verder. Dus ik kan u wel vertellen, ze zijn niet opengebarsten bij een mini frikandelletjes.
1: Oei, oei.
0: Is dat problematisch?
1: Nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat ze volledig klaar gaan zijn van binnen.
0: Oké, okay, ze zien er ook zo wat grijzig uit. Is dat normaal?
1: Meestal gerimpeld, bruin, ja.
0: Oei, oei. Nou nee, zo gerimpeld zijn ze niet. Gewoon proef op de som. Ik ga eraan beginnen.
1: Ja.
0: Ze zijn nog wat koud.
1: Oei, nee, ze moeten warm zijn hoor. Nee.
0: Nou, ze zijn wel volledig ontdooid. Dus ik proef het potentieel. Maar ik kan nu zeggen, koud is het niet zo gigantisch lekker. Nu was ik hier ook niet op voorbereid. Ik had zo'n heel leuk muziekje van, oh, ze zijn super lekker, maar het valt ons best wel mee. Maar ik geloof je wel, Shani, want ik voel het potentieel erdoor. Dus ik zou er een patent op zetten, moest ik van u zijn. Is dat goed?
1: Dat is zeker dat.
0: Kunnen ze Shani's frikandellen?
1: Ik probeer het nog eens opnieuw.
0: Ja, inderdaad. Maar ik zal het misschien niet op de radio doen, want zo met die liedjes en dan zo daartussen. Dat is een heel gedoe. Ik ben ook niet de grootste keukenprinses. Maar merci voor het idee. Als je thuis wel wil proberen,
1: ja,
0: laat het even weten. Dan zijn Shani en ik gerustgesteld. Fijne avond, man.
1: Fijne avond. Dank je.
0: Yo.

0: Nog eens van onder het stof gehaald. Wat een schijf blijft het, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Is het Marijke gelukt om haar strijk in te halen voor 12 uur? Je hoort het na deze nieuwe Self-Aware.

0: Self-aware, Temper City. Een heerlijke schijf is het. Juist.
1: Ah ja, nog één ding.
0: Elke avond kan ik een beetje de peper in uw gat zijn. Kan ik het taakje voor jou oplossen dat jij nodeloos uitstelt. Het is te zeggen, ik ga dat niet doen. Jij moet dat helemaal zelf doen. En vandaag is dat Marijke. Goedenavond, Marijke.
2: Goedenavond, Jan.
0: Jij had een taakje dat je hebt uitgesteld. Vertel eens.
2: Ik stel nogal geregeld mijn strijk uit. Mm-hmm. Ik doe dat heel graag, maar ik laat dat altijd liggen tot ik een paar maanden op.
0: Ja.
2: En ik ben pas onlangs verhuisd. En ja, ik had er 5 staan, dus het was een moment dat jullie een beetje peper gaven dat ik moest eraan beginnen.
0: Dat is perfect. En nu is de vraag natuurlijk, was het genoeg? Heeft de peper geholpen?
2: Ja, zeker en vast. Het is op tijd gelukt.
0: Perfect. Proficiat.
2: Ik ben blij. Dank u.
0: En je hebt dat natuurlijk gedaan met de Q-Music op de achtergrond.
2: Natuurlijk. Ja, muziek is goed daarvoor. Hè?
0: Dat is zeker waar.
2: Q-Music.
0: Zeg, Marijke, je hebt een wat moeilijke periode achter jou liggen, dat mag ik zeggen. Hè?
2: Ja, een heel moeilijke periode, ja.
0: En de reward, de beloning, omdat jij nog één ding hebt voltooid deze avond, is dat jij mag vertellen wat je wilt op de radio. En ik heb begrepen dat jij enkele mensen wil bedanken die jou door die moeilijke periode hebben geholpen.
2: Ja, okay. Toch wel.
0: Dan is de radio nu van jou.
2: Goedenavond, Q-luisteraars. Ik heb een hele zware periode achter me en ben blij dat ik een goede engelbewaarder heb gehad, zodat ik er nog ben. Ik was alle hoop verloren, maar ik vond de kracht terug om te vechten en ervoor te gaan, een nieuw begin. Ik wil daarmee zeggen, hoe diep je ook zit, waar een wil is een weg en never give up. Ik wil iedereen bedanken die er voor me was in het diepste van mijn leven en in het bijzonder mijn nieuwe vrienden. Maar in het heel bijzonder mijn zusje die me een nieuw leven gaf. En ook vandaag jarig is, dus eigenlijk, het is toch wel heel speciaal dat ik Q-Music mij ook vandaag dan belt. En ik wil zeggen aan mijn zus, happy birthday zusje. En dank u voor mijn terug een nieuw leven te geven. En aan alle luisteraars ook, een fijne nacht. En ja, Q is good for you.
0: Dat is zo prachtig. Merci Marijke.
2: Ja,
0: een heel fijne avond.
2: Dankjewel, goedenavond.

0: Goedenavond, 12 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde wel enige vooruitgang op, dat zeggen de bonden, maar te weinig. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat in onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig ook nog geen nieuw overleg gepland. Het aantal dossiers bij de parketten is de voorbije 5 jaar fors gestegen. In Brussel met 14%, in Halle-Vilvoorde met 18%. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuwen gezegd bij de start van het nieuwe gerechtelijk jaar. Vooral het aantal dossiers rond heling en witwassen steeg fors met maar liefst 134%. En we kopen al maar meer warmtepompen in ons land. De sector noteerde er in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 25.000, of een stijging van met 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n warmtepomp kan je het huis verkoelen bij hitte en verwarmen als het vriest. De verkoop van gasketels daalde dan weer met 15%, al blijven die wel nog altijd het populairst. Het waren er in de eerste 7 maanden meer dan 100.000. En dan nog het weer. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later nog wolken, maar wel droog bij 21 graden.
3: En er staat momenteel toch nog 1 file op de Vlaamse snelwegen. Die staat op de Brusselse buitenring. Tussen La Hulp en Groenendaal reken je 10 minuten extra. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee. Hey!